0: Het is 6 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Lode Roels. Gemeenten moeten veel duidelijker zijn over wat ze doen met het geld dat ze innen via snelheidsboetes. Dat zegt minister van Mobiliteit Annick de Ridder. In bijna 60% van de gemeenten gaan de inkomsten naar de algemene begroting. Dat blijkt uit een nieuwe studie van verkeersinstituut FIAS. Alle Vlaamse steden en gemeenten voorspellen dit jaar 121 miljoen euro te zullen innen via snelheidsboetes. Maar als gemeenten transparanter zijn over trajectcontroles, zal het draagvlak vergroten, zegt de minister.
1: De Vlaming mag niet het idee hebben dat hij getrikt wordt of dat hij ergens in de val loopt. Die moet echt wel zien dat dat op de meest gevaarlijke plekken gebeurt. Bijvoorbeeld schoolomgevingen en zo verder, waar iedereen wel van denkt van hier rijd je echt niet te snel. Dat mag je echt niet doen. Hoe groter het draagvlak is bij de Vlaming, hoe meer dat hij zich ook daaraan zal houden. En de bedoeling is uiteindelijk dat de boetes verminderen omdat men zich meer aan de snelheid houdt.
0: Op de luchthaven van Charleroi is gisteren een drone onderschept. Het vliegverkeer is een half uur lang stilgelegd. Eén vliegtuig moest in de lucht blijven cirkelen en bij een ander toestel moesten de passagiers van boord gaan. De drone bleek van een privépersoon te zijn. De piloot ervan mag een fikse boete verwachten. Gisteravond is er trouwens ook een staking begonnen op de luchthaven van Charleroi. De luchtverkeersleiders van Skies leggen het werk neer omdat er een sociaal conflict is over de nachtpremies. 28 vluchten werden getroffen en vanochtend nog eens 16 vluchten. De Amerikaanse centrale bank, de Federal Reserve, heeft de rente verhoogd en dat voor het eerst in 3 jaar tijd. Ze doet dat om de inflatie in de VS te drukken, want die blijft erg hoog. De beslissing is tegen de zin van president Trump, zegt correspondent Thomas de Graven.
2: De verhoging van die rente zal ervoor zorgen dat mensen meer moeten betalen voor geld dat ze lenen, bijvoorbeeld voor huizen. Maar ook bedrijven moeten meer betalen om geld te lenen. Dat zal de economie wat afkoelen en dat is net de bedoeling. Er zal minder geld rondgaan in de economie, zorgt voor minder vraag en minder vraag zorgt voor een daling van de prijzen. Maar president Trump die wilde net de rente naar beneden halen om die economie aan te zwengelen. Hij ging daarover lang tekeer tegen de vorige voorzitter van de Amerikaanse Centrale Bank, die altijd weigerde om dat te doen. Trump heeft toen de huidige voorzitter Kevin Warsh zelf uitgepikt in de hoop dat hij die rente wel naar beneden zou halen. Maar nu oordeelt ook hij dat de inflatie gewoonweg te hoog is en hij verhoogt de rente met 25 basispunten.
0: Intussen heeft de Amerikaanse president Trump ermee gedreigd om de handel met de Europese Unie volledig stop te zetten. Hij doet dat als reactie op de toenadering tussen de EU en Canada. Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen heeft Canada aangeboden om geassocieerd lid te worden van de Europese Unie. Trump zei daarop dat hij kan reageren met extra importheffingen of zelfs het verbreken van alle handel. Sport in de Europa League voetbal heeft Anderlecht zijn eerste groepsmatch verloren. Het Franse Olympique Lyon was met 1-2 te sterk. Vooral in de eerste helft was Anderlecht niet goed. Dat zegt ook doelman Colin Kozemans.
3: We hadden vooraf gezegd dat we zeker niet onder de indruk wilden zijn van de omstandigheden van de Europa League, van de tegenstander. En dan merk je toch wat afgesproken is, dat in de eerste helft niet echt uitgevoerd werd. Dan zie je in de tweede helft tot wat we in staat zijn. Ja, eigenlijk moeten we gewoon zo'n 90 minuten spelen elke keer.
0: Het weer vandaag is nog droog en een gesluierde zon, nadien meer regen en buien die traag naar het oosten trekken, maximaal tot 20 graden. Morgen start ook met buien hier en daar, daarna meestal droog en wisselend bewolkt en tot 20 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Clara, blijf verwonderd. Espresso. Met Greet Samin. Goedemorgen. Het is donderdag, bijna 6:04. Dat is nog vroeg. Ik laat u nog even rustig wakker worden. Welkom bij Espresso.

Sans frayeur dans ce bois. Een ochtendelijke boswandeling met Deborah Cachet en Sophie van den Einde. Morgen verschijnt het nieuwe album van celliste Camille Thomas. Een dubbel album voor Deutsche Grammophon, met daarop alleen maar muziek voor cello van Philip Glass, die volgend jaar in januari 90 wordt. En hij moet bij zichzelf gedacht hebben, wel, dan doe ik mezelf eens iets cadeau. Want hij is het die naar Camille Thomas gestapt is met de vraag om dit album op te nemen, nadat hij haar had horen spelen en daar zo van onder de indruk was. Er staan zowel bestaande cellowerken van hem op als speciaal voor haar bewerkte stukken uit zijn oeuvre. En waar er een orkest nodig was, zoals bij zijn celloconcerto, kreeg Camille Thomas het gezelschap van Brussels Philharmonic.

0: Een stukje uit de soundtrack van Philip Glass voor Nakoi Katsi uit 2002. Toen ingespeeld door Celestio Yomma. Maar nu is er een gloednieuw dubbelalbum van Camille Thoma samen met Brussels Philharmonic. En onze Olaf Grondelaars die loopt al dagen op wolkjes, want morgen komt Camille Thoma naar Music Matters. En ze heeft ook beloofd live iets te spelen hier. Morgen dus tussen 12 en 2. Espresso. En dan zou ik het nu graag even willen hebben over de Harry Styles van de beeldende kunsten. U zal meteen begrijpen wat ik bedoel. Dat heeft allemaal te maken met wat er in de lente en de zomer van vorig jaar in het Koninklijk Museum voor Schone Kunst in Antwerpen gebeurd is. Daar lokte de tentoonstelling Nachtreis maar liefst 250.000 bezoekers. Meteen goed voor een record. En misschien was u ook een van die bezoekers. En kon u die prachtige, levensgrote, grijze sculpturen met eigen ogen zien. Ik heb het natuurlijk over het werk van kunstenaar Hans op de Beek. Na vele jaren in het buitenland was Nachtreis zijn eerste solotentoonstelling in België. En vestigde hij meteen een bezoekersrecord. Ter vergelijking 250.000 mensen. Dat is ongeveer 11 keer de AFAS-dome. Ja, Harry Styles doet het hem niet na. Hans op de Beek heeft nu een nieuwe expo in de Brusselse galerie Almin Resch. Vanishing Point heet die. Hans is bekend om het gebruik van grijstinten in zijn werk, maar in zijn nieuwe tentoonstelling gebruikt hij terug meer kleur. Maar hoe komt dat? Wel, dat vertelde hij gisteren aan Chantal Patin in Pompidou.
1: Ja, ik heb vroeger heel veel sculpturen en installaties gemaakt met 2, 3, 4 kleuren.
2: Ja, ja.
1: Altijd wel een interpretatie, nooit zomaar recht toe recht aan de wereld zoals we hem kennen. Maar dat is een tijd weg geweest en ik dacht, verdorie, ik ga niet eindigen als de kunstenaar die alles in het grijs maakt. En ja, ik was al een tijdje bezig ook met, laten we zeggen, de modernistische erfenis in de kunsten. Ja. De abstractie. Ik ben ook even assistent geweest van Wijlen Philippe van Snick, een prachtige kunstenaar bij wie zijn en kunst zo harmonieus samenvielen. Ik mocht werk voor hem uitvoeren destijds. En toen ik terug kleur begon te gebruiken, dacht ik meteen aan hem. Ik heb ook 2 werken in de tentoonstelling aan hem opgedragen, ja, waar ik plots een soort van geometrische abstractie gebruik en kleurvlakken. En ik heb ook kinetisch werk en tekstwerk voor het eerst in de tentoonstelling zitten. Ik probeer terug mijn ruimtelijk palet te verbreden. En hier dacht ik van, de tijd is weer rijp om dat te doen.
0: Hans op de Beek, hij verlegt zijn grenzen in zijn nieuwe expo Vanishing Point. Die kan u nog tot begin november bezoeken in de Almin Resch Gallery in Brussel.

Een 15e-eeuwse lofzang op de dageraad. Aurora Vuntu met het Solazzo Ensemble. En daarvoor speelde pianist Bruns Liu een nummer van Agnes Obel, Toca. Het klarinetquintet van Johannes Brahms. Dat is natuurlijk een van de meesterwerken uit de kamermuziek. Componist Charles Villiers Stanford, die ook compositieles gaf, die beweerde ooit aan zijn studenten dat dat quintet van Brahms zo perfect was dat geen enkele jonge componist een klarinetquintet kon schrijven zonder er een directe kopie van te maken. Maar een van zijn studenten nam toch de handschoen op. Deze Samuel Coleridge Taylor.

een deel uit het klarinetkwintet dat Samuel Coleridge Taylor op zijn 20ste schreef. Brahms achterna. Dat was klarinetist Richard Hosford samen met het Nash Ensemble. Het is bijna 7:30 intussen. Goedemorgen.

0: Een stukje uit de soundtrack van Alexandre Desplat voor The Shape of Water. Violist Renaud Capuçon samen met Les Siècles. Het is 6:30. Dag Lode.
1: Greet, goedemorgen.
0: Lode, gemeenten moeten duidelijker zijn over het geld dat ze innen via snelheidsboetes.
1: Ja, dat zegt de minister van Mobiliteit Annick de Ridder. In bijna 60% van de gemeenten gaan de inkomsten naar de algemene begroting. Dat blijkt uit een nieuwe studie van VIAS, Verkeersinstituut VIAS is dat. Alle Vlaamse steden en gemeenten voorspellen dat ze dit jaar 121 miljoen euro zullen innen via snelheidsboetes. Maar als gemeenten daar transparanter over zijn, ook over trajectcontroles bijvoorbeeld, dan zal dat het draagvlak vergroten, aldus de minister. De Amerikaanse centrale bank, de Federal Reserve, heeft de rente verhoogd. En dat is voor het eerst in 3 jaar tijd. Ze doet dat om de inflatie in de VS te drukken, want die blijft erg hoog. Nu, de beslissing is tegen de zin van president Trump. Die heeft intussen ook al gereageerd en zegt dat de rentetarieven snel veel lager moeten worden, omdat de VS volgens hem de beste kredietwaardigheid ter wereld heeft. En in de Europa League voetbal heeft Anderlecht zijn eerste groepswedstrijd verloren. Het Franse Olympique Lyon was met 1-2 te sterk. Vooral in de eerste helft was Anderlecht niet goed. In de tweede helft herpakte Paarswit zich wat, maar de winst die zat er niet meer in. Het weer vandaag eerst droog en een gesluierde zon, nadien regen en buien die traag naar het oosten trekken, maximaal tot 20 graden. Morgen start met buien hier en daar nog. Daarna wordt het meestal droog en wisselend bewolkt en ook dan halen we 20 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Clara, blijf verwonderd.

Samuel Hasselhorn zong Das Zügenglöcklein van Franz Schubert. Het doodsklokje dat in dorpen luidde wanneer iemand op zijn sterfbed lag, om zo de dorpelingen op te roepen tot een gebed voor de stervende.

canzon settima van Andrea Falconieri met het ensemble Concerto Scirocco. En dit is muziek van Mel Bonis. Drie elegante orkestwalsen, vol Franse charme, in combinatie met de Britse elegantie van dit BBC Scottish Symphony Orchestra.

Een suite van drie orkestwalsen van Mel Bonis door het BBC Scottish Symphony Orchestra onder leiding van Rouman Gamba. En deze muziek past goed bij de kleine nazomer die we nu beleven. Oké, vandaag niet meteen misschien, maar volgende week lijkt toch mooi te worden.

metro in de hoofdstad plechtig geopend. En in sommige metrostations in Brussel kan je ook kunst vinden. Na 7 uur duiken we nog de metro in op zoek naar de mooiste kunstwerken in de Brusselse underground.

is 7 uur, VRT Nieuws met Lode Roels. De Amerikaanse Centrale Bank heeft de rente verhoogd tegen de zin van president Trump. Minister De Ridder van Mobiliteit wil dat gemeenten duidelijker zijn over wat ze doen met het geld.

0: dat ze in een via snelheidsboetes en in de Europa League voetbal verliest Anderlecht van Olympique Lyon. Goedemorgen. De Amerikaanse centrale bank, de Federal Reserve, heeft de rente verhoogd. En dat is voor het eerst in 3 jaar tijd. Ze doet dat om de inflatie in de VS te drukken, want die blijft te hoog. De beslissing is tegen de zin van president Trump, zegt correspondent Thomas de Graven.
1: De oorlog in Iran en de olieprijzen die daardoor de hoogte zijn ingeschoten zorgen voor een hoog inflatiecijfer. Het leven blijft hier maar duurder worden in de VS en dat wil de centrale bank onder controle krijgen. De verhoging van die rente zal ervoor zorgen dat mensen meer moeten betalen voor geld dat ze lenen, bijvoorbeeld voor huizen of wagens. Maar ook bedrijven moeten meer betalen om geld te lenen. Dat zal de economie wat afkoelen en dat is net de bedoeling. Er zal minder geld rondgaan in de economie, zorgt voor minder vraag en minder vraag zorgt voor een daling van de prijzen. Maar president Trump die wilde net de rente naar beneden halen om die economie aan te zwengelen. Hij ging daarover lang tekeer tegen de vorige voorzitter van de Amerikaanse Centrale Bank, die altijd weigerde om dat te doen. Trump heeft toen de huidige voorzitter, Kevin Warsh, zelf uitgepikt in de hoop dat hij die rente wel naar beneden zou halen. Maar nu oordeelt ook hij dat die inflatie gewoonweg te hoog is en hij verhoogt de rente met 25 basispunten.
0: Trump reageerde intussen ook al en zegt dat de rentetarieven snel veel lager moeten worden omdat de VS volgens hem de beste kredietwaardigheid ter wereld heeft. En de verhoging van de Amerikaanse rente heeft ook een impact bij ons. Vooral voor beleggers is dit op korte termijn niet zo'n positief nieuws. Dat zegt Erik Schulli, hoofdeconoom bij ABN AMRO.
2: Voor de beleggers is die renteverhoging in eerste instantie geen goed nieuws. Aandelenbeurzen reageerden gisteravond nadat het besluit bekend werd gemaakt dan ook negatief. Dat is niet onlogisch, omdat ja, wanneer de rente wordt opgetrokken, dan wordt het voor beleggers misschien iets attractiever om te kiezen voor de veilige korte termijnrente eerder dan voor de risicovolle beurzen.
0: President Trump dreigt er intussen mee om de handel met Europa stop te zetten, nu de EU extra toenadering zoekt tot Canada. Gisteren heeft commissievoorzitter von der Leyen een speciaal statuut aangeboden aan Canada als geassocieerd lid van de Europese Unie. Trump vindt dat belachelijk, zegt hij. Als het zover komt, dan is het een vijandige daad en dan komen er hogere invoerheffingen of dan leg ik de handel met de EU helemaal stil, zegt hij.
3: Nou, I think it's laughable. Canada has been a terrible trade partner. If they do that, if I think it's at all a hostile act, I will put very serious tariffs or stop trading with Europe on many things.
0: In eigen land moeten gemeenten veel duidelijker zijn over wat ze doen met het geld dat ze innen via snelheidsboetes. Dat zegt minister van Mobiliteit Annick de Ridder. In bijna 60% van de gemeenten gaan de inkomsten naar de algemene begroting. Dat blijkt uit een nieuwe studie van Verkeersinstituut FIAS. Alle Vlaamse steden en gemeenten samen schatten dit jaar 121 miljoen euro te innen via snelheidsboetes. De minister kan gemeenten niet verplichten hoe ze dat geld gebruiken, maar zal wel nieuwe richtlijnen opstellen. En ze wil vooral meer begrip creëren bij burgers over snelheidscontrole, zegt ze.
4: De goede praktijk is natuurlijk dat men terug minstens een deel van die inkomsten opnieuw investeert in verkeersveiligheid, in het veiliger maken van kruispunten, van schoolomgevingen. Want dan ga je natuurlijk ook het draagvlak opnieuw verhogen. Hoe meer draagvlak, hoe meer de mensen ook inzien van oké, dit is echt een gevaarlijke omgeving om te snel te rijden. En we zien ook dat die boetes, als we gepakt worden, ook opnieuw worden geïnvesteerd in verkeersveiligheid. Ja, dan gaat dat draagvlak ook groter worden.
0: Op de luchthaven van Charleroi is gisteren een drone onderschept. Het ging om een drone van een privépersoon. De politie heeft de piloot ervan kunnen vatten. Het vliegverkeer is een half uur lang stilgelegd, zegt Kurt Verwilgen van luchtverkeersleider Skies.
5: Onmiddellijk is ook de rogue drone procedure van start gegaan. Dat is een procedure die eigenlijk 30 minuten duurt, waarbij er wordt gewacht tot elke drone uit de onmiddellijke omgeving van een vliegveld weg is. Dan is er ook geen vliegverkeer mogelijk in die periode. We willen er toch wel op wijzen dat vliegen in de buurt van een luchthaven niet zonder risico is. Je brengt er onnodig heel veel passagiers mee in gevaar.
0: Eén vliegtuig moest in de lucht blijven cirkelen. Bij een ander vliegtuig moesten de passagiers van boord gaan. De piloot van de drone mag een fikse boete verwachten. Gisteravond is trouwens ook een staking begonnen op de luchthaven van Charleroi. De luchtverkeersleiders van Skies leggen het werk neer. Er is een sociaal conflict daar over de nachtpremies. 28 vluchten werden gisteren getroffen. Vanochtend zijn dat er nog eens 16. Het Amerikaanse AI-bedrijf OpenAI heeft 6 nieuwe incidenten ontdekt waarin een AI-systeem zijn opdrachtgevers niet gehoorzaamde. Het bedrijf zelf noemt de incidenten onverwacht en zorgwekkend. Het ging bijvoorbeeld om systemen die data verzonnen, fouten niet melden of zichzelf de opdracht gaven de gebruiker niet meer te gehoorzamen. Eerder deze week had de CEO van OpenAI, Sam Altman, nog opgeroepen artificiële intelligentie te vertrouwen. Onder meer omdat de ontwikkelaars al hun fouten publiceren. En hij vergeleek dat met de luchtvaart, waar altijd geleerd wordt van fouten.
6: One of the things that has gone so well there is the culture of accident reporting. You know, accidents are going to happen. We're going to learn as much as we can and react from each one.
0: Na de overstromingen in Nepal van eind augustus is het aantal vermisten bijgesteld van ruim 5000 naar meer dan 6000. Aan de Chinese kant van de grens zijn er officieel iets meer dan 500 mensen vermist. Volgens een groep internationale wetenschappers was de ramp een gevolg van verschillende oorzaken. Door een eerdere aardbeving was een bergwand mogelijk instabiel geworden. En door de klimaatopwarming zijn gletsjers en bevroren rotsen gesmolten. Een enorme massa water en modder kwam plots naar beneden en duizenden mensen raakten bedolven. Bij de vermisten zijn ook nog altijd 3 Belgische vrouwen. In de Europa League voetbal heeft Anderlecht zijn eerste groepswedstrijd verloren. Het Franse Olympique Lyon was te sterk met 1-2. Verslag van Bert Sterks.
7: Een zwakke eerste helft brak Anderlecht zuur op. Zeker in het eerste halfuur schoot de thuisploeg tekort in de duels, maar ook in balbezit. Lyon maakte gretig gebruik van de geboden ruimte. 0-1 via Nardi al in de 8e minuut. En wat later bij de 0-2 van Nakamura was er wat meeval voor de bezoekers. Het duurde even voor Anderlecht herstelde van die dubbele opdoffer. Svetkovic miste de grootste Brusselse kans in de eerste helft, maar scoorde op het uur toch met een kopbal 1-2. Het publiek leefde weer mee en de thuisploeg duwde wat meer door, met nog dreiging van Omobamidele en Bentayeb. Maar al bij al was het te weinig om Lyon echt te doen wankelen. In dit soort wedstrijden zal het niveau de hoogte in moeten.
0: De Amerikaanse rapper Macklemore schenkt het geld dat hij verdiende als voorprogramma van Ed Sheeran aan organisaties die opkomen voor de Palestijnse bevolking. Dat heeft hij aangekondigd op Instagram. In totaal gaat het over zo'n €870.000. Macklemore werd geschrapt voor de volgende concerten van Ed Sheeran omdat hij op het podium zijn steun uitsprak voor de Palestijnen. Daarop beslisten de andere artiesten in de tour ook om op te stappen uit steun voor Macklemore. Vandaag eerst droog en een gesluierde zon, nadien regen en buien die traag naar het oosten trekken, maximaal tot 20 graden. Morgen start met buien hier en daar, daarna meestal droog en wisselend bewolkt en 20 graden. De Amerikaanse centrale bank heeft de rente verhoogd voor het eerst in 3 jaar tijd. Dat was de opener van het nieuws. Ze doet dat om de hoge inflatie in de VS wat te drukken. De beslissing is tegen de zin van president Trump. Meer op vrtnieuws.be.
8: Blijf verwonderd. Espresso. Met Greet Samien.

0: We gingen nog eens de lucht in met The Flying Theme uit E.T., muziek van John Williams. En hij dirigeerde hier ook zelf de Berliner Philharmoniker. Op dit nieuwe compilatiealbum met zijn muziek dat nu uit is bij Deutsche Grammophon. Espresso. Dit weekend is het groot feest in Brussel, want de metro bestaat 50 jaar. Op 20 september 1976 ging lijn 1 open. Dat is de lijn die loopt tussen het Weststation en Stockel. Maar zo lang was die toen nog niet. In 1976 waren er nog maar 7 haltes tussen de Broekaire en Meerode. Maar wel midden in het centrum dus. Vandaag zijn er trouwens 69 metrostations in Brussel. En sommige daarvan hebben ook iets weg van een museum. Want verspreid over al die stations hangen zomaar even 90 kunstwerken van onder andere Roger Ravel, Belinda de Bruikere en Paul Delvaux. Wij duiken de metro in met beeldend kunstenaar Casper Bosmans. Hij woont in Brussel en neemt elke dag de metro. En dan passeert hij langs zijn favoriete kunstwerken.
1: We zijn in het metrostation van Louisa. We zijn onder de grond in de centrale hal. We kunnen naar beneden gaan, maar we kunnen ook een aantal tunnels nemen om naar zijstraten te gaan, zodanig dat we niet bij rode lichten moeten wachten. En in een van die hallen, boven een roltrap, hangt een werk van Edmond Dubrunfaux. En dat is niet zomaar een werk, ik vind dat een van mijn favoriete werken, want dat is een handgeweven tapijt dat gewoon in de metro hangt, open aan de elementen, dat is vol stof en een beestje links en rechts. Dat is een van de meest meeslepende roltrapreizen die je kunt doen in de metro in Brussel. Is die stinktrap afgaan onder die gigantische bruine Dubrunfaux. En terwijl dat je afdaalt, kom je terecht in de warme lucht van de metro. Ik denk dat de metro een soort van bouillonblokje van Brussel is. Dat is waar alles samenkomt en heel intens is. En dat verdunt zich met de bovengrond. De bovengrond zijn de problemen niet overal even zichtbaar, maar hier komt echt wel alles samen. En er is een ander soort ritme. En ik neem hem toch wel echt, ja. Ik breng toch wekelijks een uur of twee door op de metro. En ik ben gestopt naar muziek te luisteren omdat ik grappige dialecten hoor. En dat je nog eens interessante hondjes ziet. En ik weet niet, je maakt altijd wat mee. Ik ben nooit verveeld. Nu gaan we naar de Hallepoort en daar hangen schilderijen van Roel de Keizer. Ook blootgesteld aan elementen, die zijn een beetje aan het verslijden daardoor. Maar dat zijn echt meesterwerken. Ik weet zeker dat er musea in New York zijn die heel blij zouden zijn om die objecten te hebben. Maar het is een van de mooiste werken van de metro. Kijk, nu staan we hier in de hal en echt boven de sporen hangen abstracte werken van Roel de Keizer. Een veeluik van verticale werken die één streep vormen en het zijn juist twee sporen. Je ziet die groene werken in het midden waar witte strepen op staan en die doen me heel erg denken aan zijn werken van de jaren 60, 70, waarbij dat hij veel schilderij maakte over voetbal, over voetbalvelden en goals en zo. Dus witte tekeningen, witte geometrische tekeningen op een groen veld. En hier zijn het bijna een soort van sporen geworden, een soort van tramsporen. En, maar dan een veeluik in verschillende kleuren, in groen, voornamelijk groene werken, maar één geel stuk, één geel paneel en dan drie blauwe en drie rode. Maar een heel fijne, complexe structuur, heel schoon reflecteert het in het licht. Hier passeren duizenden mensen op een dag. Een fractie daarvan is zich bewust van de praktijk en hoe belangrijk Roel de Keizer is voor de schilderkunst in de 20e eeuw. En hoe fijn dat je gewoon door de metro te nemen zoiets kunt ontdekken. Nu gaan we dan naar Alma. En dat is in Sint-Lambrechts-Woluwe. Dus dan moeten wij de metro nemen naar Kunstwet. En dan gaan we daar de berg op.

0: de kunst van het gluren op de metro is heel belangrijk. En dus door de ramen kun je ook veel kunstwerken zien. Hè. Hier, we zijn er. Oh. Hier komen verschillende dingen samen en wordt kunst geïntegreerd in de ontwikkeling van dit metrostation. Dat hoort bij de ontwikkeling van een gebouwencomplex voor de UC Leuven, waar dan een metrohalte bij hoort. En hier wordt de architectuur verheven tot kunst. Het is allemaal gesteund door betonnen pilaren die bekleed zijn met een soort van afgietsel van schors. En alles is organisch. Er is heel veel improvisatie, er zijn een soort van... glazen panelen die beschilderd zijn met heel snoezige wijnrankjes en bloemetjes. En daar is het metrostelsel. Hij duwt lucht naar voren. Maar hier is het fris en waait er lucht door het station. Nummer 1, Stockel.
1: Casper Bosmans op de metro in Brussel. De metro die dus 50 jaar bestaat. Het is het weekend trouwens Autoloze Zondag in Brussel. Van 9:30 tot 7:00 verandert het hele Brusselse gewest in een enorme ruimte voor voetgangers en fietsers. Het ideale moment dus om de hoofdstad eens op een andere manier te bezoeken. En neem dan ook gerust dus de metro.

Dat was het Sound of Brussels Orchestra. Een bijzonder orkest dat bestaat uit allemaal Brusselse muzici met de meest uiteenlopende achtergronden. Vorig jaar opgericht tijdens het Clara Festival en komende zondag, op Autoloze Zondag, kan u ze aan het werk horen in de grote zaal van de AB in Brussel. Espresso.

Brasileira van Darius Milhaud met Arabella Steinbacher en Peter von Wienhardt. En tot aan het nieuws van 7:30 is dit nog Alexandre Tarot, die werk speelt van Joseph-Nicolas Pancras-Royer.

0: Alexandre Tarot in werk van Joseph Royer. Het is 7:30. Goedemorgen, Lode.
1: Greet, goedemorgen.
0: Lode, de Amerikaanse Centrale Bank heeft de rente verhoogd.
1: Ja, de Federal Reserve trekt de rente op inderdaad met 0,25 procentpunt. En dat is voor het eerst in 3 jaar tijd. En ze doen dat om de inflatie in de Verenigde Staten te drukken. Want die blijft erg hoog. Dat jaagt de prijzen de lucht in. De beslissing is wel tegen de zin van president Trump. De verhoging van de Amerikaanse rente heeft ook een impact bij ons. Vooral voor beleggers is het op korte termijn niet zo'n positief nieuws. Minister van Mobiliteit Annick de Ridder wil dat gemeenten duidelijker zijn over het geld dat ze innen via snelheidsboetes. In bijna 60% van de gemeenten gaan de inkomsten naar de algemene begroting, blijkt uit een nieuwe studie van verkeersinstituut FIAS. Het draagvlak bij burgers voor bijvoorbeeld trajectcontroles is vaak niet groot en meer transparantie kan dat verhogen, zegt de minister. In de Europa League voetbal heeft Anderlecht zijn eerste groepswedstrijd verloren. Het Franse Olympique Lyon was met 1-2 te sterk. Een kwetsbaar paarswit kwam snel op achterstand. In de tweede helft herpakte Anderlecht zich, maar de Fransen waren te sterk. Vandaag heerst droog weer en een gesluierde zon. Nadien regen en buien die traag naar het oosten trekken, maximaal tot 20 graden. Morgen start met buien hier en daar, daarna meestal droog en wisselend bewolkt en tot 20 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: De krantencommentaren.
2: Anne IJzermans. Heel Vlaanderen kent de burgemeester van Houtalen Helichternu. De man heeft 112 verkeersboetes op zijn naam en hij ontsnapt eraan dankzij zijn parlementaire onschendbaarheid. Die onschendbaarheid is een noodzakelijk kwaad. Het behoedt verkozenen ervoor dat de rechterlijke macht zich moeit met de politiek door politici te viseren die ideologisch niet dezelfde mening hebben. Alleen de invulling ervan is niet meer van deze tijd, vindt Peter Meilemans van het Nieuwsblad. Een zware verkeersovertreding is een vaststaand feit en is nooit een poging van de rechterlijke macht om de politiek te beïnvloeden. De Vlaamse socialisten eisen nul tolerantie voor alcohol in het verkeer. Veel plegers wil de partij aan banden leggen via een rijbewijs met punten. Weg met de wegpiraten die zich na vele aanmaningen niet naar de regels kunnen schikken. Wie keer op keer baldadig rijdt, verliest zijn rijbewijs. Maar wie dergelijke eisen op tafel legt en verdedigt, moet het goede voorbeeld geven, vindt Isolde van den Einde van het Laatste Nieuws. Zoals het spreekwoord zegt, woorden wekken, voorbeeldken. Chris van Marsenille vraagt zich in Gazet van Antwerpen af hoe het kan dat IJzermans ambt niet ter discussie staat. Een burgemeester, ook hoofd van de politie, die 112 boetes oploopt voor te snel rijden, welk gezag heeft hij nog? Welke schade brengt hij de politieke geloofwaardigheid toe? De zaak IJzermans maakt twee dingen heel duidelijk. Politici hoeven geen verantwoordelijkheid meer te nemen voor hun daden en verkeersveiligheid is het minste van hun zorgen. Pijnlijk in een land waar nog elk jaar ruim 400 verkeersdoden vallen. Gisteren stelde de Europese Commissie haar EU Kids Act voor over de online bescherming van jongeren. Die bevat een getrapt systeem. Geen sociale media onder de 13 jaar. Tussen 13 en 15 jaar moeten de ouders toestemming geven voor een mini-account met beperkte functies. Lieve Sioen stoort er zich in de Standaard aan dat veel verantwoordelijkheid weer bij de consument wordt gelegd, bij de ouders en bij de kinderen, terwijl het aan Big Tech zelf is om schadelijke features uit sociale media te verwijderen. Ook Adriaan Kartuifels maakt zich in het Belang van Limburg zorgen over die sociale media. De verslavende algoritmes van TikTok en Instagram voelen intuïtief schadelijk aan voor het kwetsbare kinderbrein. Maar of je het nu leuk vindt of niet, sociale media spelen vandaag een zeer belangrijke rol in het leven van jonge mensen. De Europese Unie kan met deze nieuwe regelgeving een gezamenlijke vuist maken tegen machtige techplatformen en vanuit een sterke positie onderhandelen zodat het verslavende ontwerp kan worden aangepakt. Wat kan Europa doen voor de Palestijnen, is de vraag in de morgen. Stavros Kedepouris heeft een suggestie. Een erkenning van de staat Palestina zou minstens een begin zijn van enige morele ruggengraat. Een manier om niet alleen in woorden, maar ook in daden duidelijk te maken dat de Palestijnen recht hebben op een land en dat Israël niet eindeloos kan doen wat het wil. Het voortbestaan van het Palestijnse gebied zelf is vandaag veel prangender dan de discussie over het woord genocide. Bart Haak heeft het in de Tijd over de banden die de EU aanhaalt met Canada. Dat is een goed idee, schrijft hij, omdat het toelaat sterker te worden in een wereld die alleen maar kracht respecteert. Maar het mag geen rookgordijn zijn om te verbergen dat de EU te traag haar eigen huiswerk maakt. Weerbaarheid opbouwen gebeurt niet alleen door nieuwe vrienden te vinden, maar ook door zelf sterker te worden. Op dat punt is er nog veel werk aan de winkel. Het is donderdag 17 september. Ik ben Matthijs Bijnens en dit waren de krantencommentaren.

0: Noctet Temporis met op fluit Anna Besson in een van de fluitkwartetten van Mozart.
1: De keuze van Clara.
0: En onze keuze van Clara deze week past volgens ons perfect bij de donkere herfstavonden die eraan komen de volgende maanden. Met dat donkerbruine, rijke kleurenpalet van de Viola da Gamba op het nieuwe album van het Franse ensemble La Quéron. Niet één Viola da Gamba, maar meerdere Viola da Gambas. En dat is toch wel bijzonder. Want je hoort niet zo vaak muziek voor die unieke bezetting. Maar er was één componist die wel veel sonates en suites voor deze bezetting geschreven heeft. Johann Michael Nicolai. Werkte in de 17e eeuw aan het Hof van Stuttgart, in een tijd waarin de viool steeds populairder werd. In zekere zin roeide hij dus een beetje tegen de stroom in, want hij bleef de Viola da Gamba trouw. En hoor eens hier hoe de instrumenten van La Quéron op dit nieuwe album ademen en zingen als één stem.

Een fragment uit het nieuwe album van het Franse ensemble L'Aquiron. Met daarop muziek voor Viola da Gamba van Johann Michael Nicolai. Onze herfstige keuze van Clara deze week.

Een mooie versie van die hit van Burt Bacharach uit 1969. Raindrops Keep Falling on My Head, hier met Gabriel Cavassa. En vanaf vandaag zullen uw donderdagen nooit meer hetzelfde zijn. Want Clara en Sander zijn terug met een nieuw seizoen van hun podcast Eerste Hulp bij Klassiek. Genomineerd trouwens voor een Prix d'Europe. En die wordt binnenkort op 16 oktober uitgereikt. Wij zijn al aan het duimen hier.

0: Ga voor magistraal orkestraal. Beleef de kracht van een symfonisch orkest in Concertgebouw Brugge. Zoals Bamberger Symfoniker, Gürzenich Orkester Keulen en Orchestre National de Lille. In werk van onder meer Bruckner, Strauss en Rachmaninoff. Alle info op concertgebouw.be. Samen met de Standaard, Knak en Clara.
1: Goedemorgen, VRT Nieuws met Lode Roets. De Amerikaanse Centrale Bank heeft de rente verhoogd voor het eerst in 3 jaar tijd. 9 Vlaamse gemeenten krijgen een versterkte regionale rol. En in de Europa League voetbal verliest Anderlecht van Olympique Lyon. De Amerikaanse Centrale Bank, de Federal Reserve, heeft de rente dus verhoogd. En dat is voor het eerst in 3 jaar tijd. Ze doet dat om de inflatie in de VS wat te drukken, want die blijft hoog. En daardoor stijgen de prijzen van goederen en diensten. De beslissing is wel tegen de zin van president Trump, zegt correspondent Thomas de Graven.
2: De verhoging van die rente zal ervoor zorgen dat mensen meer moeten betalen voor geld dat ze lenen, bijvoorbeeld voor huizen. Maar ook bedrijven moeten meer betalen om geld te lenen. Dat zal de economie wat afkoelen en dat is net de bedoeling. Er zal minder geld rondgaan

0: in de economie zorgt voor minder vraag en minder vraag zorgt voor een daling van de prijzen. Maar president Trump die wilde net de rente naar beneden halen om die economie aan te zwengelen. Hij ging daarover lang tekeer tegen de vorige voorzitter van de Amerikaanse Centrale Bank, die altijd weigerde om dat te doen. Trump heeft toen de huidige voorzitter, Kevin Warsh, zelf uitgepikt in de hoop dat hij die rente wel naar beneden zou halen. Maar nu oordeelt ook hij dat die inflatie gewoonweg te hoog is en hij verhoogt de rente met 25 basispunten.
1: Trump reageerde intussen ook al en zegt dat de rentetarieven lager moeten omdat de VS volgens hem de beste kredietwaardigheid ter wereld heeft. En de verhoging van de Amerikaanse rente heeft ook gevolgen voor ons. Op korte termijn is dit eigenlijk niet zo'n goed nieuws, zegt Erik Scholly, hoofdeconoom bij ABN AMRO.
2: Voor beleggers heeft dat tot gevolg dat aandelen misschien net een tikkeltje minder interessant worden. Dat is logisch. Als je op een risicovrije korte termijn rekening een hogere zekere opbrengst krijgt, ja, waarom zou je dan nog gaan je gelden stoppen in de volatiele, in de bewegelijke beurzen, waar je veel kan winnen, maar ook veel kan verliezen.
1: President Trump zegt intussen ook dat hij ermee dreigt om de handel met Europa stop te zetten nu de EU extra toenadering zoekt tot Canada. Gisteren heeft commissievoorzitter von der Leyen een speciaal statuut aangeboden aan Canada als zogenoemd geassocieerd lid van de EU. Trump vindt dat belachelijk. Als het zover komt, dan kan ik het als een vijandige daad zien en dan komen er hogere invoerheffingen of wordt de handel met de EU helemaal verbroken, zegt Trump.
3: No, I think it's laughable. Canada's been a terrible trade partner. If they do that, if I think it's at all a hostile act, I will put very serious tariffs or stop trading with Europe on many things.
1: 9 Vlaamse gemeenten krijgen meer mogelijkheden om te groeien en voorzieningen uit te bouwen die voor de ruimere omgeving interessant zijn. Dat heeft de Vlaamse regering beslist. Het gaat om Aalter, Houthalen-Helchteren, Lande, Puur-Sint-Amans, Ternat, Willebroek, Zeelen, Zelzaten en Zemst. Dat zijn gemeenten die goed bereikbaar zijn met de trein en de auto en bijvoorbeeld een groot hospitaal of een zwembad hebben. Ze krijgen geen extra budget, maar wel extra mogelijkheden, legt Vlaamse minister van Omgeving Jo Broens uit.
4: Dat je daar bijvoorbeeld hoger kan bouwen, denser kan bouwen. Vandaag zijn werkplekken vaak gelegen naast woongelegenheden. Ik denk dat we in de toekomst ook veel meer moeten durven functies verweven. Dat je als het ware een en hetzelfde gebouw kan recreëren. Dat er sporten en ontspanningsmogelijkheden zijn. Dat er werkmogelijkheden zijn. Dat er kan gewoond worden op die juiste locaties die zeer goed gelegen zijn, zeer goed ontsloten zijn, waar veel andere voorzieningen aanwezig zijn.
1: Eddy Bevers, burgemeester van Willebroek, reageert tevreden op al die extra mogelijkheden.
5: Dat Willebroek erkend wordt als kleinstedelijk gebied bevestigt natuurlijk wel dat Willebroek een kernrol te spelen heeft voor de regio. Dat komt dan ook een stuk door onze voorzieningen op het kruispunt van die A12 en de N16. En die status, dat is belangrijk voor groei, maar vooral de leefbaarheid in ons centrum, daar gaan we beter en gemakkelijker kunnen aan werken.
1: Minister van Mobiliteit Annick de Ridder zegt dat gemeenten veel duidelijker moeten zijn over wat ze doen met het geld dat ze innen via snelheidsboetes. In bijna 60% van de gemeenten gaan de inkomsten naar de algemene begroting. Dat blijkt uit een nieuwe studie van Verkeersinstituut Vias. Alle Vlaamse steden en gemeenten samen voorspellen dit jaar 121 miljoen euro te zullen innen via snelheidsboetes. Maar als gemeenten transparanter zijn over bijvoorbeeld trajectcontroles, dan zal dat het draagvlak ervan vergroten, zegt de minister.
6: De Vlaming mag niet het idee hebben dat hij getrikt wordt of dat hij ergens in de val loopt. Die moet echt wel zien dat dat op de meest gevaarlijke plekken gebeurt. Bijvoorbeeld schoolomgevingen en zo verder, waar iedereen wel van denkt van hier rijd je echt niet te snel. Dat mag je echt niet doen. Hoe groter het draagvlak is bij de Vlaming, hoe meer dat hij zich ook daaraan zal houden. En de bedoeling is uiteindelijk dat de boetes verminderen omdat men zich meer aan de snelheid houdt.
1: Bijna 2 op de 3 werkzoekenden krijgen geen antwoord op een sollicitatie. Dat blijkt uit een onderzoek van HR-dienstverlener Acerta. Vooral jongeren en 50-plussers krijgen vaker geen reactie. Voor de sollicitanten is dat erg frustrerend, zegt Naomi Reulis, expert recrutering bij Acerta.
7: Voor sollicitanten werkt die radiostilte vaak demotiverend, omdat zij natuurlijk investeren in hun sollicitatie en dan krijgen zij geen antwoord. Dus ze blijven achter met onzekerheid en dat blijkt ook uit het feit dat velen zelf proactief contact opnemen met werkgevers om feedback te verzamelen.
1: 3 op de 10 sollicitanten krijgen ook geen feedback na een test of een assessment. Het Amerikaanse AI-bedrijf OpenAI heeft 6 nieuwe incidenten ontdekt waarbij een AI-systeem zijn opdrachtgevers niet meer gehoorzaamde. Het bedrijf zelf noemt de incidenten onverwacht en zorgwekkend. Het ging bijvoorbeeld om systemen die data verzonnen, fouten niet melden of zichzelf de opdracht leken te geven, de gebruikers niet meer te gehoorzamen. Eerder deze week riepen verschillende toplui van AI-bedrijven nog op om de ontwikkeling van de systemen te vertragen, omdat de gevaren ervan te groot zijn geworden. Eind juli slaagden modellen van OpenAI erin te ontsnappen uit hun gecontroleerde testomgeving. Ze braken daarop in bij een ander techbedrijf. In de Europa League voetbal heeft Anderlecht zijn eerste groepswedstrijd verloren. Het Franse Olympique Lyon was te sterk met 1-2. Vooral in de eerste helft was Anderlecht niet goed. Dat beseft ook doelman Colin Kozemans.
8: We hadden vooraf gezegd dat we zeker niet onder de indruk wilden zijn van de omstandigheden van de Europa League, van de tegenstander. En dan merk je toch, ja, wat er afgesproken is, dat in de eerste helft niet echt uitgevoerd werd. Dan zie je in de tweede helft tot wat we in staat zijn. Ja, eigenlijk moeten we gewoon zo 90 minuten spelen elke keer.
1: De volgende Europese match van Anderlecht is in oktober in en tegen Dynamo Zagreb. De Amerikaanse rapper Macklemore schenkt het geld dat hij heeft verdiend als voorprogramma van Ed Sheeran aan organisaties die opkomen voor de Palestijnse bevolking. Dat heeft hij zelf aangekondigd op Instagram. In totaal gaat het over zo'n €870.000. Macklemore werd geschrapt voor de volgende concerten van Ed Sheeran omdat hij op het podium zijn steun had uitgesproken voor de Palestijnen. Maar daarop beslisten andere artiesten in de tour om ook op te stappen uit steun voor Macklemore. Het weer. Vandaag eerst droog en een gesluierde zon. Nadien regen en buien die traag naar het oosten trekken, maximaal tot 20 graden. Morgen start met buien hier en daar, daarna meestal droog en wisselend bewolkt en 20 graden ook. De Amerikaanse Centrale Bank heeft de rente verhoogd voor het eerst in 3 jaar tijd. Dat zat vooraan in het ochtendnieuws. Ze doet dat om de hoge inflatie in de VS wat te drukken. Voor beleggers, ook bij ons, is dit op korte termijn niet zo goed nieuws. Meer in de app van VRT Nieuws.
9: Verwonderd. 100 jaar John Coltrane. Dat vieren ze bij Beaux-Arts met een reeks concerten als eerbetoon aan de iconische jazzsaxofonist. Met onder andere Flat Earth Society, Joe Lovano en Aaron Parks. En op 11 november een lezing en een film. Alle info via beauxarts.be. Samen met Clara. Espresso. Met Greet Samien.
10: Goedemorgen. Het is donderdag, maar niet zomaar een donderdag, want vandaag begint een nieuw seizoen van Eerste Hulp bij Klassiek. Clara en Sander zijn terug met een reeks verse afleveringen. En met welk werk ze dit seizoen aftrappen, dat vertel ik zo meteen. Welkom weer bij Espresso.

Deel Team Lang Doit de Zwart. Als de solist in dit tweede vioolconcerto van Joseph Boulogne, Chevalier de Saint-Georges. Ik was dinsdag onderweg toen ik mijn collega Nicole van Opstal deze week bij Olaf in Music Matters enthousiast hoorde vertellen over Clara Live vanavond. Zij presenteert straks het openingsconcert van het festival Musica Divina vanuit de Abdijkerk van Tongerlo. Het gaat een heel fijn concert worden met twee mooie ensembles, Utopia en Psalentes, die voor de gelegenheid handen in elkaar slaan om Gregoriaanse en polyfone muziek uit de Kempen te laten klinken daar in Tongerlo. Polyfonie uit de Kempen. De Abdijkerk van Tongerlo had lang nauwe banden met de Ons Lieve Vrouw Kathedraal van Antwerpen, waar heel wat bekende polyfonisten kapelmeester waren. En zowel de kathedraal als de abdij hebben Maria als patrones, dus het programma vanavond draait ook helemaal rond die Maria-devotie. Begin oktober brengen ook Utopia en Psalentes een nieuw album uit met dat programma. Maar u kan het dus vanavond hier al beluisteren in Clara Live vanaf 7:30.

0: Assumpta est Maria van Pieter Philips. Daarmee eindigen Psalentes en Utopia. Vanavond het openingsconcert van het Musica Divina Festival in de Abdij van Tongerlo. En u kan dat allemaal live volgen hier vanaf 7:30. De fans van Eerste Hulp bij Klassiek die herkennen dit natuurlijk al. En ik heb heel goed nieuws, want Clara en Sander zijn terug met nieuwe afleveringen van hun podcast. Ze beginnen met de sabeldans van Aram Khachaturian. En die muziek voelt, vind ik, een beetje als een driedubbele espresso shot. Dus u gaat meteen wakker zijn als u luistert. En misschien kan u ook wel helpen met de vraag van Sander.
1: Ik moet wel zeggen, dat roept wel herinneringen op bij mij. Aram Khachaturian en vooral...
2: Wat voor herinneringen?
1: Wel, ik ken dit muziekstuk al heel lang. Van ja. Toen ik, geen idee, 6, 7 jaar was.
3: Echt?
1: Wordt het niet heel vaak gebruikt bij Samson en Gert?
3: In Samson en Gert?
1: Ik denk het wel, ik ben het bijna zeker.
3: Een ja, dat scène... is wel zo'n muziek die vaak wordt gebruikt in tekenfilms. Inderdaad, als mensen zich moeten haasten
1: en
3: opjagen.
1: En dus ook in Samson en Gert. Ik weet niet, meneer de burgemeester of... Mama, mama, Alberto Vermicelli of...
3: Ik ben nu wel heel benieuwd hoe Samson de sabeldans van Aram Khachaturian zou uitspreken.
1: Ja, wagertje, de sabelmans van Aram Khachaturian zo.
3: Sorry, ik moest niezen of zo. Khachaturian.
1: Van Leemhuizen zou hier heel goed op dansen, op die sabeldans. Van Leemhuizen! Dat is de burgemeester, hè?
3: Aan allen die aanwezig zijn, proficiat. Aan allen die niet aanwezig zijn, ook proficiat. Heerlijk.
1: Ik hoop dat iemand van Studio 100 aan het luisteren is en dit kan bevestigen of niet, dat ze ooit Khachaturian in de montage gebruikt hebben.
3: Ja, laat het ons weten.
0: Clara en Sander, meer dan terug met hun podcast Eerste Hulp bij Klassiek. Ik heb ze gemist, dus heel blij dat er elke donderdag weer een nieuwe aflevering is. En die van deze week kan u nu beluisteren op VRT Max over de sabeldans van Aram Khachaturian. Bent u er klaar voor? Allee op!

Aram Khachaturian irriteerde zich mateloos aan het feit dat hij overal werd aangekondigd als meneer Sabeldans, terwijl zijn ander werk naar de achtergrond verdween. Maar het blijft hoe dan ook een razend populair stuk. De opener ook van weer een nieuw seizoen EHPK. Espresso.

Asturias van Isaac Albéniz. Normaal op gitaar, maar hier nu zo piano. En daaraan zat Fazil Say. Dat brengt ons bijna bij het nieuws van 8:30. Na dit tweede strijkkwartet nog van Felix Mendelssohn.

0: Een deel uit Mendelssohn's tweede strijkkwartet door het Quintet Mohagen. Het is 8:30, dag Lode.
1: Greet, goedemorgen.
0: De 9 Vlaamse steden krijgen een versterkte regionale rol.
1: Ja, dat heeft de Vlaamse regering beslist. Het gaat om Aalter, Houthalen, Helchteren, Landen, Puur, Sint-Amans, Ternat, Willebroek, Zelzaten, Zeelen en Zemst. Dat zijn gemeenten die goed bereikbaar zijn met de trein of met de auto en die bijvoorbeeld ook een groot zwembad of een hospitaal hebben op dit ogenblik. En zij krijgen geen extra budget nu van de regering, maar wel extra mogelijkheden om te groeien en voorzieningen uit te bouwen die voor de ruimere regio interessant kunnen zijn. De Amerikaanse centrale bank heeft de rente verhoogd met 0,25 procentpunt. Voor het eerst in 3 jaar tijd is dat. En dat gebeurt om de inflatie in de Verenigde Staten te drukken, want die blijft hoog en daardoor stijgen de prijzen. Nu, de beslissing is tegen de zin van president Trump. De verhoging van de Amerikaanse rente heeft ook een impact bij ons. Vooral voor beleggers is dit op korte termijn niet zo'n positief nieuws, zeggen experts. Minister van Mobiliteit Annick de Ridder wil dat gemeenten duidelijker zijn over het geld dat ze innen via snelheidsboetes. In bijna 60% van de gemeenten gaan de inkomsten naar de algemene begroting. Dat blijkt uit de nieuwe studie van Verkeersinstituut Vias. Het draagvlak bij burgers voor bijvoorbeeld trajectcontroles is vaak niet zo groot en meer transparantie kan dat verhogen, volgens de minister. Vandaag eerst droog en een gesluierde zon, nadien regen en buien die traag naar het oosten trekken, maximaal tot 20 graden. Morgen start ook met buien hier en daar, daarna wordt het meestal droog en wisselend bewolkt en opnieuw 20 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Clara, blijf verwonderd. Museum Voorlinden bestaat 10 jaar en viert feest. Kom naar de tentoonstelling Celebrating the Icons of Art. Vol meesterwerken van iconen als Miró, Monet, Liechtenstein, Bourgeois en Kusama. Vanaf zaterdag 12 september. Alle info op voorlinden.nl. Samen met Clara.

Head. Het eerste deel uit het pianoconcerto van een jonge Ierse componist. Ik hoop dat ik het goed uitspreek zo. Donacha Danahy. Soliste was Eliza McCarthy samen met het National Symphony Orchestra of Ireland onder leiding van Ryan McAdams. En dit komt uit het nieuwe album van het Italiaanse Quintetto Atlantico. Ritornare. Terugkeren in het Italiaans. Een album helemaal in het teken van thuiskomen en herinnering.

openingsnummer uit het nieuwe album Ritornare van saxofonist Enzo Favata en zijn quintetto Atlantico. Espresso. Misschien heeft u het gisteren al gehoord, maar het is zo'n groot nieuws dat ik het graag nog eens herhaal. Peter de Kaluwe wordt vanaf volgend jaar de nieuwe intendant van de Salzburger Festspiele. Dat is een van de topfestivals voor klassieke muziek, opera en theater. Tot vorig jaar was de Kaluwe nog intendant van de Munt in Brussel. En niet de eerste, de beste, want onder zijn leiding werd de Munt 2 keer internationaal uitgeroepen tot beste operahuis van het jaar. Na zijn 3e mandaat vertrok de Kaluwe naar Love 2030. Dat is de organisatie achter Leuven als culturele Europese hoofdstad. Maar daar zet hij nu dus onverwacht een punt achter. En zo stapt hij voor de 2e keer in de voetsporen van zijn grote voorbeeld, Gerard Mortier. Die was net als hem artistiek directeur van de Munt en later intendant van de Salzburger Festspiele. De Kaluwe was trouwens zelf ooit nog assistent van Gerard Mortier. En zo zendt Vlaanderen zijn zonen nog maar eens uit.

0: Open uw oren, open uw geest voor Georg Ligeti, Kurt Weill, Gavin Bryars, Grażyna Bacewicz, Benjamin Britten, Simon Steen Andersen, Gaja Czernowin en andere componisten uit de 20e en 21e eeuw. Festival 2021 en Transit van 21 september tot eind oktober in Leuven. Alle info op festival2021.be. Samen met Clara.
1: Goedemorgen, VRT Nieuws met Lode Roels. 9 Vlaamse gemeenten krijgen meer mogelijkheden om te groeien en voorzieningen uit te bouwen die voor de ruimere omgeving interessant zijn. Het gaat dan bijvoorbeeld over een ziekenhuis of een groot zwembad. Dat heeft de Vlaamse regering beslist. Het gaat concreet om Aalter, Houthale Helchteren, Lande, Puur Sint-Amans, Ternat, Willebroek, Zeelen, Zelzaten en Zemst. Dat zijn gemeenten die goed bereikbaar zijn met de trein of met de auto. Zij krijgen weliswaar geen extra budget, maar wel extra mogelijkheden, zoals hoger en dichter bij elkaar bouwen, legt de Vlaamse minister van Omgeving Joop Broens uit.
2: Als je meer bouwmogelijkheden krijgt, dan ga je ook meer inwoners kunnen aantrekken. Dan ga je ook private partners mee een bad kunnen trekken die meebouwen letterlijk aan je stad. Hè. Want ik vind dat ook wel belangrijk dat wanneer we meer bouwmogelijkheden geven, private partners ook de hand wordt gereikt, dat zij ook meer dan ooit tevoren moeten mee financieren in de opruimte die kwalitatief groen moet zijn in kernen.
1: 2 op de 3 werkzoekenden krijgen van de werkgever helemaal geen antwoord na een sollicitatie. Dat blijkt uit een onderzoek van HR-dienstverlener Acerta. Vooral jongeren en 50-plussers krijgen vaker geen reactie. Werkgeversorganisatie Unizo vindt dat elke sollicitant een antwoord verdient. Maar het uitblijven van een reactie is soms ook wel te verklaren, zegt Bart Buyssen, gedelegeerd bestuurder van Unizo.
3: Recrutering is bij een KMO vaak een

0: taak die terechtkomt bij iemand die meerdere taken tegelijkertijd heeft. En heel vaak is dat ook de bedrijfsleider zelf, die naast die sollicitaties natuurlijk ook bezig is met klanten, personeel, administratie, de dagdagelijkse werking. Als je dan voor een bepaalde vacature meerdere sollicitanten hebt, ja, maakt dat er vaak al minder tijd is om daarop te reageren.
1: En ook de context waarin mensen solliciteren is veranderd, zegt Unizo, zowel voor de sollicitanten als voor de bedrijven.
0: De arbeidsmarkt is veranderd, dus we zien minder vacatures, meer werkzoekenden. Dat maakt dat er natuurlijk per vacature meer sollicitanten zijn, wat de administratieve last natuurlijk verhoogt en wat het moeilijker maakt om elke kandidaat individueel te gaan opvolgen.
1: De Amerikaanse centrale bank heeft de rente verhoogd met 0,25 procentpunt. En dat is voor het eerst in 3 jaar tijd. Ze doen dat om de inflatie in de Verenigde Staten te drukken, want die blijft erg hoog. De beslissing is tegen de zin van president Trump. Maar toch is dit een belangrijke stap, zegt Jan van Hoven, professor internationale economie aan de KU Leuven.
2: In de eerste instantie is het natuurlijk belangrijk dat de Federal Reserve deze beslissing heeft genomen, want zoals u terecht zegt, er is een beetje een politieke tumult ontstaan tussen het Witte Huis en de Federal Reserve of die rente effectief wel omhoog mag.
3: Mm-hmm.
2: Het feit dat die rente wordt opgetrokken bevestigt eigenlijk dat de centrale bank nog altijd politiek onafhankelijk is en dat geeft credibiliteit aan de centrale bank in Amerika, maar bij uitbreiding draagt dat ook bij tot de credibiliteit van alle centrale banken in de wereld.
1: Na de overstromingen in Nepal van eind augustus is het aantal vermisten daarbij gesteld van ruim 5000 naar meer dan 6000. Aan de Chinese kant van de grens zijn er nu officieel iets meer dan 500 mensen vermist. Volgens een groep internationale wetenschappers was de ramp een gevolg van verschillende oorzaken. Door een eerdere aardbeving was een bergwand mogelijk instabiel geworden en door de klimaatopwarming zijn gletsjers en bevroren rotsen gesmolten. Een enorme massa water en modder kwam plots naar beneden en duizenden mensen raakten bedolven. Bij de vermisten zijn ook nog altijd 3 Belgische vrouwen. In Guatemala en Midden-Amerika krijgen 1,2 miljoen gezinnen de volgende maanden voedselhulp van de regering. Ze zijn getroffen door extreme droogte als gevolg van het weerfenomeen El Niño. Meer dan de helft van de mensen in Guatemala leeft in armoede en er zijn ook veel ondervoede kinderen. Door de droogte is dat probleem nog verergerd. In de voedselpakketten zal onder meer maïs, bonen en rijst zitten. Eerst droog vandaag en een gesluierde zon, nadien meer regen en buien die traag naar het oosten trekken, maxima tot 20 graden. Morgen starten we de dag ook met buien hier en daar. Daarna wordt het meestal droog en wisselend bewolkt en opnieuw 20 graden. Meer op vrtnieuws.be.
4: Clara, de krantencommentaren.
5: Anne IJzermans. Heel Vlaanderen kent de burgemeester van Houtalen-Hellichteren. De man heeft 112 verkeersboetes op zijn naam en hij ontsnapt eraan dankzij zijn parlementaire onschendbaarheid. Die onschendbaarheid is een noodzakelijk kwaad. Het behoedt verkozenen ervoor dat de rechterlijke macht zich moeit met de politiek door politici te viseren die ideologisch niet dezelfde mening hebben. Alleen de invulling ervan is niet meer van deze tijd, vindt Peter Meilemans van het Nieuwsblad. Een zware verkeersovertreding is een vaststaand feit en is nooit een poging van de rechterlijke macht om de politiek te beïnvloeden. De Vlaamse socialisten eisen nul tolerantie voor alcohol in het verkeer. Veel plegers wil de partij aan banden leggen via een rijbewijs met punten. Weg met de wegpiraten die zich na vele aanmaningen niet naar de regels kunnen schikken. Wie keer op keer baldadig rijdt, verliest zijn rijbewijs. Maar wie dergelijke eisen op tafel legt en verdedigt, moet het goede voorbeeld geven, vindt Isolde van den Einde van het Laatste Nieuws. Zoals het spreekwoord zegt, woorden wekken, voorbeeld trekken. Chris van Marsenille vraagt zich in Gazet van Antwerpen af hoe het kan dat IJzermans ambt niet ter discussie staat. Een burgemeester, ook hoofd van de politie, die 112 boetes oploopt voor te snel rijden, welk gezag heeft hij nog? Welke schade brengt hij de politieke geloofwaardigheid toe? De zaak IJzermans maakt 2 dingen heel duidelijk. Politici hoeven geen verantwoordelijkheid meer te nemen voor hun daden en verkeersveiligheid is het minste van hun zorgen. Pijnlijk in een land waar nog elk jaar ruim 400 verkeersdoden vallen. Gisteren stelde de Europese Commissie haar EU Kids Act voor over de online bescherming van jongeren. Die bevat een getrapt systeem. Geen sociale media onder de 13 jaar. Tussen 13 en 15 jaar moeten de ouders toestemming geven voor een mini-account met beperkte functies. Lieve Sioen stoort er zich in de Standaard aan dat veel verantwoordelijkheid weer bij de consument wordt gelegd, bij de ouders en bij de kinderen, terwijl het aan Big Tech zelf is om schadelijke features uit sociale media te verwijderen. Ook Adriaan Kartuifels maakt zich in het Belang van Limburg zorgen over die sociale media. De verslavende algoritmes van TikTok en Instagram voelen intuïtief schadelijk aan voor het kwetsbare kinderbrein. Maar of je het nu leuk vindt of niet, sociale media spelen vandaag een zeer belangrijke rol in het leven van jonge mensen. De Europese Unie kan met deze nieuwe regelgeving een gezamenlijke vuist maken tegen machtige techplatformen en vanuit een sterke positie onderhandelen zodat het verslavende ontwerp kan worden aangepakt. Wat kan Europa doen voor de Palestijnen, is de vraag in de morgen. Stavros Kedepouris heeft een suggestie. Een erkenning van de staat Palestina zou minstens een begin zijn van enige morele ruggengraat. Een manier om niet alleen in woorden, maar ook in daden duidelijk te maken dat de Palestijnen recht hebben op een land en dat Israël niet eindeloos kan doen wat het wil. Het voortbestaan van het Palestijnse gebied zelf is vandaag veel prangender dan de discussie over het woord genocide. Bart Haak heeft het in de Tijd over de banden die de EU aanhaalt met Canada. Dat is een goed idee, schrijft hij, omdat het toelaat sterker te worden in een wereld die alleen maar kracht respecteert. Maar het mag geen rookgordijn zijn om te verbergen dat de EU te traag haar eigen huiswerk maakt. Weerbaarheid opbouwen gebeurt niet alleen door nieuwe vrienden te vinden, maar ook door zelf sterker te worden. Op dat punt is er nog veel werk aan de winkel. Het is donderdag 17 september... Ik ben Matthijs Bijnens en dit waren de krantencommentaren.
4: Iedereen klassiek. Met Carlos Gillot.
3: Goedemorgen, we beginnen fluitend aan de dag met Johann Sebastian Bach.

Freiburger Barokorkest met het openingsdeel uit het vierde Brandenburgsconcerto van Johann Sebastian Bach. De opdrachtgever voor deze muziek, Markgraaf van Brandenburg, kreeg echt wel waar voor zijn geld. 6 Brandenburgse concerto's en elk concerto klinkt helemaal anders, is ook vrij uniek qua instrumentatie. Daarmee bedoel ik de instrumenten die Bach per concerto uitkoos. Hij splitst de muzikanten in 2 groepen, het kleine orkest aan de ene kant met de solisten en een groter orkest daartegenover, de grotere groep die ook het grotere geheel speelt en ja, het fundament voorziet. In dat kleine orkest is Bach heel inventief, daar kiest hij telkens andere solo-instrumenten uit en zo krijg je bij elk Brandenburgsconcerto een heel andere kleur, een heel ander gevoel, zoals bij de blokfluiten die we net kregen in dat vierde Brandenburgsconcerto. Hier is vooral de trompet aanwezig in de Messiah van George Frideric Handel.

The Trumpet Shall Sound uit de Messiah van George Frideric Handel. Recente opname met Bas Edward Grint en Irish Baroque Orchestra onder leiding van Peter Whelan. In de eerste jaren van hun samenwerking lag de focus vooral op minder bekende componisten die een link hadden met Dublin. Maar Peter Whelan zegt van ja, er is ook wel een meesterwerk uit de klassieke muziek dat een klein beetje Iers is. En dat is net de muziek die we net hoorden, de Messiah van George Frideric Handel. De wereldpremière vond plaats tijdens een benefietconcert in Dublin in die tijd. Clara Schumann komt eraan, onze componist van de week. En vandaag zijn haar liederen aan de beurt. Dat is voor rond 9:30.

0: Artemis Quartet met het Rosamunde Strijkkwartet van Franz Schubert, het vierde deel.
1: Iedereen klassiek.
0: We kennen de grote namen uit de klassieke muziek. We weten vaak ook heel veel over hun leven. En soms is het ook eens leuk om iemand uit hun entourage wat naderbij te bestuderen. Neem nu Herman Rolet. Hij was een activist, een advocaat. Hij kwam op voor de persvrijheid. Het was echt een vrijdenker in zijn tijd. En het ging zelfs zo ver dat hij op een bepaald moment ook naar andere landen verhuisde, omdat hij het gevoel had dat de persvrijheid in Zwitserland of in Duitsland bijvoorbeeld veel groter was dan in zijn geboorteland in Oostenrijk. We weten ook dat die man heel veel liederen heeft geschreven, veel poëzie, veel literatuur, veel boeken. En we weten ook dat de familie Schumann een exemplaar van zijn novelle Jocunde in hun boekenkast had staan. Op een dag was Herman Rolet in zijn krant aan het lezen in Zwitserland en daar las hij een artikel over het feit dat, of misschien zelfs een gerucht, dat een zekere Schumann recent nog een liedcyclus had gecomponeerd op basis van die novelle Jocunde. Ja, Herman Rolet dook meteen zelf in zijn pen. Hij wilde een brief schrijven naar Düsseldorf, naar de familie Schumann, met natuurlijk de vraag, klopt dit gerucht wel? Is er wel degelijk een liedcyclus op basis van mijn teksten? Robert Schumann antwoordde heel vriendelijk en hij zei, ja, inderdaad, meneer Rolet, er is een nieuwe liedcyclus op basis van uw teksten, maar de liederen zijn niet door mij geschreven, maar door mijn vrouw, Clara Schumann.

Bariton Wolfgang Holzmaier met twee liederen van Clara Schumann, Imogen Cooper aan de piano. En die twee liederen kwamen uit de 6 liederen uit Jocunde. Die teksten van Herman Rolette, advocaat, dichter, waar ik het net over had. Bijzondere man, bijzondere figuur, die Herman Rolette. Hij schreef in zijn leven ook zijn eigen memoires. Begegnungen, ontmoetingen in het Nederlands. En daarin staat onder meer de bewering, de claim, dat hij op 6-jarige leeftijd op een afstand Ludwig van Beethoven nog heeft gezien. De wat oudere Beethoven in dat jaar 1825. Ja, wat moet je inbrengen tegen zo'n uitspraak, tegen zo'n bewering? Het blijft een bewering, het blijft een claim. Maar wat zeker blijft, is die prachtige muziek van Ludwig van Beethoven.

Tot vlak voor de finale helemaal losbarst in dat Keizersconcerto van Ludwig van Beethoven, zijn 5e pianoconcerto, met alle mooie bijgeluiden in deze opname. Christian Zimmerman aan de piano en de Wiener Philharmoniker onder leiding van Leonard Bernstein. En eind dit jaar wordt Christian Zimmerman 70 jaar. Ik vermoed dat Mark Janssens in Maestro dan heel wat te vieren heeft in die week in september, in december moet ik zeggen. Dit is het Capriccio voor hobo en piano van Marcel Poot met Hans Riekelink aan de piano, Bram Nolf op hobo.

Hans Rikkelink aan de piano, Bram Nolf op hobo, met het Capriccio voor hobo en piano van Marcel Poot. En Joshua Bell baant zich nog een weg door die Schotse fantasie van Max Broeg. Hier op de achtergrond de finale met Academy of St. Martin in the Fields. Tot aan het nieuws van 10 uur.

0: nieuws met Lode Roels. Goedemorgen. 9 Vlaamse gemeenten krijgen meer mogelijkheden om te groeien en voorzieningen uit te bouwen die voor de ruimere omgeving interessant zijn. Het gaat dan bijvoorbeeld over een ziekenhuis of een groot zwembad. Dat heeft de Vlaamse regering beslist. Het zijn gemeenten die goed bereikbaar zijn met de trein en de auto. Ze krijgen geen extra budget, maar wel extra mogelijkheden, zegt Vlaams minister van Omgeving Jo Broens.
1: Dat je daar bijvoorbeeld hoger kan bouwen, denser kan bouwen. Vandaag zijn werkplekken vaak gelegen naast woongelegenheden. Ik denk dat we in de toekomst ook veel meer moeten durven functies verweven. Dat je als het ware een en hetzelfde gebouw kan recreëren. Dat er sporten en ontspanningsmogelijkheden zijn. Dat er werkmogelijkheden zijn. Dat er kan gewoond worden op de juiste locaties die zeer goed gelegen zijn, zeer goed ontsloten zijn, waar veel andere voorzieningen aanwezig zijn.
0: Het gaat concreet om de gemeenten Aalter, Houthalen, Helchteren, Lande, Puur Sint-Amans, Ternat, Willebroek, Zeelen, Zelzaten en Zemst. Burgemeester Didier Reinaerts van de gemeente Lande is blij met de kans om tussen Sint-Truiden en Tienen een meer regionale rol te kunnen spelen.
2: Groeien om te groeien gaan we niet doen. We moeten eerst kijken natuurlijk naar onze lokale bevolking, dat we die goed kunnen blijven bedienen, maar dat we die regionale rol gaan opnemen op tal van verschillende vlakken, zoals ruimte voor ondernemen, ruimte voor recreatie, voor vrije tijd. Dat zijn zeker zaken die mij letterlijk als muziek in de oren klinken.
0: Er zijn nog altijd artsen die frauderen met medische facturen. Dat blijkt uit klachten die het consumentenmagazine Win-Win heeft gekregen. Mensen klagen over hun tandarts die een kroon aanrekent die niet geplaatst is. En anderen zeggen dat ze voor een gewone consultatie bij een specialist toch een dagopname in het ziekenhuis moesten betalen. Voor Erik Rosignol van het RISIF, dat is de overheidsdienst die de ziekteverzekering organiseert, komt die fraude neer op diefstal.
3: Fraude plegen, dat is eigenlijk drievoudige diefstal. Dat is ten eerste diefstal plegen ten opzichte van de belastingbetaler. Het is ook eigenlijk een diefstal van de goede reputatie van toegewijde zorgverleners die elke dag opnieuw weer al zo goed mogelijk hun best proberen te doen.

0: om patiënten gezond te krijgen. En ten derde, nog veel erger, het is eigenlijk diefstal van geld voor patiënten die zorgen echt nodig hebben.
1: De uitzending van Win-Win kan u vanavond bekijken op VRT 1 of op VRT Max. De verhoging van de rente in de Verenigde Staten heeft ook gevolgen voor ons. De Amerikaanse Centrale Bank heeft de rente met 0,25 procentpunt verhoogd, van 3,75 naar 4 procent. Ze doen dat om de inflatie tegen te gaan. Door die inflatie worden diensten en goederen duurder. Volgens Jan van Hoven, professor internationale economie aan de KU Leuven, remt de verhoging van de rente de economie af, waardoor de inflatie ook zakt.
2: Bijvoorbeeld bedrijven die korte termijn leningen aangaan, bijvoorbeeld om transacties te financieren, ja, die gaan natuurlijk nu een beetje geneigd zijn van goh, misschien wachten we even. Voor gezinnen die bijvoorbeeld een huis willen kopen, gaan die gezinnen misschien ook nadenken of ze wel een woning kopen of hoe dat ze die gaan financieren. Dus met andere woorden, dat remt allemaal de economie een beetje af. Daar staat tegenover dat de rente op spaarrekeningen bijvoorbeeld, die zit al een tijdje in stijgende lijn. Dus sparen wordt net iets interessanter.
1: President Trump is tegen de verhoging omdat hij wil dat burgers en bedrijven goedkoop kunnen blijven lenen. Trump had in mei een nieuwe voorzitter gekozen voor de centrale bank in de hoop dat hij de rente zou verlagen. Maar nu doet hij dus het omgekeerde. Eerst droog vandaag met een gesluierde zon, nadien regen en buien die van west naar oost trekt. Maxima tot 20 graden. Morgen start met buien hier en daar, daarna meestal droog en veel wolken en 20 graden. Tijdens het weekend wisselend tot zwaar bewolkt met soms wat regen en opnieuw maxima rond 20 graden in het centrum. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Clara, blijf verwonderd. Iedereen klassiek. Met Carlos Gio.
4: Goedemorgen, heel fijn dat u op Clara afstemt. Vanaf morgen start officieel het academiejaar. En vanaf maandag mogen alle studenten weer naar die universiteiten trekken en naar die aula's om lessen te volgen. Kijk, dat is de ideale gelegenheid om nog eens te luisteren naar die academische feestouverture van Johannes Brahms. Io, vivat!

Alle studenten wakker geschud na deze academische feestouverture van Johannes Brahms met de New York Philharmonic. Dirigent Kurt Mazur, de Gesualdo Six, zingt nu Grandmother Moon. Dat is een koorstuk van de Canadese Eleanor Daly. De tekst gaat over de mystieke ervaring, maar ook over de schoonheid, de rustzaligheid van een volle maan bij een straalheldere nacht.

Frank Bralet aan de piano met één van de 5 pianostukken van Richard Strauss. Heel uitzonderlijk repertoire om eens te horen. Richard Strauss schreef in totaal misschien nog geen handjevol pianostukken voor piano solo. Hij vond van zichzelf ook dat hij een slechte pianoleerling was. Zijn pianospel evolueerde niet zoals hij het wilde in zijn jonge jaren. En dat oefenen en nog maar eens oefenen, dat verveelde hem echt wel op den duur. Maar wat hij wel leuk vond aan pianospelen was zichtlezen. Een partituur erbij nemen en heel spontaan de muziek zitten te ontcijferen aan de piano. Dat vond hij wel uitdagend genoeg, Richard Strauss. Mark Jassens test dan weer straks uw instrumentenkennis, want hij is onze quizmaster rond 22:30 hier in Iedereen Klassiek. En u speelt toch ook gewoon even mee via de VRT Max, dat hoop ik uiteraard. Speel gewoon mee, vergeet even waarmee u allemaal bezig bent op deze donderdag voormiddag en daag u zelf misschien wel even uit met al uw muziekkennis. Gewoon blijven luisteren naar Clara, naar Iedereen Klassiek.

0: Emerson String Quartet met de finale uit het Keizerskwartet van Joseph Haydn.
1: Iedereen klassiek.
0: En zo bent u weer op de afspraak. Onze quizvraag van de dag komt eraan. En ik moet zeggen, Mark Janssens geeft ons zometeen niet heel veel tijd om te antwoorden. De snootaard. Hij maakt het wat moeilijker, maar ik denk dat het wel toch zou moeten lukken vandaag. Hij laat ons 2 volle minuten genieten van de muziek en tegen dan, eens de muziek is afgelopen, heb ik toch dat antwoord van u nodig. Het wordt een ABC-vraag, dus het enige wat u tijdens de muziek moet doen is die VRT Max-app erbij nemen en gewoon A, B of C doorsturen. Uw antwoord naar keuze. Beredeneerd of een gokje, het mag allemaal in de VRT Max-app. Veel succes.
2: Goedemiddag. Ik ben Mark Janssens. Als u 's namiddags wel eens naar Clara luistert, dan heeft u mij zeker al eens gehoord, want dan presenteer ik Maestro. En ik ga graag naar concerten. Een orkest live zien spelen is een van de geweldigste dingen die ik ken. Moet u echt eens doen. Elke muzikant weet natuurlijk waar hij in zo'n orkest moet gaan zitten. De strijkers vooraan, achteraan de koperblazers en nog verder het slagwerk. En helemaal middenin zitten de houtblazers. Ik ga u een stukje muziek laten horen van Paul Hindemith. Weet u welke houtblazer hier samen met de piano speelt? Is dat A, de natuurhoorn, B, de fagot of C, de basklarinet? Luister goed, weet u welke houtblazer hier samen speelt met de piano?

0: De vraag van Mark Janssens vandaag. Welke houtblazer speelt samen met de piano in dit stuk van Paul Hindemith, waaruit we net het eerste deel hebben laten horen? En ik kan al zeggen dat het een sonate is van Paul Hindemith voor piano en... ja, puntje, puntje, puntje, want dat was natuurlijk de vraag van mijn lieve collega Mark Janssens. Is dat A, de natuurhoorn, B, fagot of C, basklarinet? Dat waren de mogelijke antwoorden. En als ik de VRT Max-app erbij neem, dan zie ik toch dat u toch voornamelijk unaniem zegt het antwoord B, fagot. Hier en daar zie ik toch nog het antwoord A opduiken, natuurhoorn, of C, basklarinet. En we gaan gewoon het antwoord vragen aan Mark Janssens.
1: En het antwoord is B, de fagot.
0: Ja, inderdaad, we zochten antwoord B, de fagot, want het was een fragment uit de fagotsonate van Paul Hindemith, met dus die fagot, dat prachtige instrument, en de piano natuurlijk er ook bij. De basklarinet heeft een toch wel ander timbre, net als die natuurhoorn. En zo klinkt de natuurhoorn in een concerto van Wolfgang Amadeus Mozart. Eerste introductie van het orkest. En ik wil u meteen toch ook nog graag even bedanken om deel te nemen aan onze quiz. Heel fijn dat u meedoet. En ook natuurlijk dank aan onze quizmaster, Mark Janssens.

het begin van dat derde hoornconcerto van Mozart met Paul van Zelm op natuurhoorn deze keer. Een hoorn zonder ventielen, de hoornist speelt of probeert toch toon vast te spelen door alleen maar gebruik te kunnen maken van de lipspanning en van een vuist die de persoon dan in de beker plaatst. Alles ja, moet toch wel heel juist zitten om de juiste noten eruit te krijgen. Dat is niet evident. En Paul van Zelm heeft dat hier getoond met Combattimento Consort Amsterdam onder leiding van Jan-Willem de Vriend.

Cappella Mediterranea onder leiding van Leonardo García Larcón met Aritornella en twee sopranen erbij. Mooie stemmen, die van sopraan Ana Viera Leite en Mariana Flores. Het komt stilaan tot een confrontatie tussen de Montagues en de Capulets. Ze jagen elkaar het harnas in, letterlijk en figuurlijk, na het nieuws van 11 uur.

0: Het is 11 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Lode Roels. De Europese Commissie heeft vanmorgen officieel haar EU Kids Act voorgesteld. Die was eerder deze week wel al gelekt. En daarin staat dat jongeren onder de 13 jaar geen account mogen aanmaken op sociale media. Zoals bijvoorbeeld Instagram en TikTok. Pas vanaf 15 jaar krijgen ze een echte account zonder ouderlijk toezicht. De techbedrijven moeten daarboven hun platformen veiliger maken voor alle jongeren tot 18 jaar. Zo mogen die nog niet blootgesteld worden aan de verslavende algoritmes en hun accounts mogen niet zomaar openbaar zijn, zegt Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen.
1: They have to prove to us that they are safe. And therefore for every person under 18 the platforms must follow the principle of safety by design. No toxic or addictive features, no traps, etc. And as long as this has not happened, no access to the platform for children and minors.
0: De commissie wil dat techbedrijven zelf een plan voorleggen om te bewijzen dat ze aan de nieuwe regels voldoen. Anders krijgen jongeren in de EU geen toegang tot hun platformen. Volgens de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten gaan lokale overheden wel degelijk op de juiste manier om met de inkomsten die ze binnenkrijgen uit snelheidsboetes. Uit een studie van het Vlaams Verkeersinstituut VIAS blijkt dat bijna 9 op de 10 steden en gemeenten de inkomsten uit trajectcontroles opnieuw investeren in verkeersveiligheid. Maar Vlaams minister van Mobiliteit Annick de Ridder zegt dat de inkomsten ook vaak naar de algemene begroting gaan. De VVSG zegt nu dat alles gebeurt zoals het hoort, maar dat het wel transparanter kan. Nathalie de Bast van de VVSG.
2: Wat wel kan verbeteren is dat lokale besturen transparanter zouden communiceren naar de burger toe over wat er met middelen gebeurt. Daar kan niemand iets op tegen hebben en daar kunnen we ook werk van maken. Maar wat ook blijkt uit de studie, dat bijvoorbeeld veelplegers of mensen die met een bedrijfswagen rijden of recidive plegen, dat die niet in het gassysteem kunnen bestraft worden. En dat is natuurlijk niet de bedoeling. Niemand mag vrijuit gaan.
0: Er zijn 5 nieuwe meldingen van mensen die waarschijnlijk besmet zijn met het Westnijlvirus in ons land. 3 in Vlaanderen en 2 in Brussel. Dat brengt het totale aantal nu op 10 personen, zegt het departement Zorg. Het virus wordt verspreid door muggen en kan gevaarlijk zijn voor mensen met een zwakke gezondheid. De meeste mensen worden er niet ziek van, zegt Joris Monus van het departement Zorg.
3: In een kleiner aantal gevallen zijn er lichte symptomen, gripale klachten, koorts, vermoeidheid, spierpijn, soms ook een huiduitslag. En in een zeldzamer aantal ernstige gevallen kan het leiden tot neurologische symptomen.

0: symptomen, dan denken we aan zaken zoals hersenvliesontsteking. Bij de mensen die afgelopen dagen gemeld zijn met het West-Nijl-virus, was er één persoon die is moeten opgenomen worden in het ziekenhuis. Ook deze persoon is gelukkig intussen aan de betere hand.
1: In Zweden is het nu zo goed als zeker dat het centrum-linkse blok de parlementsverkiezingen van afgelopen zondag gewonnen heeft. Bijna alle stemmen zijn geteld en centrum-links heeft een paar zetels voor op het rechtse blok. Dat werd geleid door de huidige premier Kristersson. De linkse meerderheid zal in elk geval nipt zijn, dus worden het wellicht moeilijke regeringsonderhandelingen in Zweden. Vandaag eerst droog met een gesluierde zon, nadien regen en buien die traag van west naar oost trekken, maximaal tot 20 graden. Morgen start met buien, daarna meestal droog en wisselend bewolkt en 20 graden. Tijdens het weekend dan wolken en soms wat regen bij opnieuw 20 graden in het centrum van het land. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Clara, blijf verwonderd. Iedereen klassiek. Met Carlos Gillot.

onheil komt op de personages afgestapt. Sergei Prokofjev wist heel goed wat hij deed met zijn balletmuziek. De Dans van de Ridders uit Romeo en Julia met Brussels Philharmonic en dirigent Stefan de Nijve. Een hele goede morgen. We gaan nog een uurtje door hier met Iedereen Klassiek. En onze volgende halte is de operawereld van Jean-Philippe Rameau. Hij schreef 2 keer muziek bij Castor et Pollux. 2 keer omdat er ook wat gemorreld werd aan dat verhaal in beide versies. In de eerste versie had je die broederlijke liefde tussen beiden, Castor en Pollux, 2 broers die op dezelfde vrouw verliefd zijn, op Thelaira. En daar zit eigenlijk voornamelijk de spanning in. En in de tweede versie komt er nog eens bij dat Castor verliefd is op haar, dat ze samen echt een koppel willen zijn, maar zij is eigenlijk verloofd met zijn broer, met Pollux. Uiteindelijk komt dat verhaal wel naar boven van die broederlijke liefde en zegt de een tegen de ander, je mag haar hebben, je mag met haar trouwen. En dan duikt er nog eens een rivaal op die arme Castor uiteindelijk ook vermoordt, de man op wie Thelaira echt verliefd is. Sabine de Vielle zingt een aria van dat personage uit die opera van Jean-Philippe Rameau, met Les Ambassadeurs onder leiding van Alexis Kossenko.

Kwart over elf met sopraan Sabine de Vielle en Triste Après uit Castor et Pollux van Jean-Philippe Rameau met Les Ambassadeurs onder leiding van Alexis Kosenko. Straks trekken we naar het hoge noorden, naar de Finse landschappen met Jean Sibelius. Maar we gaan die richting nu al wat uit. We vliegen mee op de noordenwind dankzij Les Boreades, die andere opera van Jean-Philippe Rameau. Maar deze keer de orkestsuite.

0: Enkele fragmenten uit de orkestsuite Les Boréades van Jean-Philippe Rameau met Les Concerts des Nations onder leiding van Jordi Savall.
1: Clara, blijf verwonderd.

Sergei Kachatrian in het vioolconcerto van Jean Sibelius, de finale met Sinfonia Varsovia en dirigent Emmanuel Krivin. Als piepjonge kerel trok hij naar Helsinki voor de Jean Sibelius-wedstrijd, Sergei Kachatrian. Hij won dat jaar ook in 2000 de eerste prijs. Waarschijnlijk toen al het startpunt van een mooie carrière, maar hij wilde 5 jaar toch nog die Koningin Elisabeth-wedstrijd winnen. Hij moest en zou in Brussel de eerste prijs halen. Hij ging naar Brussel, trok naar Brussel met een doel voor ogen. Hij had echt een winnersmentaliteit. De druk lag hoog bij hem en zeker ook vanuit het management. Want ja, hij had natuurlijk al die mooie carrière-cd-opnames her en der. Dus het was bijna alles of niks daar op die wedstrijd in Brussel. Uiteindelijk heeft hij het toch ook weer waargemaakt, Sergei Kachatrian. Hij won in 2005 de eerste prijs met het eerste vioolconcerto van Dmitri Shostakovich. Wij blijven toch bij Sibelius met misschien wel minder bekend werk van hem. Zijn prelude voor koperblazers en percussie.

Brass Partout met de prelude voor koperblazers van Jean Sibelius. Vandaag verschijnt een videogame waarmee u kan dirigeren. Maar ja, of u daarmee de volgende Herbert von Karajan, Maren Elsop of Leonard Bernstein zal worden, dat valt te betwijfelen. Alles natuurlijk voor het speelplezier. En het mooie is uiteraard ook dat de klassieke muziek toch weer wat tentakels krijgt overal ter wereld voor de verspreiding van al dat moois. Zometeen meer over dat opvallende spel.

0: Yundi Lee met die Liebestraum nummer 3 van Franz Liszt.
1: Iedereen klassiek.
0: Doorheen de jaren zijn er heel wat videospelletjes verschenen waarbij u uw zangtechniek, uw dansbewegingen of vingervlugheid kan uitdagen. Denk maar aan spelletjes zoals Just Dance, Guitar Hero, SingStar, dat soort spelletjes. En begin jaren 90, begin jaren 2000 beter, was er bijvoorbeeld Mad Maestro. Dat was een PlayStation-spel waarbij je innerlijke Herbert von Karajan helemaal mocht loslaten in de woonkamer. En daar kon je natuurlijk ook verschillende stukken dirigeren, waaronder deze Hongaarse dans van Johannes Brahms.

Ja, het realistische orkestgeluid was er toen nog niet meteen bij in die tijd. We kwamen ook net uit de jaren 90, hele andere game muziek natuurlijk, veel elektronischer. Een paar jaar later kwam het spelletje Wii met, of de console Wii met Wii Music. En in dat spel ging het vooral over muzikale creativiteit. Want je kon er bekende muziek in allerlei speciale jasjes steken. Mocht u zich ooit afgevraagd hebben hoe een merengue-versie van Uit de Nieuwe Wereld, die 9e symfonie van Antonín Dvořák, zou klinken, wel, dat is ongeveer zo.

Ja, de creativiteit ging hier toch wel hele andere bochten nemen. De negende symfonie van Antonín Dvořák. Het is eens wat anders en voor de meer traditioneel gezinde muziekliefhebber had Wii Music toen ook een spelletjesonderdeel waarbij je gewoon dirigent kon zijn, dirigent kon spelen. Wat als u nou de kans zou krijgen om voor één keer in uw leven een muziekstuk te dirigeren? Welk muziekstuk zou dat dan zijn? Wel, die droom kan misschien vandaag al uitkomen. Want vandaag verschijnt bij de console Nintendo Switch 2 een nieuw spel, getiteld Maestro. Zo eenvoudig kan het soms zijn. Je wordt dan een beetje op de vingers gekeken door een streng kijkend personage met een witte pruik op. En zo dirigeer je dan filmmuziek uit onder andere The Lord of the Rings, Harry Potter, Game of Thrones. Je kan ook jazzstandards dirigeren van Duke Ellington. Maar er is ook heel wat klassieke muziek te ontdekken in dat gloednieuwe spel bij Nintendo. Van het Requiem van Giuseppe Verdi tot de Danse Macabre van Camille Saint-Saëns. U kan het allemaal wat oefenen met dat spelletje Maestro bij Nintendo Switch 2. En dat gaan we nu ook al een beetje doen. We gaan wat oefenen. Haal die dirigent in uzelf maar boven en jaag de skeletten uit hun graf.

Mieke schrijft in de Clara-app en de VRT Max-app, moet ik tegenwoordig zeggen. Schrijft ze van ja, mocht ik maestro voor een dag kunnen zijn, dan had ik heel graag de Jupiter-symfonie van Mozart eens gedirigeerd. Vind ik wel een opvallende keuze, Mieke. Heel fijne keuze ook wel. Ik krijg een beetje keuzestress als ik zo'n vraag zou krijgen, maar heel fijn dat jij spontaan dat hebt doorgestuurd in die VRT Max-app. En vanaf vandaag kan je eigenlijk elke dag de Danse Macabre van Camille Saint-Saëns dirigeren, want dat is één van de klassieke muziekstukken in dat nieuwe spel Maestro op de Nintendo Switch 2. U ziet het, klassieke muziek is overal en dat willen we nog meer onderzoeken, ontdekken hier in Iedereen Klassiek. Daarvoor kunnen we natuurlijk ook uw hulp goed gebruiken. Heeft u klassieke muziek gespot op een bijzondere plek of in een medium waar u het niet meteen zou verwachten, een plaats waar u het nooit had verwacht? Stuur dat gewoon even door, laat het weten via de VRT Max-app. Alle tips zijn zeker welkom.

Thor Denies en Erik Leidal met muziek van Giovanni Girolamo Kapsberger, twee liederen van hem. Gisteren konden wij in Antwerpen gaan kijken naar de première van De Materie van Louis Andriessen, nieuwe productie bij Opera Ballet Vlaanderen. En Sylvia Broekaert ging kijken, zij is ook een van de gasten zometeen bij Olaf Grondelaars. Zij brengt verslag uit over die bijzondere première. Geniet van uw dag, maak er iets moois van en blijf zeker luisteren naar Clara.

0: Open uw oren, open uw geest voor Gyork Ligeti, Kurt Weill, Gavin Bryars, Grażyna Bacewicz, Benjamin Britten, Simon Steen Andersen, Gaja Czernowin en andere componisten uit de 20e en 21e eeuw. Festival 2021 en Transit van 21 september tot eind oktober in Leuven. Alle info op festival2021.be. Samen met Clara.
1: Het is 12 uur. Goedemiddag, VRT Nieuws met Lode Roels. De Canadese premier spreekt het Europese parlement toe na de verregaande toenadering tussen zijn land en de EU. Er zijn in ons land 5 nieuwe vermoedelijke besmettingen opgedoken met het Westnijlvirus en op het grote drugsproces rond speelfiguur Floor Bessers zijn de pleidooien aan de gang op dit ogenblik. De Canadese premier Mark Carney geeft op dit ogenblik een toespraak in het Europees Parlement. Hij nam daar vandaag zelf het woord nadat de voorzitter van de Europese Commissie hem gisteren had aangeboden om geassocieerd lid te worden van de EU. Kunnen we naar onze verslaggever in Straatsburg, dat is het geval, Heidi van Rompuy, blij jou te horen. Wat heeft Carney allemaal gezegd?
2: Wel, hij is natuurlijk nog volop bezig, maar volgens Carney gaan de banden tussen de EU en Canada al heel ver terug in de geschiedenis en delen we ook dezelfde waarden zoals individuele vrijheid, democratie. We hebben geen geografische link, zegt hij, maar we gaan nu wel bewust voor elkaar kiezen en we gaan samen onze waarden beschermen.
3: Our commitment to the rule of law and our unyielding defense of human dignity, individual freedom and democracy share the same deep roots, the same unwavering dedication.
2: Ja, Canada zit natuurlijk zelf ook in een handelsoorlog verwikkeld met de VS en is op zoek naar nieuwe partners. We staan elk al sterk, zei Carney, maar samen staan we nog sterker, bijvoorbeeld over uitruilen van kritische grondstoffen, vaccins, ruimtevaart. Nu, de Amerikaanse president Trump die heeft eerder vandaag al gezegd dat hij niet opgezet is met die nieuwe samenwerking en dat als de VS hier op de een of andere manier onder leidt, dat hij dan de EU nieuwe importheffingen wil opleggen. Maar de Europese Commissie is daar niet van onder de indruk.
1: Heidi van Rompuy vanuit het Europees Parlement, dankjewel. En die verregaande samenwerking tussen de EU en Canada biedt ook België heel wat kansen. Dat zegt de voorzitter van de Canadees-Belgische Kamer van Koophandel, Paul van Qualy. Hij hoopt dat we gebruik maken van de mogelijkheden.
4: We moeten zien dat België de kans grijpt om zich te profileren. Wij zijn al een aantal jaar aan het duidelijk maken aan de Canadezen dat we qua logistiek de havens van Oostende tot Zeebrugge, Gent, Antwerpen, dat die elk op hun manier de verschillende goederen die vanuit Canada naar Europa komen kunnen opvangen. Dus we hebben vorig jaar nog de kans gehad om de Canadezen samen met Gent tot een akkoord te brengen voor bulk, wat toch een aanzienlijk bedrag is. Dus ik vind het een uniek moment om de business maal twee, maal drie te doen tussen onze landen.
1: De Europese Commissie heeft vanochtend ook officieel haar EU Kids Act voorgesteld, die dinsdag al uitgelekt was. Daarin staat dat jongeren onder de 13 jaar geen account mogen aanmaken op sociale media, zoals Instagram of TikTok. Pas vanaf 15 jaar zouden ze een echte account krijgen, zonder ouderlijk toezicht of tijdslimiet. De techbedrijven moeten daarbovenop hun platformen veiliger maken voor alle jongeren tot 18 jaar. Minderjarigen mogen niet blootgesteld worden aan verslavende algoritmes en hun accounts mogen niet zomaar openbaar zijn. Vlaams minister van Media, Sieltje van Achter, vindt dat een goede zaak.
5: Vandaag zijn kinderen in Vlaanderen gemiddeld aan 10 jaar reeds op sociale media, hebben ze hun eigen account. Dat is eigenlijk te jong. Experten zeggen dat je dan nog niet matuur genoeg bent om met zo'n sociale media platformen aan de slag te gaan. En dus willen we die leeftijd omhoog en Europa zegt hier ook hetzelfde. Maar dat is niet voldoende. We moeten ook echt kijken.

0: kijken naar die risico's en naar het verslavend algoritme, waardoor je inderdaad soms in een negatieve spiraal kan terechtkomen, of die systemen die echt maken dat je eindeloos blijft scrollen.
1: De commissie wil dat techbedrijven zelf een plan voorleggen om te bewijzen dat ze aan de nieuwe regels voldoen. Anders krijgen jongeren in de EU geen toegang tot hun platformen. De populaire communicatie-app Snapchat wil alvast meewerken aan een tijdslimiet voor tieners. Sociale mediabedrijven staan onder druk om die apps minder verslavend te maken. Op het grote drugsproces in Brussel pleiten vandaag de advocaten van hoofdbeklaagde Flor Bressers. Die staat samen met 29 anderen terecht voor de smokkel van tenminste 16 ton cocaïne. Philippe Heijmans, je bent daar op het proces. Hoe pleiten zijn advocaten erover?
2: Het is tot nu toe vooral meester Hans Rieder geweest en die vindt dat er eigenlijk niet geoordeeld moet worden over die drugsmokkel, want dit proces is volgens hem sowieso nietig door de veiligheidscontroles bij de ingang. De politie noteert daar de identiteitsgegevens van iedereen die binnen wil en volgens Rieder bestaat daar geen wettelijke basis voor, haalt dat de openbaarheid van het proces onderuit en daarom is het onwettig. Daarnaast heeft hij ook lang gepleit over de almacht van het parket, een brutale partij die niets ontziende opdrachten geeft om advocaten kapot te maken, zegt Rieder. Ze hebben niks te vertellen en dus rijden ze advocaten de gracht in. Hij roept de rechtbank op om daar eindelijk eens iets aan te doen. Rieder trekt tot slot ook het bewijsmateriaal in twijfel. De kraak van beveiligde systemen zoals SkyECC is onwettig, dus kan die informatie hier niet gebruikt worden. Over de kern van de zaak, de drugsmokkel, heeft hij tot nu toe eigenlijk nog maar weinig gezegd, alleen dat het parket het over minstens 16 ton cocaïne heeft die Bressers gesmokkeld zou hebben en dat dat volgens hem veel te vaag is.
1: Philippe, dankjewel. Door de staking van de luchtverkeersleiders op de luchthaven van Charleroi zijn er vandaag een 40-tal vluchten daar geschrapt. Vanochtend ging het om 9 vertrekkende en 9 aankomende vluchten. Vanavond gaat het om 12 vertrekkende en ook 12 aankomende vluchten. De luchtverkeersleiders staken sinds afgelopen nacht. Ze willen dat elke nachtshift doen van 10 uur 's avonds tot 8 uur 's ochtends en dat tot 10 oktober. Aanleiding is een sociaal conflict over de nachtpremies. Er zijn 5 nieuwe meldingen van mensen die waarschijnlijk besmet zijn met het Westnijlvirus in ons land. 3 daarvan zijn opnieuw in de provincies Antwerpen en Vlaams-Brabant gemeld. Maar ook elders duikt het virus nu op. Dat zegt Joris Monus van het departement Zorg.
3: Ook in Brussel zijn er intussen 2 gevallen met het Westnijlvirus gemeld. 1 daarvan was bij een persoon van Italiaanse nationaliteit die in Brussel kortzondig op bezoek was. Hier in Brussel besmet is geraakt en intussen is deze persoon ook teruggekeerd naar Italië. We hebben nu ook een eerste besmetting van een paard in de provincie Limburg. Dat geeft dus aan dat ook in Limburg er wel een zeker zij het klein risico is om het Westnijlvirus op te lopen.
1: Het virus wordt verspreid door muggen. De meeste mensen worden niet ziek of krijgen griepachtige klachten. In zeldzame gevallen kan het gevaarlijk zijn. Het Amerikaanse congres heeft een nieuw sanctiepakket tegen Rusland goedgekeurd om de economische druk op dat land op te voeren na de invasie in Oekraïne. Het duurde 1,5 jaar voor de wet werd goedgekeurd. De maatregelen zijn vooral gericht tegen de Russische energie- en defensieindustrie. Voor het eerst wordt ook de zogenoemde schaduwvloot van olietankers aangepakt, waarmee Rusland zijn olie illegaal probeert uit te voeren. En president Trump mag ook invoerheffingen tot 100% invoeren op de 5 grootste invoerders van Russisch gas en Russische olie. Daar zijn China en India bij. President Trump moet de wet wel nog goedkeuren. De Palestijnse president Mahmoud Abbas heeft opnieuw geen visum gekregen om naar de algemene vergadering van de Verenigde Naties in New York te komen. Die samenkomst is volgende week. Maar de regering Trump heeft voor het 2e jaar op rij het visum voor Abbas geweigerd. Buitenlandse Zaken in de VS zegt onder meer dat de Palestijnse autoriteit te weinig hervormingen doorvoert en dat ze terrorisme steunt. Vanmiddag veel wolken met regen die vanaf de kust over het land trekken. Het wordt tot 18 graden. Morgen afwisselend zon en wolken met lokaal wat regen, maxima dan tot 19 graden. Dit weekend op zaterdag droog met wolken en 20 graden. Zondag eerst regen en daarna opklaringen. De speech van de Canadese premier Carney in het Europees Parlement die zat vooraan in het nieuws. Gisteren had de EU een verregaand partnership voorgesteld met het land. Carney zegt dat Canada en Europa dezelfde waarden delen. Meer op vrtnieuws.be.
4: Clara, blijf verwonderd. Music Matters. Met Olaf Grondelaars.
5: Goedemiddag. Gisteravond ging bij Opera Ballet Vlaanderen in Antwerpen De Materie van Louis Andriessen in première. Dat is een werk uit 1988 dat dirigent Bas Wiegers als volgt omschrijft. Het is zeker geen opera, want er is geen vertelling en er gaat aan het eind ook geen vrouw dood. We horen na 1 uur wat opera-collega Sylvain Broekaert vond van die opera, die dus geen opera is. En percussionist Ken Gijbels die vertelt hier rond 1:30 over die meer dan 100 legendarische korte orkestslagen waar het werk mee begint. Ik mag er trouwens straks ook vrijkaarten voor weggeven. De materie is blijkbaar een filosofische reflectie over hoe materie ons denken beïnvloedt. Mind over matter. En ja, dat past perfect in een programma als Music Matters, me dunkt. Dit is ook matter, maar eerder a matter of perspective van gitarist Jesse van Ruller. Welkom.

Matter of Perspective van en met gitarist Jesse van Ruller. Dit weekend is het Autoloze Zondag in verschillende Vlaamse steden, ook hier in Brussel. En daar kunnen we met de fiets naar de Ancienne Belgique, waar om 5 uur het Sounds of Brussels Orchestra optreedt. Het was een idee van het Clara Festival vorig jaar. Hoe zou een orkest eruit zien als het vandaag in Brussel werd uitgevonden? Wel, dus met een mix van muzikanten uit alle uithoeken van de wereld, die samen dus met vereende krachten muziek maken. Met naast een gitarist en een bassist ook een kamenché-speler en een oet. En hoe zou het orkest dan klinken? Wel, dat horen we nu.

Zo klinkt het Sound of Brussels Orchestra met 10 Brusselse muzikanten van heel divers pluimage, met daartussen fluitist en zanger Kaito Winse, maar ook mensen als gitarist Vitja Pauwels of Louise van den Heuvel op bas. En zo concerteren dus nu zondag in de AB in Brussel om 5:00. Ga er naartoe met de fiets of met het openbaar vervoer, want zondag is Brussel volledig autovrij. Geldt trouwens ook voor andere grote steden, Antwerpen en Brugge onder andere. Ik mocht eind vorige week al eens graaien uit een knap nieuw album van een superjonge Canadese violist, Jacques Forestier. Hij is 21 en op dat debuut geen thema's of moeilijke insteken. Nee, hij brengt gewoon samen met pianist Boris Kuznetsov muziek die hem al zijn hele jonge leven fascineert. Waaronder de eerste sonate voor viool en piano van Johannes Brahms. Dit is het openingsdeel daaruit. Heel beheerst hoe dat begin is geschreven. Geen bombarie, gewoon pure genialiteit die ook zo tot klinken wordt gebracht.

openingsdeel van de eerste sonate voor viool en piano van Johannes Brahms met de Canadees Jacques Forestier en Boris Kuznetsov aan de piano. En dan de materie, misschien wel het meest grootschalige werk dat Louis Andriessen ooit schreef. Die Nederlandse componist die deed dat in 1988 en gisterenavond was de première van een nieuwe ensenering bij Opera Ballet Vlaanderen. Ja, het is een onconventionele opera. Het zijn eigenlijk vier afzonderlijke taferelen, waaronder eentje over schilder Mondriaan, eentje over de extase van de mystica Hadewig en een over wetenschapster Marie Curie. En daarin onderzoekt de componist dus hoe we ons tot materie verhouden. En dat werk, de materie, dat begint zo. Zo klonk het gisteravond.

0: Ken Gijbels. Een heel goede middag.
1: Dag, Olaf.
0: Ken, jij bent een van de slagwerkers van Opera Ballet Vlaanderen.
1: Klopt.
0: Hoeveel van die slagen horen we hier in het begin van de materie?
1: Dat zijn er 144.
0: 144 van die slagen?
1: Ja, klopt. Ja, klopt helemaal.
0: Dat is ongelooflijk. Jullie zijn daar als slagwerkers wel nog niet bij, begrijp ik, hè, Ken?
1: Nee, dat klopt. Dat is heel het orkest, als ik me niet vergis. Dus ja, dat is met gitaren, twee vleugelpiano's, koperblazers, de strijkers zitten er ook bij. Die zijn natuurlijk veel minder aanwezig dan in een romantische opera. Dus de bezetting met de strijkers is eigenlijk heel laag, terwijl dan met de blazers... Er zijn bijvoorbeeld 4 trompetten, er zijn 8 klarinetten in orkestbak, als ik me niet vergis.
0: Ja, ja.
1: Het zijn ook 4 trombones, 1 tuba, dus het is dus voor de bladers is het wel een grote bezetting.
0: Dat is sowieso. Zeg maar, jullie zitten dus als slagwerkers blijkbaar niet helemaal in de orkestbak in het begin, want ik ga even laten horen hoe het klinkt als jullie erbij komen dan nog. Even kijken hier. Ja, dat zou dit moeten zijn.

0: Ja, ik praat dus met een van de slagwerkers, met Ken Gijbels, hè, die bij Opera Ballet Vlaanderen speelt. Ken, waar zijn jullie op aan het slaan op dit moment eigenlijk, als je dat zo hoort?
1: Ja, dat zijn metalen boksen en die zijn eigenlijk bevestigd op een houten blok. En daar spelen we eigenlijk met hamers op. Dus mijn collega Victor Reeskes en ik staan dan ook in kostuum en zo op de scène. En eigenlijk als wij erop slagen, dan gebeurt er van alles met het decor. Ik ga misschien nog niet vertellen wat, want als er dan nog mensen willen komen kijken, moet ik de spanningsboog er toch een beetje...
0: Ja, maar er wordt een schip opgebouwd, dat mogen we misschien wel al zeggen op dat moment.
1: Ja, dat wou ik dus niet zeggen, maar okay, je hebt het dus gezegd.
0: Ik zei het ook dus, omdat blijkbaar wordt er een scheepswerf in de 17e eeuw of zo uitgebeeld. En die slagen of zo heeft ook met de werkers te maken of zo die daar
1: bezig
0: dus, zijn.
1: Ja, Victor en ik zijn zogezegd de timmermannen eigenlijk. En wij zetten dus eigenlijk het schip zogezegd ineen. Het is wel al chic om te zien hoe dat in zijn werk gaat. Dus het is
0: ook fijn dat jullie op het podium mogen staan. Want meestal zitten jullie in een orkestbak en nu mogen jullie in kostuum op het podium staan. Wat voor kostuum heb je aan, Ken?
1: Het is dus eigenlijk, we hebben allebei een overal aan. Uh-huh. En dus daaronder hebben we gewoon sneakers aan. Dus het is een beetje, ik zal maar zeggen, een werkmans outfit, maar toch nog een beetje cool en trendy houden met de sneakers eronder, zal ik maar zeggen. Maar het is eigenlijk, want wij hebben die ook al aan in de orkestbak, want dus na die 144 noten vallen wij met slagwerk ook al wel in een orkestbak. En dan vanaf een bepaald moment moeten Victor en ik heel snel naar boven lopen om op tijd op het podium te zijn. En daarna ook weer heel snel naar beneden lopen om terug op tijd in de orkestbak te zijn.
0: Om weer in de orkestbak te zitten dan, in kostuum en al. Nu, ik ken die 144 slagen in het begin, die eisen enorm veel beheersing en ook tellen voor jullie allemaal. Is het in de rest van de materie van Andriessen ook zo? Opletten voor jullie en tellen de hele tijd?
1: Ja, het zijn bijvoorbeeld, het vergt al enorm veel concentratie eigenlijk van begin tot einde, want het is ook, er wordt bij hedendaagse opera's altijd heel veel naar slagwerk gekeken, maar het is eigenlijk, het is voor heel het orkest is het super moeilijk en heftig, dus het is zeker niet enkel voor het slagwerk waar we, ik zal maar zeggen, een dikke boterham hebben. Dus het is voor iedereen heftig. Ook het begin, dan met die losse slagen, dat begint dan met 10-4, gaat dan naar 9-4, 8-4. En dan gaat dat naar 4-4, maar dan uiteindelijk in die 4-4 komt ook weer alle ritmes korter op elkaar. Het is wel heftig.
0: Het is ongelooflijk heftig. Hè? Ook veel werk voor dirigent Bas Wiegers om dat al mooi gelijk te krijgen. Nu, de materie, hè, dat werk van Louis Andriessen, zit vol met muzikale hoogtepunten. De extase van Hadeweg, de boogie-woogie, een straffe fuga ook in het deel van Mondriaan, een rouwende Marie Curie. Wat vind je eigenlijk het mooiste deel, Ken, als mensen komen kijken, waar moeten ze kijken, of waar kijk jij naar uit, naar welk deel precies?
1: Ja, ik vind het eerste deel zelf vind ik wel leuk om te spelen, omdat dan inderdaad ook met die toch wel speciale opening. En dan daarna vallen we dan met slagwerk ook in dat we met drie personen tegelijk op bassdrums en ook een logdrum, dat is eigenlijk een soort van, om het heel simpel uit te leggen, een soort van houten blok. Mm-hmm. Spelen we altijd met drie tezamen, we zijn zeg maar een soort van antwoord op die noten die uit het orkest komen. Maar dan puur zelf voor de muziek vind ik deel 3 heel leuk. Dat is ook met vijf saxen, sorry.
0: Dat is het deel over Mondriaan, dus die boogie-woogie die daarin zit, zeker?
1: Ja, en dat is dus bij de slagwerkers. Dan spelen Victor Reeskes dan, mijn collega, en June Daams. Ze spelen dan op boobams allebei. Dat zijn eigenlijk zo heel cilindervormige trommeltjes die heel klein zijn, maar die zijn ook gestemd op noten. En daar spelen ze dan een groove op. En daar komt dan ook nog na een tijd een drumstel bij, met waar de trompetten dan bij zitten en zo. Dus dat is eigenlijk iets heel funky. Dus dat vind ik wel. Ik moet dat zelf niet spelen, dus ik heb dan de tijd om ervan te genieten. Dus dat is ook leuk.
0: Wat de collega's doen dan. Ja, Ken, ik hoor het, je bent een slagwerker. Ik hoor ook allerlei exotische instrumenten opnoemen. Ken Gijbels, je bent de eerste pauconist eigenlijk bij Opera Ballet Vlaanderen.
1: Ja,
0: ik kan het nu toch niet laten om het gesprek af te sluiten, om over iets totaal anders te beginnen. Je won in 2022 behoorlijk wat geld met 1 jaar gratis. Het spelprogramma op 1 toen. Je hebt toen gezegd, ik ga een aantal mede-finalisten meenemen naar de opera. Je hebt dat ook gedaan, blijkbaar, toen ook.
1: Ja, klopt.
0: Heb ik begrepen. Ja. Zou je ze nu meenemen naar de materie, of is dat toch te moeilijke materie, denk je, voor die mensen?
1: Ik zal het maar zeggen, ik vind het zelf wel vrij heftig, denk ik. Ik denk dat het sowieso iets is. Stel dat het enkel voor een concert zou zijn, zou ik het niet doen, maar ik denk wel... het is echt wel een totaal spektakel. Dus op dat vlak denk ik wel dat het zeker de moeite is. Ik heb gisteren ook na de première op de receptie heel veel positieve reacties gehoord van mensen waarvan ik dacht dat ze het misschien ook heftig zouden vinden, die toch zeiden van ja, het is echt wel de moeite en het is wel chic, dus ja, ik zou zeggen, zeker welkom aan iedereen, want er zijn volgens mij nog kaartjes. Dus,
0: Absoluut, er zijn nog wat kaartjes te krijgen. Vanavond is er opnieuw een voorstelling, er zijn er nog 7 van de materie bij Opera Ballet Vlaanderen in Antwerpen tot de 27 september. Straks horen we wat Sylvia Broekaert van de opera vond. We gaan nu eerst luisteren naar Louis Andriessen en iets totaal anders van hem, een lied uit zijn cyclus The Only One met de stem van Nora Fischer. Ken Gijbels, paukenist bij Opera Ballet Vlaanderen. Heel veel plezier nog met de materie. Dank je wel, hè?
1: Ja, dank je wel. Fijne dag nog.
0: Dag.
1: Dag.

Broken Morning, dat is een lied uit de cyclus The Only One die Louis Andriessen schreef voor sopraan Nora Fischer samen met het Los Angeles Philharmonic Orchestra onder leiding van Esa-Pekka Salonen. En de tekst die we net hoorden is trouwens een vertaald gedicht van de Vlaamse Delphine Leconte. Straks laat Sylvia Broekhart weten wat ze van de materie van Andriessen vond die gisteravond in première ging bij Opera Ballet Vlaanderen. En dan geef ik straks dus ook vrijkaarten weg voor wie graag wil gaan kijken volgende week dinsdagavond. Het is 20 voor 1 geweest. Erich Wolfgang Korngold verklankt even hoe het klinkt als u 's nachts in het halfdonker op uw tenen naar het toilet trippelt.

Het intermezzo, dat is het derde deel uit het eerste strijkkwartet van Erich Wolfgang Korngold. Zometeen nieuw werk van klarinetist Roland Hendricks. Eerst nog even naar de nieuwe van pianist Bruce Liu. Die won de Chopin Competition en hij heeft een mooi programma bijeengekozen met enkele sonates van Beethoven in het midden en rondom enkele satellieten met Chopin natuurlijk. En ook deze mooie vierde sonate van Alexander Scriabin. Het is een van zijn kortere sonates in amper twee delen. En we horen dus nu pianist Bruce Liu.

0: vierde sonate van Alexander Scriabin. Het is een fragment uit het nieuwe album Lunaris van pianist Bruce Liu.
1: Ik ben klarinetist Roelant Hendricks en muziek doet er van mij toe omdat er geen enkele andere taal is die mijn gemoed zo snel kan veranderen. Muziek is de taal die het dichtst bij mijn ziel staat, het meest intense gevoelens naar boven brengt en dat kan van intense verdriet gaan tot de meest extatische blijheid.
2: Music matters.
0: Ja, grote blijheid bij Roelant Hendricks en bij ons, want hij heeft een nieuw album ook, waarop hij het vioolconcerto van Robert Schumann brengt in een versie voor klarinet en kamerorkest. De bewerking is van Andreas Tarkemann, dat is een Duitse componist, die ook de Waldescenen, werk voor piano van Schumann, voor kamerorkest heeft bewerkt voor dat album. Het kamerorkest van Litouwen speelt dat dan alleen. En er staat ook nog een klein snoepje op, daar gaan we nu naar luisteren. Het is een bonus track die Andreas Tarkemann zelf bedacht heeft. Dit is dat betoverende September voor klarinet en strijkorkest.

En het is Roland Hendricks op zijn nieuwste album Echoes of the Forest met het slotstuk September van Andreas Tarkman. Perfect getimed, hè, van muzieksamensteller Vincent Goris, me dunkt. Het nieuws van 1 uur.

0: De VRT Nieuwspodcast De Verrekijkers.
1: De wereld in één uur.
2: Honger, tarieven.
1: Björn Soenes en Kobe Ilse fileren de wereld in de diepte.
2: Europa in woelig water.
1: Helder.
2: Hoe het is, hoe het was en hoe het zou kunnen zijn.
1: Voorbij de waan van de dag.
2: En met telkens één centrale gast die erbij komt zitten.
3: De oorlog in het Midden-Oosten zijn voor mij één grote eeuwige oorlog.
0: Ontdek alle afleveringen van de podcast De Verrekijkers bij VRT Nieuws op VRT Max.
1: VRT Nieuws, helemaal helder. Goedemiddag, het is 1 uur, VRT Nieuws met Lore Quintelier. Samen zijn de EU en Canada sterker, zegt de Canadese premier Carney. Mogelijk zijn er opnieuw enkele mensen in ons land besmet geraakt met het Westnijlvirus. En op het grote drugsproces rond speelfiguur Flor Bressers zijn de pleidooien aan de gang. Canada wil ook veel meer gaan samenwerken met de Europese Unie. Dat heeft de Canadese premier Carney gezegd in een toespraak in het Europees Parlement. Gisteren had de voorzitter van de Europese Commissie Canada aangeboden om geassocieerd lid te worden van de EU. En ook Carney gelooft dat dat zowel Canada als de Europese Unie sterker kan maken. Heidi van Rompuy volgde de speech in Straatsburg.
4: Europe and Canada are stronger together.
5: De Canadese premier Carney begon met wat vertraging aan zijn toespraak, want hij moest eerst nog tijd maken voor selfies. Aan enthousiasme in de Europese Unie dus geen gebrek, maar ook Canada ziet grote voordelen in een nauwere samenwerking met Europa, zei Carney. Zo kan hij de Europese Unie helpen met kritische grondstoffen en met onze energievoorziening.
4: Canada brings energy at huge scale. We have one of the world's largest endowments of critical minerals. Deep capabilities in space, AI and quantum.
5: Carney wil ook dat burgers gemakkelijker kunnen gaan wonen, werken en studeren aan beide kanten van de oceaan. Zo wil hij mee in het Erasmus-programma stappen.
4: We should deepen our people-to-people ties, allowing our youth to work, study and live where they want, on either side of the Atlantic.
5: De bedoeling is niet om nieuwe vijanden te maken, zei Carney, maar wel om onze eigen waarden te beschermen. Maar ondertussen is de Amerikaanse president Trump wel niet opgezet met die nieuwe samenwerking tussen de EU en Canada. Hij dreigt met nieuwe importheffingen als de VS negatieve impact ondervindt.
1: Economisch zijn er voor ons land heel wat voordelen aan een verregaande samenwerking met Canada. Dat zegt de Canadees-Belgische Kamer van Koophandel, voorzitter Paul van Qualy.
6: Wij zijn al een aantal jaar aan het duidelijk maken aan de Canadezen dat we qua logistiek de havens van Oostende tot Zeebrugge, Gent, Antwerpen, dat die elk op hun manier de verschillende goederen die vanuit Canada naar Europa komen kunnen opvangen. Dus we hebben verleden jaar nog de kans gehad om de Canadezen samen met Gent tot een akkoord te brengen voor bulk, wat toch een aanzienlijk bedrag is. Dus ik vind het een uniek moment om de business maal twee, maal drie te doen tussen onze landen.
1: De Europese Commissie heeft vanmorgen ook officieel haar EU Kids Act voorgesteld, die dinsdag eigenlijk al gelekt was. Daarin staat dat jongeren onder de 13 geen account mogen aanmaken op sociale media, zoals bijvoorbeeld Instagram en TikTok. Pas vanaf 15 krijgen ze een echt account zonder ouderlijk toezicht of tijdslimiet. De techbedrijven moeten daarbovenop hun platformen veiliger maken voor alle jongeren onder de 18. Minderjarigen mogen niet blootgesteld worden aan verslavende algoritmes en hun accounts mogen niet zomaar openbaar zijn. Vlaams minister van Media Sieltje van Achter vindt dat een goede zaak.
7: Vandaag zijn kinderen in Vlaanderen gemiddeld aan 10 jaar reeds op sociale media, hebben ze hun eigen account. Dat is eigenlijk te jong. Experten zeggen dat je dan nog niet matuur genoeg bent om met zo'n sociale media platformen aan de slag te gaan. En dus willen we die leeftijd omhoog en Europa zegt hier ook hetzelfde. Maar dat is niet voldoende. We moeten ook echt kijken naar het verslavend algoritme, waardoor je inderdaad soms in een negatieve spiraal kan terechtkomen.
1: De commissie wil dat techbedrijven nu zelf gaan uitwerken hoe ze aan die nieuwe regels gaan voldoen. Snapchat zegt bijvoorbeeld al mee te willen werken aan een tijdslimiet voor tieners. Door de staking van de luchtverkeersleiders op de luchthaven van Charleroi zijn vandaag een 40-tal vluchten geschrapt. De luchtverkeersleiders staken sinds afgelopen nacht. Er is een sociaal conflict over de nachtpremies. De luchtverkeersleiders dreigen ermee elke nachtshiftactie te voeren van 10 uur 's avonds tot 8 uur 's ochtends en dat tot 10 oktober. Er zijn 5 nieuwe meldingen van mensen die wellicht besmet zijn met het Westnijlvirus in ons

0: Duitsland, 3 in Vlaanderen en 2 in Brussel. Dat brengt het totaal aantal op 10 personen, zegt het departement Zorg. De meeste mensen worden niet ziek van het virus, al kan het wel gevaarlijk zijn voor mensen met een zwakke gezondheid. Het Westnijlvirus wordt overgedragen door muggen, zegt Joris Monus van het departement Zorg.
1: Dus ook het enige dat je kan doen om je te beschermen is te proberen zo weinig mogelijk gestoken te worden door muggen. Daarvoor kan je bijvoorbeeld 's avonds, wanneer muggen het meest actief zijn, ervoor zorgen dat je lichaamsbedekkende kledij draagt als je naar buiten gaat, of muggenwerende producten. Binnenshuis kan je proberen muggen buiten te houden door muggengazen of muggenhorren te plaatsen. Slapen met een muggennet kan je ook overwegen. En er zijn ook producten om in huis te gebruiken om muggen te gaan verjagen of te gaan doden.
0: Op het grote drugsproces in Brussel pleiten vandaag de advocaten van de hoofdbeklaagde Flor Bressers. Die staat samen met 29 anderen terecht voor de smokkel van minstens 16 ton cocaïne. Philip Heijmans, jij bent daar op het proces in Brussel. Wat wordt daar zoal gezegd?
2: Wel, meester Hans Rieder heeft de hele ochtend gepleit. Hij vindt dat er eigenlijk niet geoordeeld moet worden over die drugsmokkel, want dit proces is volgens hem sowieso nietig. De veiligheidscontroles aan de ingang die halen de openbaarheid van het proces onderuit. Het parket is brutaal en almachtig en doet er alles aan om advocaten kapot te maken. De informatie waarop de zaak tegen Flor Bressers is gebaseerd, komt uit de gekraakte Sky-ICC-telefoons en volgens meester Rieder is dat onwettig gebeurd. En daarnaast vraagt de advocaat zich ook af of de rechters nog wel eerlijk kunnen oordelen, want ze worden elke dag met een gepantserde auto en onder politiebegeleiding naar hier gebracht en dat doet iets met een mens, zegt Rieder. Kortom, volgens hem is een eerlijk proces hier onmogelijk geworden voor Flor Bressers en de zaak moet nietig verklaard worden. Straks pleiten nog de andere advocaten van Bressers. Hij wordt beschouwd als een van de absolute kopstukken van de Belgische drugswereld.
0: Dankjewel om het voor ons te volgen, Philip Heijmans. En het Amerikaanse congres heeft een nieuw sanctiepakket tegen Rusland goedgekeurd om de economische druk op dat land op te voeren na de invasie in Oekraïne. Het duurde 1,5 jaar voor de wet werd goedgekeurd. Vraag is of ook president Trump dat pakket zal steunen. Als het erdoor komt, dan komen er onder meer maatregelen die de Russische export van olie en gas zullen treffen. Vanmiddag veel wolken met regen die vanaf de kust over het land trekken. Het wordt tot 18 graden. Morgen afwisselend zon en wolken met lokaal wat regen, dan 19 graden. Dit weekend op zaterdag droog met wolken en 20 graden. Zondag eerst regen, daarna opklaringen. De speech van de Canadese premier Carney in het Europese parlement zat vooraan in ons nieuws. Gisteren had de EU een verregaande samenwerking voorgesteld met dat land. Carney gaat daar nu op in en zegt dat de EU en Canada samen sterker zijn. Alles nalezen kan in onze app van VRT Nieuws.
3: Clara, blijf verwonderd.
4: Clara Live neemt u mee naar Musica Divina. Op een plek gewijd aan Maria laat Utopia Mariale Polyfonie van Franco-Vlaamse componisten weer klinken. En vult Psalentes met Gregoriaanse gezangen de abdij van Tongerlo. In Clara Live met Nicole van Opstal. Vanavond vanaf 19:30 op Clara en VRT Max.
3: Music Matters met Olaf Grondelaars.
5: Goedemiddag. Sylvia Broekaert ging voor ons kijken naar De Materie, een spektakel van Louis Andriessen dat gisteravond in première ging bij Opera Ballet Vlaanderen in Antwerpen. Het was de eerste opera van het seizoen daar. En ik geef zelfs na afloop van Sylvia haar bespreking ook vrijkaarten weg voor de voorstelling van 22 september. Dat is volgende week dinsdagavond. Dan kan u nu al even kijken in uw agenda of u dan vrij bent. We gaan een aanloop nemen met muziek die een link heeft met het oeuvre van die belangrijke Nederlandse componist. Er is eerst een man naar wie Andriessen heel erg opkeek. Igor Stravinsky.

0: fijn als een oude muziekensemble zich aan 20e eeuwse tango waagt. Van Igor Stravinsky hier. Dit was La Quéron onder leiding van de gambist François Joubert Caillet. Gisteren las ik bij de collega's van de ORF in Oostenrijk Nieuws dat toch wel insloeg als een bom hier hoor. Peter de Kaluwe, onze Peter de Kaluwe, jarenlang intendant van de Munt geweest. Die wordt vanaf volgend jaar de nieuwe intendant van de Salzburger Festspiele, een van de belangrijkste festivals wereldwijd. Sylvia Broekhaart, jij als opera-kenster en liefhebster, je zag dat nieuws ook langskomen. Wat dacht jij toen je dat las?
1: Wel, laat me eerst en vooral zeggen dat het voor ons een hele eer is dat een Vlaamse intendant aan het roer komt van zo'n prestigieus festival zoals de Salzburger Festspiele. Hij treedt daarmee in de voetsporen van Mortier, die dat al in de jaren 90 heeft gedaan. En ze konden echt niemand beter aanstellen dan Peter, die onder zijn beleid van de Munt volgens de internationale muziekpers het beste operahuis heeft gemaakt. Hij heeft heel veel crisissen overwonnen, de COVID-crisis. Hij heeft het huis door een grote renovatie geloodst. Klopt. Iets wat in Salzburg waarschijnlijk ook op het programma staat. Dus heel goede keuze. Persoonlijk heb ik toch wel diep betreurd dat Peter de Kaluwe geen operahuis of operafestival meer leidde sinds vorig seizoen, toen zijn mandaat bij de Munt afliep. Ik vond het eigenlijk onbegrijpelijk dat iemand met zijn expertise, met zijn netwerk, met zijn kennis van zijn liefde voor zangers, bovendien ook zijn diep humanistische ingesteldheid, dat zo iemand niet langer in die hoogst professionele wereld van de opera leiding kon geven. Dus toen ik gisteren het nieuws vernam, eigenlijk een beetje door een lek, maar goed, het is wel waar, het is bevestigd, toen dacht ik, er is karma.
0: Absoluut, zeker vast. En morgen wordt Peter dus officieel voorgedragen door de Salzburger Festspiele. En voor mensen die zich trouwens afvragen hoe het zit voor Love 2030, het project rond Leuven, culturele hoofdstad van Europa, waar Peter de Kaluwe ook zakelijk leider was nu, daar is ook een persbericht van binnengekomen dat artistiek leider Els de Bot ad interim nu ook Peter zijn plaats zal innemen als zakelijk leider. Goed, Sylvia, genoeg over Peter de Kaluwe, die intendant van de Salzburger Festspiele wordt. Dus zometeen hebben we het over de materie van Louis Andriessen, waar jij gisteravond naar bent gaan kijken. We gaan even een aanloop nemen met dit pianowerk van een man bij wie Andriessen in de jaren 1960 nog les heeft gevolgd. Luciano Berio.

0: Het is mooi dat het tussen 1965 en 1990 schreef Luciano Berio 6 korte encores voor piano. Dit was het allereerste dat hij bedacht, Wasserklavier uit 1965. En Luciano Berio gaf in de jaren 1960 dus ook 2 jaar les aan de Nederlander Louis Andriessen. En van die man is gisteravond een bijzonder onconventioneel werk, De Materie, in première gegaan bij Opera Ballet Vlaanderen in Antwerpen. En weet u wie hier zoals altijd trouw in de zaal zat? Dat is natuurlijk Sylvia Broekaert. Dag Sylvia.
1: Hey Olaf.
0: Sylvia, De Materie is niet echt een bekende titel uit het grote opera-repertoire om een seizoen mee te beginnen.
1: Nee, en dat maakt het echt wel een gedurfde keuze van Opera Ballet Vlaanderen. Past perfect in hun seizoensthema à la Flamande, want het is net zoals nog 2 producties later in dit seizoen in het Nederlands gezongen, ook al is dat middel-Nederlands en 17e eeuws Nederlands. Nu, dit werk van de Nederlander Louis Andriessen dateert al uit de jaren 80, is ondertussen al 40 jaar oud, maar blijft toch wel een avant-gardistisch werk, dat ik zeker geen opera zou noemen, maar wel een muziektheaterstuk. En hier bij Opera Ballet Vlaanderen wordt het een heel geslaagde, wat men noemt hybride productie. Dat is een van hun grote troeven natuurlijk, om koor, orkest, solisten en dansers samen te brengen. En dat werkt hier echt wel bijzonder goed.
0: Nu, iets over dat werk zelf, over De Materie van Andriessen. Het heeft geen doorlopende verhaalstructuur, heb ik begrepen. Het bestaat zoals een symfonie uit 4 verschillende delen. Is er een samenhang tussen die delen ergens? Of?
1: Die 4 delen staan echt wel los van elkaar. Ze hebben elk een eigen thematiek, andere teksten, richten zich op een ander tijdperk, zijn muzikaal zeer contrasterend, wat dat dan ook wel boeiend maakt. De overkoepelende thematiek van het geheel is de interactie van de menselijke geest op de materie en vice versa. Klinkt een beetje abstract, maar in de loop van de voorstelling begin je dat wel te voelen. En de geschiedenis van de Lage Landen, dus Nederland en Vlaanderen, komt er wel bij te pas. Maar het zijn naar mijn gevoel ook echt wel de persoonlijke interesses van Louis Andriessen die er een sterke plaats in krijgen met teksten over geschiedenis. Bijvoorbeeld het plakkaat van verlatingen. Dat klinkt mooi, hè? Dat gaat over de afscheuring van de Nederlanden van het Spaanse bewind. Over filosofie, over mystiek, over wetenschap. Nu, die teksten, dat maakt het bij momenten nog wel wat cerebraal. Er zijn zeer lange opsommingen van elementen uit de 17e eeuwse scheepsbouw, uit de wiskunde. Gelukkig is er ook die heel mooie tekst van Hadewig, 13e eeuwse mystica uit Brabant, over een visioen, over haar eenwording met God, zowel spiritueel als erotisch. Nu ja, maar het is de samenhang, de overgangen zijn ook wel boeiend, niet echt abrupt.
0: Nu, je zegt nogal cerebraal qua teksten, hè, hoe ik jou zeggen. Geldt dat ook voor de muziek dan, die je gehoord hebt, Sylvia?
1: Wel, die muziek die is, ja, dat getuigt van een ongelooflijk vakmanschap van Andriessen. Hij wordt vaak in één adem genoemd met de Amerikaanse minimalisten. Met Steve Reich vergeleken en zo, terecht wel. Wordt in Amerika ook op handen gedragen, naar verluid. Ja, over die 144 hamerende akkoorden aan het begin had je het daar straks al in Music Matters met een percussionist. Dus Andriessen die maakte deel uit van wat men de Haagse school noemde. En die stonden voor een heel luide, energieke, fel ritmische muziek. En sentimentaliteit was een beetje uit een boze, werd om zeg eens geschuwd. Ook al is het deel rond Hadewig, tweede deel, veel lyrischer in de materie. Bijvoorbeeld het laatste. Het laatste deel gaat dan over Marie Curie, over de spanning tussen haar carrière-erkenning met de Nobelprijs en anderzijds haar verscheurende verdriet op hetzelfde moment om de dood van haar man Pierre. En dan denk je, nu zal er gezongen worden. Maar nee, dan wordt er gesproken door een actrice. Dus het sterke emotionele wat je in een opera zou verwachten, wordt echt wel vermeden.
0: Ja, dat zou je verwachten, hè? Die enorme emotie die dan wordt gebracht en die wordt dan niet gebracht, hè, in de materie.
1: Rust, denk ik.
0: Sylvia, die materie, dat wordt niet zo vaak opgevoerd met alles erop en eraan, zoals gisterenavond bij Opera Ballet Vlaanderen. Het is een gewaagde keuze, het is een heel bijzonder werk, zeg je ook. Zou jij het aanraden om naar een van de volgende voorstellingen te gaan kijken?
1: Zeker wel, want ik vind deze productie op het vlak van scenografie en op vlak van choreografie echt een pareltje.
0: Mm-hmm.
1: De regisseuse is de Française Fia Ménard, een grote naam in de theaterwereld, onder meer het Festival van Avignon. En haar manier om dat toch wel zeer disparate gegeven uit te beelden en er een eenheid in te brengen, vind ik echt briljant gedaan. Hè. Ik beschrijf het even. De materie begint in een lege witte ruimte. De dansers mm-hmm. komen op. Die zijn gekleed zoals ik nu zo, met een werkkiel.
0: Okay, yeah.
1: Die dansers spelen echt een rol in de decoropbouw. Ze brengen kabels aan planken in de toneelvloer. En zo komt in elk deel van de materie een passende locatie tot stand. In het eerste deel wordt dat een scheepsromp met die planken. In het tweede deel een kathedraal. En vervolgens worden ze de zwarte rechte lijnen in zo'n typisch schilderij van Piet Mondriaan, ook ja. weer zo'n figuur uit de Lage Landen. Een belangrijk Nederlands kunstenaar. Het is zo eenvoudig, het is zo puur, het is zo esthetisch. En wel, als er iets is wat mij echt heeft ontroerd in die voorstelling, is het wel de scenografie. Ja. En ook de dans. Ik ben geen echte kenner van de danskunst, maar ja, ik heb mij toch wel enorm geboeid gevoeld door wat er in die choreografie werd uitgewerkt door het Spaanse duo Corsia, heette ze. Mm-hmm. Dat is vooral in het derde deel rond Mondriaan dan. Daarvoor alleen moet je gaan kijken. De interpretatie voor een drukke, grootstedelijke choreografie komt van een Mondriaans schilderij, Broadway Boogie Woogie.
0: Ja, ja, absoluut.
1: En hier krijg je echt een West Side Story feel. Echt okay. Ongelooflijk. Soms gaat het in slow motion, dan gaat het weer vliegend snel. Het is prachtig om naar te kijken. En ook de versmelting van de dansers in het extatische tweede deel over Hadeweg vind ik ook wel een prachtig beeld dat op mijn netvlies gebrand blijft.
0: Ja. Dus we hebben nu eigenlijk wat gebeurt op het podium allemaal, maar ja, tussen alles wat daar op het podium gebeurt, er moet natuurlijk ook muziek gemaakt worden. Behoorlijk complexe muziek ook.
1: Onafscheidelijk.
0: Lijkt me niet evident om dat te doen, hè, in dit soort werk.
1: Ja, ja, al mijn bewondering, zeker voor die jonge dirigent Bas Wiegers, die het allemaal heel sterk in de hand houdt. Er zijn ook individuele prestaties die ik echt bewonderd heb, zoals dat van de twee percussionisten op het toneel, die je daar straks, een van de twee, heb je geïnterviewd.
0: Klopt.
1: En nu eens zijn die simultaan aan het werk, dan weer in een heel complexe afwisseling op wat ik denk, stenen blokken, ben niet zeker, timmeren ze dan met houwelen, dat is...
0: Ja, het zouden metalen dozen zijn, zei ik, ken toen straks.
1: Heel,
0: ja,
1: het okay. is zo knap en heel moeilijk. Het achtkoppig vocaal ensemble, dus geen koor, maar wel leden van het koor, was uitmuntend, maar werd helaas soms overstemd door het orkestrale geweld.
0: De balans, ja.
1: En dat gold zeker ook, jammer genoeg, vaak voor de solisten. Tenor Robert Trichler en sopraan Katrien Baart.
0: Ja.
1: Maar hoe dan de hele orkestbezetting die begon te swingen in dat Mondriaan deel, dat was echt een feest. En ook dan blijft de schriftuur van Andriessen even complex in een echt fuga deel.
0: Mm-hmm.
1: En dan in het vierde deel komen die repetitieve akkoorden van het begin terug, maar dan wel met veel meer boventonen in die bezetting. Het is een bevreemdend einde, een soort van anticlimax eigenlijk.
0: Ja.
1: En ik besefte pas toen ik heel laat in mijn bedje lag, dat die cirkel die op een bepaald moment naar beneden kwam, een verlichte cirkel, dat misschien het bovendeel van een radiotherapietoestel verbeelde. Iets wat ik eigenlijk wel zeer goed ken.
0: Ja,
1: het gaat over Marie Curie. Die werd daar dan afgebeeld als een verloren vrouw. Marie Curie, die toch wel in haar tijd de meest radicale conclusies over de materie heeft getrokken, maar die tegelijkertijd ook maar een heel kwetsbaar mens blijft. Dus geen bruisende finale, maar een heel menselijk einde.
0: Ja, maar ik hoor toch wel heel veel enthousiasme bij jou ook, hè?
1: Ook
0: Sylvia,
1: zeker
0: over
1: de,
0: die
1: zeker de
0: première
1: uitwerking
0: van de materie van Louis Andriessen gisteravond bij Opera Ballet Vlaanderen. Ik mag ook een aantal luisteraars zeer gelukkig maken nu, want ik heb namelijk gratis tickets voor die opera hier bij mij liggen. Voor volgende week, dinsdagavond, de voorstelling dan dus in de opera in Antwerpen. Bent u dan vrij? Dinsdagavond stuur even een bericht via de app van VRT Max. En wie weet wordt dus uw naam uitgeloot hier. We gaan naar zo'n scène uit het tweede deel, waar Hadeweg, zijnde Katrien Baarts, blijkbaar een kap droeg die van binnenuit verlicht werd. Dat was ook een heel machtig zicht, blijkbaar. We gaan luisteren naar een versie met sopraan Susan Narocki samen met Asko Schönberg. En Reinbert de Leeuw, legendarische opnamen ook. Sylvia Boekaert, ik dank je voor weer de rom. Een heel fijn verslag van je.
1: Met plezier.

0: stem van Susan the Rookie in het tweede deel uit De Materie van Louis Andriessen. Niet evident, die Nederlandse tekst voor een Amerikaanse sopraan. Dat tweede deel gaat over de middeleeuwse mystica Hadewig en in de nieuwe regie bij Opera Ballet Vlaanderen zingt dus de Vlaamse sopraan Katrien Baerts die rol. U kan haar en zoveel meer gaan bewonderen, want ik geef dus vrijkaarten weg voor de voorstelling van De Materie volgende week, dinsdagavond in Antwerpen. U moet gewoon even een bericht sturen via de app van VRT Max.
1: Clara, blijf verwonderd.
0: Ik heb hier mooie muziek klaarstaan van Mozart. Een derde strijkquintet in een ook een hele mooie versie met het Quatuor Eben, die ook even zijn gaan aankloppen bij Antoine Tamesti als extra altviool.

Zo klinkt het lijvige eerste deel van een derde strijkquintet van Mozart met het quatuor Eben en Antoine Tamesti op altviool. Het Vlaams Radiokoor staat voor een druk najaar met opnieuw ook enkele concerten onder leiding van Eric Whittaker. Ze voeren onder andere zijn prachtwerk The Sacred Veil voor koor, cello en piano opnieuw uit tijdens verschillende concerten in de maand oktober. Hun website vlaamsradiokoor.be vertelt u alles over hun whereabouts in die maand. Eric Whittaker die nam die liedercyclus The Sacred Veil ooit op samen met Voices 8, met daarbij ook Christopher Glynn op piano en Emma Denton op cello. En zo klinkt bij hen deel 8, Delicious Times.

Ja, eigenlijk, dat wringende dissonante noten in dit deel uit de Sacred Veil van Eric Whitaker. Muziek die de Amerikaan, die nu al even in het Antwerpse woont, in oktober verschillende keren gaat dirigeren met het Vlaams Radiokoor. Wie op 3 oktober gaat kijken in de kerk van Herentals, daar zingen ze in het kader van het festival Musica Divina, het werk Before We Begin ook, van de jonge festivalcomponist Noah Senden, voordat dus de Sacred Veil dan komt. En Noah vertelde hier begin vorige week dat het een droom is die uitkomt voor hem, dat iemand als Eric Whitaker zijn werk zal dirigeren. En niet verder vertellen, maar ze komen ook met de Sacred Veil naar Iedereen Klassiek in Brugge, het VRK. Ticketverkoop start op 1 oktober. Volgende week woensdag zal het precies 100 jaar geleden zijn dat John Coltrane werd geboren. We schakelen dan vanaf 6 uur live naar de Ancienne Belgique, waar Lies Steppe en Guy Peters, die legendarische saxofonist, uitvoerig gaan vieren. Maar er zijn nog andere initiatieven. Zo komt de saxofonist Walter Smith III op 1 oktober naar Bozar om daar ballads van John Coltrane te spelen. Deze man staat hem daarbij op het podium. Pianist Aaron Parks.

Homestead. Het is ook muziek die voelt als thuiskomen, hè, van je werk na een lange, drukke dag. Muziek van en met pianist Aaron Parks. Hij viert op 1 oktober in Bozar 100 jaar John Coltrane, samen met saxofonist Walter Smith III. Mark Janssens die schenkt ons in Maestro over een klein half uur een live-opname van het eerste pianotrio van Franz Schubert. Met Renaud Capuçon, met Julia Hagen, met Guillaume Bellon. Ik moet u niet vertellen hoe goed dat precies gaat zijn. Dat gaat Mark zeker doen. Morgen komt de topcelliste Camille Thomas langs. En ze heeft beloofd nog eens live te spelen, ook nog hier. Ik mag u nu nog even verblijden met een deel uit het concerto voor orkest van Béla Bartók. Tot aan het nieuws van 2 uur. Geniet van uw middag bij Clara.

0: Op ritmes van Bartók, spelen met zwaartekracht op Beethovens Grote Fuge en een romantisch einde met Schönbergs Verklärte Nacht. Vanaf 25 september in Gent en daarna in Antwerpen. Samen met Clara.
1: Twee uur, goedemiddag. 14 nieuws met Lore Quintelier. Ook Canada wil veel meer gaan samenwerken met de Europese Unie. Dat heeft de Canadese premier Carney gezegd in een toespraak in het Europees Parlement. Gisteren had de voorzitter van de Europese Commissie Canada al aangeboden om geassocieerd lid te worden van de EU. En daar gaat Canada nu dus op in. Uitleg door Heidi van Rompuy.
2: Ook Carney gelooft dat een samenwerking zowel Canada als de Europese Unie alleen maar sterker zal maken. We moeten samen onze waarden beschermen in deze woelige tijden, zegt hij. En Canada heeft volgens Carney ook veel te bieden voor de Europese Unie op het vlak van kritische grondstoffen en energie. Tegelijk hoopt hij dat het voor Canadezen en Europeanen gemakkelijker zal worden om te werken, te wonen of te studeren aan beide kanten van de oceaan. Carney wil ook mee in het Erasmus-programma stappen. Aan enthousiasme geen gebrek dus, maar nu moeten al die woorden in de praktijk worden omgezet en de Amerikaanse president Trump die dreigt ondertussen al met nieuwe importheffingen tegen de Europese Unie.
1: In Hechtel-Exel in Limburg is het medisch interventieplan van kracht nadat 5 parachutisten in bomen terechtgekomen zouden zijn. Dat gebeurde tijdens een oefening van het Nederlandse leger. 4 parachutisten konden al gered worden, met de 5e zijn ze nog bezig. Er zijn 2 zwaargewonden en 3 lichtgewonden. Mogelijk zouden ze verrast zijn door een windstoot. Bij een steekpartij in de Brusselse gemeente Anderlecht is een dode gevallen, meldt Brus. Vlakbij metrostation Veeweide werd deze voormiddag een man aangetroffen met verschillende steekwonden en die overleed later aan zijn verwondingen. Er is al een verdachte opgepakt. Het parket heeft een onderzoek geopend. Het Amerikaanse congres heeft een nieuw sanctiepakket tegen Rusland goedgekeurd om de economische druk op dat land op te voeren na de invasie in Oekraïne. Het duurde 1,5 jaar voor die wet werd goedgekeurd. Vraag is of ook president Trump dat pakket zal steunen. Als het erdoor komt, dan komen er onder meer maatregelen die de Russische export van olie en gas zullen treffen. En Nafi Thiam heeft voor het eerst met de pers gesproken sinds het vertrek van de topsportcoördinator Rutger Schmidt bij Atletiek Vlaanderen. Thiam staat dit weekend een eerste keer sinds haar opgave op het WK vorig jaar nog eens aan de start van een 7-kamp in het Franse Talence. Op het WK gaf ze op omdat ze mentaal vermoeid was na een conflict met Atletiek Vlaanderen. Dat zorgde voor veel commotie en uiteindelijk werd Schmidt dus vorige week ontslagen na een negatieve evaluatie. De voorbije maanden waren moeilijk door blessures, maar met het ontslag van Schmidt is ze niet bezig geweest, zegt Thiam.
3: C'est pas dans ma tête et je me sens pas concernée. J'essaie vraiment de me concentrer sur le sport. Ici ma compétition à Talence a été vraiment beaucoup de difficultés au niveau sportif et sur d'autres plans aussi. Donc voilà, juste envie de m'amuser et de me concentrer là-dessus.
1: Ze wil zich dus focussen op de sport en zich amuseren, zegt ze. Vanmiddag veel bewolking met regen. Het wordt tot 18 graden. Morgen afwisselend zon en wolken met lokaal wat regen. En dan 19 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Clara, blijf verwonderd. Ga voor magistraal orkestraal. Beleef de kracht van een symfonisch orkest in Concertgebouw Brugge. Zoals Bamberger Symfoniker, Gürzenich Orkester Keulen en Orchestre National de Lille. In werk van onder meer Bruckner, Strauss en Rachmaninoff. Alle info op concertgebouw.be. Samen met de Standaard, Knak en Clara. Maestro. Mark Janssens.
4: Het is donderdag, van harte welkom bij Maestro. Met over 10 minuten een heen- en terugreis naar Schwarzenberg in Oostenrijk. Op de Schubertiade daar speelt violist Renaud Capuçon met 2 collega's het eerste pianotrio van Frans Schubert. Bijna 3 kwartier van de mooiste kamermuziek uit de romantiek. Want Schubert was een romanticus, wie durft daar nog aan te twijfelen? Was Louis Spoor dat ook, man van de romantiek, of eerder man van de grote virtuositeit? Kijk eens wat ik kan. Oordeelt u zelf, klarinetist Michael Collins.

Louis Spohr, variaties op een thema uit een opera van hem die nooit helemaal is afgewerkt. Alruna, hier met klarinetist Michael Collins en het Kamerorkest van Zweden onder leiding van Robin O'Neill. Ja, Alruna, het begon allemaal heel fijn. Het ging over een uilenkoningin en de opera zou klaargemaakt worden voor Weimar, maar tijdens de repetities dacht Louis Spohr, nee, het klopt helemaal niet. Het dramatisch zit niet goed in elkaar, de muziek ook niet. Ik moet ermee stoppen, want dit gaat mijn reputatie geen goed doen. Maar hij vond wel dat de muziek aan zich oké was. Los van de opera, los van het verhaal en de dramaturgie. Dus hij heeft een aantal stukken uit de opera genomen en die laten voorleven, zoals we daarnet hoorden, in deze variaties op een thema uit die opera. En dat thema was eigenlijk een duet uit de opera Alruna. Veel Franz Schubert deze namiddag. En om te beginnen dat mooie lied Auf dem Wasser zu singen. We horen haar vandaag nog twee keer. Sopraan Fatma Said.

passie gezongen. Dit lied van Franz Schubert, Hartem Wasser zu singen met sopraan Fatma Said en Malcolm Martineau aan de piano. En als Martineau aan de piano zit bij een liedzanger, dan weet je dat hij er helemaal achter staat, achter die zanger of zangeres. Hij doet dat niet zomaar. Fatma Said,

Volgende week zaterdag zingt ze in de Elisabethzaal in Antwerpen op het openingsgala van Antwerp Symphony Orchestra. Het lied dateert uit een fijne periode, als ik het zo mag zeggen, toch aan het begin. Die fijne periode van Frans Schubert. Hij was bezig met een grote cyclus, wat die Schöne Müller in zou worden. En een ander heel mooi lied, Du bist die Ruhe, komt ook uit die periode. Maar naast het artistieke was er natuurlijk ook het persoonlijke. En de eerste symptomen van syfilis doken op bij Schubert. En dat betekende toen in het eind van Schubert eigenlijk een doodvonnis op langere termijn. Hij had wel nog fijne momenten en periodes dat de ziekte onder controle was. Maar de 6 jaar dat hij nog zou leven, waren er toch van permanent aandacht voor zijn gezondheid en zijn haperende gezondheid. Maar goed, iemand fluisterde hem in. De mens leidt, de geest is creatief. En dat was ook bij Schubert zo natuurlijk. We zitten in die laatste jaren. Hij is bezig met winterreizen, zijn late strijkkwartetten, pianosonates, dat prachtige strijkkwintet. En je kan onmogelijk heen rond de soms wat donkere sfeer die in die muziek hangt. Zeker winterreizen, maar ook zelfs in dat strijkkwintet. Het is natuurlijk gevaarlijk om achteraf te gaan denken van ja, die donkerde zit in die muziek omdat Frans Schubert voelde dat zijn leven niet lang meer zou duren. Dat is allemaal een beetje koffiedik kijken. Maar toch, aan de andere kant zit er ook vrolijkheid in. Dus je kan niet zeggen dat het gewoon één kleur is, die late muziek van Schubert. Maar we zitten wel met dat pianotrio nu. Aan het einde van zijn leven toe, een eerste pianotrio dat hij componeert, terwijl hij met nog iets anders bezig is, want componisten, ook Schubert, waren nooit maar met één compositie tegelijk bezig. Schubert is bezig met de laatste liederen van Winterreizen te componeren. Hij gaat er nog 12 componeren en ze dan samenvoegen in die cyclus. Maar ondertussen componeert hij dus ook dit eerste pianotrio. We horen het integraal in concert op de Schubertiade in het Oostenrijkse Schwarzenberg. De violist is Renaud Capuçon, celliste Julia Hagen en aan de piano Guillaume Bellhomme.

0: kopieën, enzovoort, enzovoort. En we weten wel dat het dateert uit de tijd van Winterhuis. En dan zitten we inderdaad aan die laatste maanden van 1827. We weten ook in een aantal brieven dat hij Schubert een pianotrio laat vallen, onder andere naar zijn goede vriend Anselm Hüttenbrenner, wanneer hij schrijft, ja, ik heb een nieuw trio klaar voor de Gesellschaft der Musikfreunden in Wenen. En we weten ook dat drie van de grootste muzikanten, kamermuziekmuzikanten van dat moment, die muziek zullen uitvoeren. Maar blijft dat er een beetje ja, mysterieus, zal ik zeggen, maar niet echt totaal aan te wijzen of dat het over dat pianotrio gaat. Zo waren we deze keer voor een laatste keer te gast deze week in Schwarzenberg, op de Schubertiade, daar, heerlijke, mooie plek. Maar binnenkort hebben we een week lang concerten van op wat ik zou willen noemen de zuster Schubertiade van Schwarzenberg. Dat is ook een heel mooie plek in het bergdorp Hoornems. Er valt voor de rest niet veel te beleven in Hoornems, maar wel muziek. En op die Schubertiade in een heel mooie kleine kamermuziekzaal met een fijn publiek. En volgende week zitten we daar niet, daar zitten we binnen 2 weken. Volgende week dan zitten we niet in een kleine zaal, maar in een hele grote zaal, de Royal Albert Hall in Londen, voor een aantal concerten van op de Proms in Londen met maandag, ik moet zeggen, niet te missen, een heel mooie live-uitvoering van de 6e symfonie van Ludwig van Beethoven, de Pastorale, met Los Angeles Philharmonic, onder leiding van Gustavo Dudamel.
1: Maestro. Met Mark Janssens.
0: Niet de 5e dus, maar wel de 6e, volgende week maandag niet te missen. En nu herinneringen aan dirigent Bernard Haitink in Boston. Haitink, die ervan hield om orkesten te dirigeren in goede zalen. Hij liet het vaak vallen als een zaal hem niet geweldig lag. Vandaar New York en Philadelphia, dat vond hij eigenlijk maar niks. Ook Tanglewood in open lucht heeft hij eigenlijk maar 1 keer gedaan, omdat ze hem daartoe dwongen, bijna. Maar in Amsterdam, in Concertgebouw, uiteraard vond Haitink dat fantastisch, maar ook in de Symphony Hall in Boston. En daar gaan we nu naartoe voor Le Tombeau de Couperin van Maurice Ravel, het Boston Symphony Orchestra en Bernard Haitink.

Tombeau de Couperin, muziek van Maurice Ravel, hier met het Boston Symphony Orchestra, geleid door Bernard Haitink. Orkest en dirigent hebben heel lang samengewerkt, trouw ook. De eerste keer dat ze samen musiceerden was in het voorjaar van 1971. Dit kwam uit een mooie verzameling met 31 cd's, Haitink in Berlijn, Wenen en Boston, met de originele hoezen erbij. Grote opnames hebben deze week laten horen. En binnenkort nog meer Haitink, want dan zal het 5 jaar geleden zijn dat hij overleed. Straks trouwens nog meer met hem, maar dan met een ander orkest, de Berliner Philharmoniker. En dan komt cellist Heinrich Schiffer bij voor het concerto van Robert Schumann. Ja, de Spaanse violiste Maria Dueñas, dat is nu al een fenomeen. En ze moet nog 24 jaar worden. Maria Dueñas, soms van je toch van je stoel, van al dat muzikaal talent tegenwoordig. Heel jong nog, maar een bruisend talent. En dit is haar heel nieuwe opname van de Symphonie Espagnole van Édouard Lalot. Maria Dueñas en het Simón Bolívar Symfonieorkest van Venezuela, geleid door Gustavo Dudamel.

wat een violiste, 24 jaar nog maar. Maria Dueñas, haar nieuwste opname van de Symphonie Espagnole van Édouard Lalo met het Simon Bolivar Symfonieorkest van Venezuela onder leiding van Gustavo Dudamel. Maria Dueñas, helemaal niet opgegroeid in een muzikaal midden. Geen echte muzikanten, professionele muzikanten in haar familie, maar ze luisterde wel naar muziek. Vader en moeder naar violisten zoals Menuhin, Oistrakh en Heifetz. En dit kwam uit de hommage aan Jasse Heifetz van Maria Dueñas, haar nieuwste cd, waarop ze deze muziek van Lalo combineert met het vioolconcerto van Korngold, ook geweldig gespeeld. Het is bijna 4 uur, een pianiste na het nieuws die nogal wat emoties opriep, Alexis Weissenberg.

0: 100 jaar John Coltrane. Dat vieren ze bij Beaux-Arts met een reeks concerten als eerbetoon aan de iconische jazzsaxofonist. Met onder andere Flat Earth Society, Joe Lovano en Aaron Parks. En op 11 november een lezing en een film. Alle info via beauxarts.be. Samen met Clara.
1: De VRT Nieuwspodcast, De Verrekijkers.
2: De wereld in één uur.
3: Honger, tarieven.
2: Björn Soenes en Kobe Ilse fileren de wereld in de diepte.
3: Europa in woelig water.
2: Helder.
3: Hoe het is, hoe het was en hoe het zou kunnen zijn.
2: Voorbij de waan van de dag.
3: En met telkens één centrale gast die erbij komt zitten.
4: De oorlog in het Midden-Oosten zijn voor mij één grote eeuwige oorlog.
1: Ontdek alle afleveringen van de podcast De Verrekijkers bij VRT Nieuws op VRT Max.
2: VRT Nieuws, helemaal helder.
5: Na 25 jaar komt het legendarische Elvin Ailey American Dance Theater terug naar België. Een mix van moderne klassiekers en vernieuwende choreografieën waarin erfgoed en hedendaagse creaties samenkomen. Het dansevent van 2026. Van 1 tot en met 4 oktober in Fors Nationaal. Tickets en info stagemagic.be. Samen met Clara.
6: Het is 4 uur. Goedemiddag. VRT Nieuws met Lore Quintelier. In Hechtel-Exel in Limburg zijn 5 militairen gewond geraakt bij een parachutesprong. Ze werden verrast door een windstoot en kwamen terecht in een boom. Het ongeluk gebeurde tijdens een oefening van het Nederlandse leger, waaraan ook militairen uit onder meer Frankrijk en Italië deelnamen. De balans van het ongeluk blijft uiteindelijk minder zwaar dan eerst gevreesd, zegt burgemeester Jan Dalemans.
7: Ik heb juist iemand van Nederland aan de lijn gehad en een van de zwaargewonden is met de medische dienst van Nederland mee terug naar huis gegaan en die bleek achteraf gezien dat er ook maar lichtgewond. Dus we spreken nu over 1 zwaargewonde en 4 lichtgewonden, waar we heel blij mee zijn dat het er niet meer zijn.
6: De militaire oefening zou oorspronkelijk verschillende dagen duren, maar is door het ongeleger, waaraan ook militairen uit onder meer Frankrijk en Italië deelnamen. De balans van het ongeluk blijft uiteindelijk minder zwaar dan eerst gevreesd, zegt burgemeester Jan Dalemans.
7: Ik heb juist iemand van Nederland aan de lijn.

0: sprong voor werklozen op tafel. Dat wil zeggen dat de uitkering die werklozen krijgen eenmalig niet automatisch mee zou stijgen wanneer het leven duurder wordt. Dat zou volgens de partij 100 miljoen euro opbrengen. Net als bij de vorige begrotingsronde, ingrijpen op de index van werkenden en gepensioneerden, dat is niet aan de orde, zei CD&V-voorzitter Sammy Medi in het parlement.
1: Dus vind ik het normaal dat wij als partij ook van mening zijn dat je de index van gepensioneerden moet beschermen, dat je de index van de werkende mens moet beschermen en dat we in deze begrotingsoefening, als we ergens naar kijken, dat we aan de index van werkloosheid effectief moeten kijken om het verschil tussen werken en niet werken groot genoeg te maken. De werkende mens is genoeg gepluimd. Het is nu tijd om iedereen te activeren die geactiveerd moet worden.
0: Er is ook actie gevoerd aan het federaal parlement vanmiddag. Greenpeace hing daar een groot spandoek op aan de wetstraat met de woorden "Our house is on fire, start acting like it." Met die actie verwees Greenpeace naar de extreme hitte en droogte van afgelopen zomer. Greenpeace wil dat het klimaat meer politieke aandacht krijgt. Actrice Chris Bonny is overleden. Bonny speelde in heel wat Vlaamse televisiereeksen en films mee, zoals Het gezin van Pamel, Wij heren van Zichem, Buiten de zone en Meester, hij begint weer. Chris Bonny was ook veel in het theater te zien. Ze zal ook herinnerd worden voor haar rol van Yvette in de VRT-soapserie Thuis. Bonny speelde er de moeder van Simon Baks en de schoonmoeder van Frank Bomans. Ze ging in de reeks vaak in de clinch met haar schoonzoon.
2: Simonneke was weer vroeg de deur uit. En het was weer beeld zonder klank. Als je zo voortdoet, hè, Frank, dan gaat ze dus toch nog kwijtgeraken.
3: Wat is dat allemaal?
2: Maar enfin, Frank, doe iets. Zal dit de eerste keer zijn, hè, dat jij uw belofte niet nakomt?
3: Zij mogen rust. In ieder geval, madame Toertjes, ge gauw verschiet.
0: Sinds 2016 speelde Bonny niet meer in Thuis, want toen kwam er een einde aan de rol van Yvette. De actrice Chris Bonny is 90 jaar geworden. En de Zweedse premier Ulf Kristersson heeft een ontslag ingediend na de verkiezingen van afgelopen zondag. Nu pas zijn alle stemmen geteld en het linkse blok heeft die gewonnen, al was het wel nipt. Het verschil met het rechtse blok van Kristersson is maar 3 zetels. Het linkse blok wordt geleid door Magdalena Andersson. Zij is nu aan zet om een regering te vormen. Veel bewolking vanmiddag met regen. Het wordt tot 18 graden. Morgen afwisselend zon en wolken met lokaal ook wat regen. Dan 19 graden. Meer op vrtnieuws.be.
4: Clara, blijf verwonderd. Maestro. Met Mark Janssens.

Johannes Brahms maakt er een mooie donderdagnamiddag van. Als u er nu bij komt, van harte welkom. Brahms met Alexis Weissenberg aan de piano. Het intermezzo uit de 6 klavierstukken, opus 118. Alexis Weissenberg, we hebben deze week een beetje stilgestaan bij deze, ja, ik denk soms wat vergeten, pianist. Maar goed, dat verandert nu hopelijk, want er is een mooie verzameling uitgebracht met opnames van Weissenberg, die op een bepaald moment, midden jaren 50, beslist om niet meer te gaan spelen, concerten, maar te gaan studeren en lesgeven. En dat duurt eigenlijk 8 jaar. Het is pas in 1966 dat hij zijn carrière weer oppikt met een recital in Parijs. En later dat jaar speelt hij ook het eerste concert van Tchaikovsky in Berlijn onder leiding van Herbert von Karajan. En Karajan is heel duidelijk over Weissenberg. Hij zegt, ik vind hem een van de beste pianisten van onze tijd. Alexis Weissenberg overleed in 2012. Hij was 82. In Zwitserland overleed hij. Hij leed al verschillende jaren aan de ziekte van Parkinson. Volgende week staan we stil bij iemand anders. En ze werd wel eens de organiste van de eeuw genoemd. De Franse Marie-Claire Alain, die afgelopen zomer 100 jaar zou geworden zijn. Erato pakt uit met een indrukwekkende verzameling opnames van Marie-Claire Alain. En wat doen wij volgende week? Ja, een keuze maken.

Repos en Egypte van Philippe Gaubert, de vlucht uit Egypte eigenlijk. Hier verteld en gezongen door Fatma Said en Malcolm Martineau aan de piano. Fatma Said gaat haar zien, zou ik zeggen, volgende week in Antwerpen. Op 21 oktober zal het 5 jaar geleden zijn dat Bernard Haitink overleed, de Nederlandse dirigent, ja, die een van de belangrijkste was van de naoorlogse generatie. Haitink heeft met veel orkesten samengewerkt, onder andere met de Berliner Philharmoniker. Op heel jonge leeftijd, hij was nog maar 35 jaar jong, in het voorjaar van 1964, toen hij voor de eerste keer de Berliner dirigeerde. En hij zou dat daarna nog ongeveer 200 keer doen. De laatste keer in 2019 met de 7e symfonie van Bruckner. Bij zijn overlijden, bijna 5 jaar geleden, was er veel emotie, ook bij de Berliner Philharmoniker. Ze noemde hem niet alleen, Bernard Haitink, een compaan, een vriend, maar iemand die ook mee de klank van de Berliner Philharmoniker gemaakt had, van zijn debuut in 64 tot zoveel jaren later. En dit is, vele jaren later, we zitten in 1988 in Berlijn, de Berliner Philharmoniker, Bernard Haitink en het celloconcerto van Robert Schumann. En de cellist is Heinrich Schiff.

Heinrich Schiff speelde het celloconcerto van Robert Schumann met de Berliner Philharmoniker, geleid door Bernhard Haitink. Het was eigenlijk het eerste romantische celloconcerto dat gecomponeerd werd door iemand die zelf geen cello speelde, Robert Schumann. Maar hij ging wel te raden bij een aantal vrienden. Een goede vriend van hem was Robert Emil Bockmühl, waarmee hij heel open kon converseren over een celloconcerto. En die Bockmühl die vond dat Schumann fantastische dingen deed, maar had een aantal opmerkingen. Opmerkingen waarvan Schumann een aantal zou mee opnemen in de partituur, maar sommige legde hij ook gewoon naast zich neer, want hij had andere ideeën. De editie die veel moderne cellisten speelden van dat celloconcerto van Schumann is een editie onder redactie van onder andere Heinrich Schiff, die we hier net dat concerto hoorden uitvoeren. In 2021, dus nog maar 5 jaar geleden, kwam er weer een andere editie uit op basis van het manuscript van Schumann zelf, waarbij er nogal wat markeringen van die Bockmühl, met wie Schumann bevriend was, werden weggelaten, omdat ze te veel wogen op de muziek, vond men 5 jaar geleden. Schumann is ook een zomerse romanticus, Thomas Hampson.

Leuchtenden Sommermorgen, een van de liederen uit Dichterliebe van Schumann, hier met Thomas Hampson en Jeffrey Parsons aan de piano. Antonin Dvořák die maakte er geen geheim van dat hij graag symfonieën componeerde en opera's, maar eigenlijk evenveel plezier beleefde aan kleinere werken voor minder instrumenten, zoals deze vier romantische stukken voor viool en piano. Antonin Dvořák met violiste Jennifer Pike en Tom Poster aan de piano.

met de nodige melancholie. Deze vier romantische stukken van Antonin Dvořák met Jennifer Pyke en Tom Pastor. Mag ik al even vooruitkijken naar Maestro? Volgende week dan besteden we aandacht aan Mark Albrecht. Want hij wordt de nieuwe chef-dirigent van Antwerp Symphony Orchestra. Maarten Aargerecht speelt samen met vrienden en collega's in Hamburg. Die opnames zijn uitgebracht. 100 jaar Marie-Claire Alain, de organiste. Die vieren we ook volgende week. En we gaan naar de Royal Albert Hall in Londen voor enkele mooie promsconcerten. Dat is voor volgende week. Zo zijn we nog, daar zijn we nog lang niet aan toe. Eerst is het 5 uur. En dan is er Pompidou met Niki Aerts. Ik wens u een heel mooie avond.

0: Open uw oren, open uw geest voor Georg Ligeti, Kurt Weill, Gavin Bryars, Grażyna Bacewicz, Benjamin Britten, Simon Steen Andersen, Gaja Czernowin en andere componisten uit de 20e en 21e eeuw. Festival 2021 en Transit, van 21 september tot eind oktober in Leuven. Alle info op festival2021.be. Samen met Clara.
1: Goedemiddag, VRT Nieuws met Lore Quintelier. De eerste zitting in de Kamer na de zomer staat vooral in het teken van de begroting. De premier van Zweden stapt op nadat de linkse oppositie er de verkiezingen nipt heeft gewonnen. En actrice Chris Bonny is overleden. In de Kamer is deze namiddag het parlementaire jaar geopend. De eerste zitting na de vakantie stond vooral in het teken van de lopende begrotingsonderhandelingen. Een verslag van Sisse Michiels.
2: Gaat u werk maken van uw belofte van fiscale autonomie?
3: Stop met al die nieuwe taksen in te voeren en die regeltjes.
4: Est-ce que vous allez enfin faire contribuer ceux qui en ont les moyens?
5: Veel suggesties van de oppositie over hoe Bart De Wever 10 miljard euro kan vinden voor de begroting, maar weinig enthousiasme bij de premier zelf.
6: Ik waardeer natuurlijk heel erg de input en de plannen van partijen die nu dat ze in de oppositie zitten, die ideeën hebben om op te lossen wat ze hebben nagelaten. Dat is erg gewaardeerd.
5: Ook CD&V-voorzitter Sammy Medi heeft een idee. Hij wil een indexsprong voor werklozen. En dat leidde meteen tot een fel discussie met Raoul Hedebouw van PVDA.
7: Wat zijn je voorstellen? De werklozen aanvallen, langdurige zieken, laat iedereen aanvallen, de zwakste.
6: Oplossen wat zij hebben nagelaten, dat is erg gewaardeerd.
5: Ook CD&V-voorzitter Sammy Medi heeft een idee. Hij wil een indexsprong voor werklozen. En dat leidde meteen tot een fel discussie met Raoul Hedebouw van PVDA.
7: Wat zijn je voorstellen? De werklozen aanvallen.

0: Er is ook actie gevoerd aan dat federaal parlement. Greenpeace wil dat het klimaat veel meer politieke aandacht krijgt. En daarvoor hing het een groot spandoek op aan de wetstraat met de woorden "Our house is on fire, start acting like it." Met die actie verwees Greenpeace naar de extreme hitte en droogte van de voorbije zomer. Herwig Reinaert, de vicerector aan de Universiteit van Gent, betreurt de commotie tijdens een proclamatie aan die UGent. Verschillende studenten verlieten er de aula tijdens een toespraak van professor Freddy Mortier toen die het had over rassenonderzoeker Nathan Koffnes. Mortier zei dat de stelling van Koffnes, dat er erfelijke genetische verschillen zijn tussen ras en intelligentie, niet is bewezen, maar het is ook niet aangetoond dat ze vals is.
1: Het is spijtig dat dit gebeurd is in de context van een plechtige proclamatie. Want een plechtige proclamatie moet altijd gaan over de afgestudeerden. Dat is een plechtig moment voor hen. Maar wat gebeurd is, kunnen we niet meer omdraaien. En uiteraard, we moeten verder. Ik kan me niet voorstellen dat de komende jaren er niet af en toe nog een stormpje zal passeren. Dus we moeten daar met z'n allen samen doorheen.
0: Ook Vlaams minister van Onderwijs Zoual Demir heeft er zich over uitgesproken en zij pleit voor een open debat. Ze roept de studenten op om te luisteren, denken en praten. En de studenten die de aula verlieten noemt ze onbeschoft, laf en dom. Op het assiseproces over de dood van de 14-jarige Jairon vraagt de aanklager om de 6 beschuldigden niet te veroordelen voor moord. Jairon stierf 4 jaar geleden en lag daarna 2 maanden dood op zijn bed. Zijn vader en 5 anderen staan daarvoor terecht. Volgens de aanklager is het niet duidelijk waaraan de jongen precies is gestorven. Zij ziet geen bewijzen dat de beschuldigde de jongen dood wilde. En daarom vraagt ze om hen schuldig te verklaren voor het niet geven van voeding en verzorging met de dood tot gevolg. Daarop staat 10 jaar cel. De moeder en andere familieleden van Jairon vragen wel een veroordeling voor moord. In Echtel-Exel in Limburg zijn 5 militairen gewond geraakt bij een parachutesprong. Ze werden verrast door een windstoot en kwamen terecht in een boom. 1 militair is zwaar gewond geraakt, de andere 4 licht gewond. Het ging om een internationale militaire oefening waar 250 parachutisten aan deelnamen. Die oefening is nu stilgelegd. De Zweedse premier Ulf Kristersson heeft zijn ontslag ingediend na de verkiezingen van afgelopen zondag. Nu pas zijn alle stemmen geteld. Het linkse blok heeft die gewonnen, al was het wel nipt. Het verschil met het rechtse blok van Kristersson is maar 3 zetels. Het linkse blok wordt geleid door Magdalena Andersson en zij is nu aan zet om daar een regering te vormen. Maar dat wordt moeilijk, zegt collega Bram van de Putten.
2: De sociaal-democratische Magdalena Andersson moet 4 partijen verzoenen om een meerderheid te vormen in dat parlement. En die partijen hebben al gezegd dat dat niet evident zal worden. De Centrumpartij, een soort links-liberale partij, heeft al gezegd dat ze een linkse regering niet willen steunen als er ook ministers van de radicaal-linkse Vensterpartij meekomen. Dus die onderhandelingen zullen moeilijk worden en Zweden heeft zeker nog geen nieuwe regering.
0: En actrice Chris Bonny is overleden. Ze is 90 jaar geworden. Ze speelde in heel wat Vlaamse televisiereeksen en films mee. En ook in het theater was ze veel te zien. Uitleg door Alain de Korte.
3: Heb jij dan nog hoop, Paulino? Ik niet. Helaas. Hij zou inderdaad nog liever door het raam springen.
4: Chris Bonny, haar echte naam was Christian Slagmulder, begon haar carrière in het theater in Aalst. Maar al snel volgden er ook bijrollen op televisie, zoals in Wij Heren van Zichem, een populaire BRT-reeks eind jaren 60, begin jaren 70. Ook aan Buiten de Zone en Meester Hij Begint Weer werkte Chris Bonny onder meer mee. Half jaren 80 speelde ze, aan de zijde van Senne Roufaar, de rol van Boerin van Pamel in de gelauwerde film Het Gezin van Pamel.
5: Omdat je naar hier bent gekomen. Om ons dat te vertellen. En moet je dan nu weg? Vanavond?
4: Maar immens populair werd Chris Bonny begin 2000 als Yvette in de VRT-soap Thuis. Als moeder van Simoneke ging ze 15 jaar lang vaak in de clinch met haar schoonzoon Frank Bomans.
6: Simoneke was weer vroeg de deur uit. En het was weer beeld zonder klank. Als je zo voortdoet, hè Frank, dan gaat ze dus toch nog kwijtgeraken.
7: In ieder geval, madame Toertjes, gegauw verschiet.
0: Vanavond zwaar bewolkt met regen, vannacht tussen 7 en 14 graden. Morgen nog bewolkt, maar grotendeels droog. Het wordt dan tot 21 graden. En ook in het weekend zacht tot 22 graden. Enkel zondag voormiddag is er wel wat regen mogelijk. We begonnen dit nieuws in de Kamer, waar de eerste zitting na de zomer in het teken stond van de begroting. Want over minder dan een maand moet de regering de begroting daar voorstellen. Meer in onze app van VRT Nieuws.

0: blijf verwonderd. Museum Voorlinden bestaat 10 jaar en viert feest. Kom naar de tentoonstelling Celebrating the Icons of Art. Vol meesterwerken van iconen als Miró, Monet, Liechtenstein, Bourgeois en Kusama. Vanaf zaterdag 12 september. Alle info op voorlinden.nl. Samen met Clara.
1: I don't care about the word art because it's been so discredited.
0: Pompidou met Niki Aerts.
2: Een bijzonder goedemiddag en welkom bij Pompidou. Afgelopen zaterdag was ik in de paardenstallen van Bipaard in Kortrijk voor de opening van een solo tentoonstelling van de Nederlandse kunstenaar Henk Vis. Ik was getrouwd met een aap. Dag Henk.
3: Dag.
2: Je was er ook bij zaterdag. Hoe was het voor jou?
3: Prachtig. Het was een groot feest. En dat moet ook, kunst moet een feest zijn. En vooral een tentoonstelling.
2: En zit je dan al die mensen te observeren?
3: Nee. Ik was eigenlijk helaas voortdurend bezig met het signeren van catalogie. Dus ik heb eigenlijk... toen het
2: lot van
3: was,
2: een kunstenaar.
3: Ja, het was ook wel heel plezierig natuurlijk.
2: Tuurlijk.
3: Maar als ik iemand aankijk, dan maak ik al snel een tekening. Ik reageer op de mens. Dus ja, dan duurt dat gewoon heel lang. Mm.
2: Ja. Ik was getrouwd met een aap is ook de titel van een van de werken die niet in de paardenstallen te zien zijn. Maar die, een werk dat... waar staat het, Henk?
3: Het is wel een verhaaltje, maar... het staat er wel namelijk. Het staat wel in de tentoonstellingsruimte. Het is een haas, volgens mij. Hè? Ja. Is getrouwd voor zijn aap? Ja, dat is een lang verhaal. Mm. Ja, dat is een heel lang verhaal.
2: Er is nog een haas die ergens anders staat.
3: Er zijn vele hazen. Ja. Ik verander de titels. Elke tentoonstelling krijgt het werk, bestaand werk, een andere titel. Bijna altijd. Omdat voor mij is de presentatie van de kunstwerken een hoogtepunt in het leven van een kunst. Van het kunstwerk. Dus ik pas de titel helemaal aan de atmosfeer die er is, aan de mensen die er zijn, aan de ruimte, hoe ik dat ervaar, of het plezierig is. En dit en dat. Dus ik raak onmiddellijk geïnspireerd door de omgeving.
2: Ja, het was plezierig en het is plezierig. Daarvan kan ik getuigen. We gaan zo op door.
3: Ja, ja, ja.
2: Ik praat eerst met David van Rijnbroek. Dag David.
4: Goedemiddag.
2: Hoe moet ik je omschrijven? Schrijver, activist, denker der Nederlanden. Nog even tot april, denk ik, 2027. We hebben je uitgenodigd, David, om het te hebben over zink. Een essay van jou uit 2016 dateert. Het is 10 jaar oud. Je schreef het toen naar aanleiding van de Boekenweek. Het was een geschenk. En het gaat over een heel bijzondere plek die afgeleind is geweest. 200 jaar ondertussen, 210 jaar geleden. Vertel eens.
4: Het boekje Zink is vernoemd naar een zinkmijn. En die zinkmijn heeft het lot bepaald van een klein stukje wat nu België is, maar wat meer dan 100 jaar lang een soort raar landje op zich was. Neutraal, morris niet. Onzijdig, morris niet. En dat lag op de grens van België, Nederland, Pruisen, nu Duitsland.
2: Ook een rechtelijk curiosum.
4: Absoluut, absoluut. En er zijn dus mensen geboren. Ik weet onder andere de vader van Walter Zinzen, het VRT-icoon Walter Zinzen. Zijn vader is afkomstig van neutraal Morris Net. En op zijn geboorteakte stond onzijdig Morris Net. Daar komt hij. Dus er zijn mensen geweest. Het is een plek wat 100 jaar lang tot geen enkel land heeft behoord. En het moest de eerste plek worden ter wereld met Esperanto als...
2: Het officiële taal van het Esperanto.
4: Voilà.
2: Ja, er werden mensen geboren die inderdaad neutralen werden genoemd. Omdat er geen, er was geen naam voor die
4: plek. Het was een betwist gebied, omdat zowel Pruisen als het Koninkrijk der Nederlanden heel graag die mijn op hun grondgebied willen hebben. Ook toen al was er een zoektocht naar zeldzame aardmaterialen. En het was na de Napoleontische oorlogen moest in 1814, 1815 de kaart van de Lage Landen, echt van heel Europa, hertekend worden. En voor ons
2: dwars
4: ging
2: door huizen heen.
4: Dwars door huizen. En dus voor onze gebieden ging dat vrij goed. We moesten de kaart trekken van het groot hertogdom Luxemburg tot aan de Waddenzee. moeiteloos. Het is nog altijd de grens vandaag. Maar dus over één stukje van 3 kilometer kwam men er niet uit. Omdat zowel de Oostbuur, Duitsland, Pruisen, zeiden van, nee, maar die mijn is van ons. En het Koninkrijk der Nederlanden zei ook van, ja, maar eigenlijk willen wij die mijn.
2: Ja, die bracht geld op.
4: Ja, die was ongelooflijk. Het was de belangrijkste zinkmijn van Europa.
2: Ja, in Parijs waren alle daken plots van zink ook.
4: Ja, de Housemans Parijs. Voor de brandveiligheid. Geen houten daken meer, maar zinkendaken.
2: Ja, en nog veel meer badkuipen toepassingen. Ja. Dat essay is dus 10 jaar oud, zei ik net. En nu wil het toeval, of niet, dat er een Iers theatergezelschap is. Ja. Dead Center heette ze. Die in Théâtre de Liège met die tekst van jou aan de slag gaan, er een theatervoorstelling van gemaakt hebben. Hoe gaat dat dan, David? Komen ze bij jou eens aankloppen? Van, hoe zie jij dat? Mag dat?
4: Het was de directeur van Théâtre de Liège, Serge Rangoni, een grote theaterdirecteur, die zei van, dat boek Zink vinden we van belang. En we zijn ongelooflijke fan van dat Ierse gezelschap. Ik kende het niet, maar het is dus inmiddels de laatste jaren uitgegroeid tot een van de interessantste theatergezelschappen in Europa. Ze zijn in Dublin gehuisvest, maar ze spelen over heel Europa. En nu vrijdag had Zink in première, maar ik zag net de speellijst. Het is ongelooflijk, die spelen de hele Benelux, maar ook Frankrijk, Italië, Finland, Polen,
2: het
4: Ierland.
2: Het is dan ook in heel veel talen dat het gespeeld wordt. Ja, dat is een voordeel.
4: Ja. Ze spelen het in het Frans, Duits, Koreaans, Farsi, Persisch, Esperanto.
2: Nederlands dus, ook. Het wordt ondertiteld in drie talen
4: overtiteld. Het, is, het komt ook naar Vlaanderen. Het zal in de
2: KVS en
4: te Gent staan. En ik ben toen, dus de Serge Rangoni van Théâtre de Liège vroeg mij, wil je eens komen kijken naar werk van hen? En die hadden toen dat belangrijke boek van Didier Eribon, een Franse socioloog, Terug naar Reims, Retour à Reims, hadden ze bewerkt voor theater. En dat was een heel bijzonder boek om te lezen. En ik was echt benieuwd van hoe hebben ze dit in 's hemelsnaam theatraal vertaald. En ik was wel erg onder de indruk. Het is heel vernieuwend theater. En toch is het een andere traditie dan de avant-garde van het Vlaams theater of zo. Ik vond het heel beeldend, heel filmisch, heel mooi. En tegelijkertijd ook vormelijk heel vernieuwend. Ik vond het echt strafwerk.
2: Ja, en wat maakt
4: ik heb
2: nu
4: toen met de regisseur gesproken en dacht van ja...
2: Ja, en, oh, doe maar.
4: Doe maar, dat is de conclusie van een avondluik. Ja.
2: Voilà. Maar wat maakt dat verhaal dat je geschreven hebt in dat essay, dat je ophing aan het leven van één iemand, een individu, waar je op inzoomt, die Jozef Frixen heet hij dan. Wat maakt dat vandaag relevant?
4: Ik wou dat boekje schrijven over dat gebied. En net zoals ik in Congo en een revolutie in Indonesië op zoek ging naar getuigen die het konden vertellen, dacht ik van, het zou mooi zijn om het verhaal van dat rare plekje op te hangen. En ik vond niemand. Ik heb weken in dat piepkleine gebiedje rondgelopen. Ik had een kamertje gehuurd, allerlei mensen gaan spreken. Het lukte niets. En nou, het zal nooit anders gebeuren, maar de voorlaatste dag hoor ik van iemand wiens grootvader toch ook wel verhalen had meegemaakt. Die man is dus nooit het dorp, het is één dorp met nog wat bos erbij, is nooit uit dat dorp weggegaan, behalve af en toe voor militaire verplichtingen. Maar die is dus 5 keer, heeft 5 verschillende nationaliteiten gehad door in hetzelfde dorp in 2 straten te wonen, heel zijn leven lang. En de belangrijkste zin was van, hij heeft de grenzen niet overgestoken, de grenzen hebben hem overgestoken. En dat is natuurlijk een gegeven dat vandaag nog zo relevant is. Die man is geboren als neutrale. Vervolgens na... In de Eerste Wereldoorlog komen de Duitsers overheen. Dat gebied wordt toegekend aan België. Met de conferentie van Versailles in 1918. De Oostkantons worden Belgisch. Maar dan, Hitler gaat dat opnieuw gaan annexeren. En nou ja, het is echt een verhaal. Hij heeft in het Belgisch leger moeten dienen. Heeft in het Duits leger moeten dienen tegen zijn zin. Want hij was helemaal niet Duits.
2: Ja, en ook binnen families moeten mensen tegen elkaar gaan vechten. Omdat het zo'n raar samengesteld driehoekje is.
4: Ja,
2: bij wijze van spreken.
4: Hij is dan uiteindelijk gedeserteerd uit het Duits leger, terug naar huis gewandeld, van de Hoge Venen terug naar huis.
2: Dat las ik.
4: En dan wordt hij daar gearresteerd door de Belgische overheden op verdenking van collaboratie met de Duitse bezetter. En dan is hij alsnog geëindigd in een kamp voor Duitse krijgsgevangenen in Normandië, waar hij eigenlijk in erbarmelijke omstandigheden... Het is echt een ongelooflijk leven. hoe je ziet hoe de grote geschiedenis kleine levens vermaalt.
2: Ja, ja, wat de geschiedenis met een mensenleven kan doen. Hè. Hij brengt de laatste 20 jaar van zijn leven dan ook gewoon door in een zetel bij het raam. Ja. Wat kan die man zijn leven is kapot gemaakt.
4: Versleten.
2: Eén grote lijdensweg. Ja. Als je dit soort verhalen hoort, Henk Vis, is dat iets wat bij jou dan je prikkelt om daar iets mee te doen? Of doe je het met andere verhalen als je aan de slag gaat?
3: Nou, wat mij altijd interesseert is waar je bent. Dus heel eenvoudig eigenlijk. En dat je eigenlijk voortdurend een speelbal bent van... Je weet nooit precies waar je bent. Je kunt dat eigenlijk niet determineren. Ik weet wel dat ik hier in Brussel ben en dit en dat. Maar uiteindelijk kan ik dat helemaal niet volledig bewijzen dat dit is waar ik ben. dus
4: dat is ook een beetje schizofreen.
3: Nou, misschien. Maar er is altijd een... het moet vreselijk zijn om te vluchten steeds. Hè, om te steeds van plekken te veranderen. Als je als kind bijvoorbeeld in een kamer zit en je moet naar een andere kamer enzovoort. Of je wordt geroepen in het ziekenhuis, dat soort dingen. Dat zijn, ik vind dat hele vervelende dingen.
2: En heel dus determinerende dingen.
3: Ja, omdat je dus, je voelt je, net als een poes, hè, die voelt zich thuis in een hoekje. En als je die eruit weghaalt, ja, dan is die ongelukkig. Hè. Dus, ja. Dus mens hecht zich onmiddellijk. Hè. We hechten ons aan dingen, maar ook aan mensen natuurlijk. Maar ook aan dingen, aan ruimtes, aan geluiden, aan klanken. Daar hechten we ons aan. Daar willen wij bij horen. En als dat verstoord wordt door externe omstandigheden waar je niks mee te maken hebt, is dat echt vreselijk eigenlijk. Want je weet niet hoe dat zit, hè? Waarom dat opeens weg is. Waarom ze opeens die stoel weggehaald hebben. Of de muren hebben geschilderd of iets anders. Hè? Dus ik vind het heel aangrijpend. Psychologisch vind ik het totaal interessant. Dus grensoverschrijdend. Hè?
4: Ik zou net denken dat je als visueel kunstenaar meer onthecht bent ten opzichte van plekken en objecten.
3: Het kan zijn, maar voor mij is het de omgekeerde eigenlijk.
4: Ja?
3: Ja, ik ben dus niet onthecht. Ja. Je bent voortdurend, zit je in een bepaalde omgeving en daar moet je eigenlijk een soort overeenkomst, een overeenstemming vinden dat je daarin past. Ja. En dat is eigenlijk bestaan. Anders heb je het gevoel dat je niet bestaat.
2: Ja. Je neemt je omgeving ook mee in je werk.
3: Ja, ja, precies. Ja. precies. Dat is, en dat is het eigenlijk de vorm eigenlijk. Hè. Kunst is een vorm maken. Hè. Dus je maakt een vorm die je bevalt. Hè, waarmee je kunt leven. En zo is het leven bestendig. Hè. Ja. Het is niet zo erg als dat je bijvoorbeeld een vluchteling bent die continu moet denken, ja, alles stort in, alles is weg, morgen ben ik het niet meer. Hè? Of ze trekken die grenzen onder je voeten vandaan. Hè? Er is ik heb het eens gelezen, over Palestina dan, dat ze komen de kolonisten, die halen dan het tapijt weg van iemand. Hè? Maar die man zegt, ja, ze halen niet alleen het tapijt weg, ze willen ook de grond halen ze van je voeten weg. Snap je? Hoe ingrijpend dat kan zijn, dat je dus... opeens eigenlijk je bestaans, je aanwezigheid in de wereld ter discussie staat. Terwijl je dat eigenlijk als basis je hele leven meedraagt. Hè?
2: Ja. Ja.
3: Je bent gedragen, je bent omarmd, je bent thuis, je komt thuis. En dat is dan opeens heel erg.
4: Ik herken het wel, die hechting aan plekken.
3: Ja.
4: Objecten heb ik heel zeker. Ja.
3: Dus het is een heel dramatisch verhaal.
2: Die Hoge Venen, ik kom daar even op terug, David.
4: Daar ben ik ook aan gehecht.
2: Ja, ben je heel erg aan gehecht.
4: Ja,
2: we hadden het net even, voordat we de studio inwandelden, over Van A tot Z, een reeks die we een hele tijd geleden gemaakt hebben samen, voor Canvas, denk ik toen. Nu nog altijd te bekijken, maar daar was een... dus we gingen het alfabet af en bij de letter W... Elke letter hadden we een woord waar we dan minutenlang konden over praten. De letter W was dat wandelen bij jou. En ik ben het eens even terug gaan bekijken. En bij wandelen heb je het inderdaad over de Hoge Venen. Want je houdt van die plek nog altijd. En daarom hebben we jou de afgelopen zomer daar ook zo vehement over gehoord. Ja. Je was geschokt, diep bedroefd door die brand die daar gewoed heeft.
4: Ik zou ook van mezelf hebben laten horen mocht de Kempen zijn afgebrand. Of,
2: tuurlijk. Maar dit ligt misschien iets dichter bij je.
4: Maar... De Hoge Venen doet extra pijn omdat het een beetje de laatste wildernis is. Relatieve wildernis die we in België nog hebben. De grootste open ruimte in elk geval die we in België hadden. En die nu letterlijk verkoold zijn. En dat is... Ja, ik vind... Ik, Ik vond dat eigenlijk heel pijnlijk. Ik vind het nog altijd pijnlijk.
2: Ja, je hebt toen je wilde gewoon een post zetten op de social media, ja. Maar uiteindelijk werd het een groot stuk in de krant, ja. In de kranten, en niet alleen bij ons, waar je het had over de zomer van 2026, dat de zomer van de waarheid was. Heb je toevallig gisteren de krant gelezen, of vanochtend? Ursula von der Leyen, ja. Europese commissaris, ja, heeft jouw woorden overgenomen, David.
4: Ja, ik heb,
2: ze noemt het ook de zomer van de waarheid.
4: The summer of the truth. Ja. Summer of truth. Ja, ja.
3: Bedoelt wat anders, denk ik.
2: Nee, het ging over klimaatverandering. En dat ze echt wel wil een Europees beleid uitrollen. Maar dan moeten we dan nog eens
4: goede speech,
2: zien.
4: Ik zeggen. Ja, ik vond het een opvallend goede speech.
2: Maar dat moet natuurlijk nog zich vertalen naar het beleid, David.
4: Intenties zijn goedkoop, maar tenminste hebben we een politieke leider die zegt waar het op aankomt en die ook de prioriteiten durft aan te geven. De laatste jaren kijk ik handenwringend uit naar begin september om de State of the Union van... Ik lees dat dus met aandacht. Ik kijk niet naar die beelden, ik lees liever de tekst. En ik vond, ik vond het hier wel... ik heb over heel veel vlakken kritiek, maar ik vond wel... Hier sprak een vorm van moreel leiderschap uit, wat we veel te weinig zien.
2: Ja, want dat was je punt eigenlijk ook. Hè? Ja. We zijn er niet mee bezig. Het zit in onze achtertuin ondertussen. Dat hadden we van ver zien afkomen.
4: En onze politici waren ontzettend stil. Mm. Ik heb alleen Melissa de Prater, de Vlaamse minister, bevoegd voor de materie, iets horen zeggen. Maar zij gaan niet over de Hoge Venen. Zij zijn natuurlijk bevoegd voor wat er in Vlaanderen gebeurt. Maar los daarvan vond ik het oorverdovend zwijgen van de politici eigenlijk zeer problematisch.
2: Ja. En je bent al langer begaan met dat klimaat ook. En van de eerste dingen die je schreef, ik heb het hier bij mij liggen ook, toen je Denker der Nederlanden werd, was het boek een essay opnieuw. De wereld en de aarde, hoe houden we het veilig? Waarin je eigenlijk een oproep doet naar een andere manier van denken, een andere manier van aanpakken. Je hebt het over planetair denken. Ja. Kan je dat nog eens even verduidelijken? Want ik vond dat wel een heldere gedachtegang die je daarin ontwikkelt.
4: Het boekje was begonnen vanuit de vraag, hoe komt het nu toch dat we al 30 jaar COP's hebben, die jaarlijkse klimaattoppen, en dat die zo weinig opleveren? Er zitten allemaal verstandige mensen die precies weten wat het probleem is. En toen dacht ik eigenlijk, maar er is misschien een probleem met de termen die we gebruiken. We gebruiken de wereld en de aarde door elkaar, terwijl het over twee verschillende zaken gaat. Ik had vroeger zo'n plastic wereldbol met een schakelaartje. Licht je aan, dan zie je de wereld, de mensenwereld, de hoofdsteden, de grenzen. Licht je uit, niet toevallig, licht je uit, dan zie je de oceanen en de bergketens en de wouden. En ik dacht van ja, maar eigenlijk wat we vandaag hebben op vlak van diplomatie, klimaatdiplomatie, dat is internationale diplomatie. En dat betekent letterlijk tussen landen, internationaal. Dus dat is eigenlijk een model afkomstig uit de wereld. En dat moeten we nu eens gebruiken voor de aarde. We hebben niet echt een diplomatie die gericht is op het behoud van de aarde. Onze diplomatie is 4 eeuwen geleden ontstaan en na de Tweede Wereldoorlog versterkt met de Verenigde Naties, die zich bedacht om het geweld tussen mensen en tussen staten te beperken. Maar hier gaat het over een andere vorm van geweld. Niet tussen staten onderling, maar tussen de mensheid en de planeet. En dus mijn pleidooi of mijn analyse in het stuk was van ja, we hebben wel een internationale diplomatie, maar dat is geen planetaire diplomatie.
2: En dat betekent... Hoe moet die dan? David,
4: ja, dat is, het punt is, als je nu ziet, elk jaar komen de kops. Als de Chinezen naar de kop trekken, als de Belgen naar de kop trekken, als ze al onderling een akkoord hebben, dan doen die dat om de planeet te redden, zeker en vast, maar ook om België te sparen, of om China te besparen, of om Guatemala. Iedereen zit daar eigenlijk...
2: Eigen belang.
4: Hmm. En dus we hebben een soort, dat heet raison d'état, staatsraison, wat een mooi woord is voor... nationaal egoïsme, zeg maar, zorgen dat we voor onze eigen brokken vechten. En dat is allemaal goed en wel als het gaat over klassieke conflicten van de wereld, maar het gaat hier wel over de aarde.
2: We zijn allemaal betrokken partijen.
4: Stel dat de wereld een land zou zijn, dan zou de regering van dat land bestaan uit de jaarlijkse conferentie van burgemeesters. Dat is eigenlijk waar we nu staan. Mm. En dus ik zat te denken, van, maar je moet eigenlijk een niveau hebben, een hoger beslissingsniveau dan die vrijblijvende bijeenkomsten van diplomaten en onderhandelaars met fossiele lobbyisten in een kielzog. En dan moet je eigenlijk kijken wat er in Europa vrij goed is gelukt. De Europese Unie is erin geslaagd om individuele landen te respecteren. en tegelijkertijd daar een dun bestuurslaagje boven te brengen.
2: Na wat gestechel. Het is niet allemaal over.
4: Dat blijft gestechel, maar het is wel een van de meest hoopvolle projecten. Dat bewijst dat je perfect kan samenwerken tussen landen op een manier die niet zo vrijblijvend is als de Verenigde Naties. Ja. Dus hoe zou je dit op wereldniveau moeten kunnen gaan organiseren? En ik was geïnteresseerd door een aantal processen waarbij men een wereldburgerberaad voor het klimaat had op poten gezet. Waar kan de wereldbevolking als wereldbevolking spreken over de aarde? Maar eigenlijk nergens. Wij worden enkel vertegenwoordigd door nationale vertegenwoordigers, onze diplomaten.
2: Dat is hoe het systeem nu eenmaal systeem in elkaar zit.
4: Wel ja, precies, maar het is onze taak om verder te denken. In de 18e eeuw vond Immanuel Kant de diplomatie van zijn tijd ruim onvoldoende. Bilaterale deeltjes, markiezen die met een stijve pink en een kopje thee over een of andere grensconflict zaten te praten. Kant zei van, dat kan allemaal goed zijn voor lokale conflicten. Maar als je eeuwige vrede wilt, geen geringe ambitie, dan moet je een federatie van staten gaan bedenken.
2: Dus multilateraal gaan
4: Ja, en iedereen
2: denken.
4: Dacht van, maar fijn, Immanuel, waar komt jij nu toch mee? Een federatie van staten, dat is ondenkbeeldig. Maar de Europese Unie, twee eeuwen later, is wel de realisatie van dat ideaal. Hij was twee eeuwen te vroeg, maar het is ongelooflijk goed dat die ideeën op papier heeft gezet. Ik wil me niet vergelijken met mijn kant, maar ik denk dat het soms goed is om na te denken, om alvast de analyse te maken, hier loopt iets scheef.
2: Ja, en om verder te denken, want laat dat nu net ook jouw opdracht zijn als denker der Nederlanden.
4: Zo is het, ja. Ja.
2: Hoe ver ben je geraakt met dat denken, David?
4: Ik stop daar veel tijd in, ik doe het ook graag. Het is veel werk. En ik heb ervoor gekozen om niet alleen lezingen te verzorgen en interviews te geven, maar ook heel veel werk achter de schermen te doen. Ik heb opgeroepen, ik heb een initiatief genomen voor een Europees netwerk van civil society organisaties rond het versterken van de Europese democratie. Dat is een heel groot project geworden.
2: Ja, democratie is inderdaad ook jouw een van de dingen waar je echt heel erg mee bezig bent.
4: Daar zit ik op. Iets anders waar ik op werk, iets heel kleins, maar misschien toch symbolisch van belang. De artsen-eet in België en in Nederland, die ben ik met elkaar aan het vergelijken. En die vergelijk ik ook met de oorspronkelijke artsen-eet van Hippocrates.
2: En ligt die heel ver uit elkaar dan?
4: Ja, ik vind de Belgische, tot mijn verbazing, vond ik de Belgische beter. De Nederlandse is herschreven late jaren 90. En dat is heel erg gericht op de individuele patiënt, zonder aanzien voor de maatschappij en al helemaal niet de planeet. De Belgische is evenwichtiger. En ik streef naar een soort nieuwe artsen-eet van een gezonde geest in een gezond lichaam, in een gezonde samenleving, op een gezonde planeet. Die vier componenten moeten erin zitten. En die Nederlandse heeft nu maar de eerste twee. En in december hou ik de grote Domus Medica-lezing in Nederland. Dat is voor alle huisartsen. Dat vind ik heel leuk om daar aan de boom te gaan schudden.
2: Ja, een beetje morrelen.
4: En volgende week zit ik 3 dagen op Terschelling. Dan heb je springtijd. Dat is zo een beetje Davos van de duurzaamheidssector. En dan ga ik ook een paar ideeën proberen te delen.
2: Ja, maar dat planetaire, dat is eigenlijk wel wat je beoogt.
4: Ja, op verschillende niveaus. We moeten onze besluitvorming zo op nationaal, op Europees en op internationaal niveau gaan herdenken. We zitten in de 21ste eeuw. We werken met procedures en modellen uit de 19e eeuw of uit de 20ste eeuw. Maar we moeten voor nieuwe problemen nieuwe oplossingen bedenken.
2: Mm-hmm. Kan je met al dat wereldse denken en dat planetair denken ook nog kijken naar wat er voor je deur gebeurt? Doe je dat nog? Wat
4: ja,
2: er
4: echt, ja. Hoe bedoel je?
2: Nee, gewoon het feit als er in Brussel, waar je woont, bomen worden bedreigd met het bestaan, dan ben je daar ook mee bezig. Want het begint voor je deur eigenlijk.
4: De Frisch Josafat ligt ongeveer voor mijn deur. Dat is die 25 hectare braakliggend terrein. En ik ijver voor het behoud van die plek. In de stad is het van belang. Als je gaat voor diversiteit, moet je ook gaan voor biodiversiteit. De plek heeft een onwaarschijnlijke ecologische waarde. Maar het wordt bedreigd dat die zal gebetoneerd worden. Dat lijkt ons geen goede zaak.
2: En dan spring jij ook op de barricade.
4: Zo is het.
2: Ja. Heb je ondertussen al, ik neem aan dat je notities genomen hebt terwijl je functie aan het uitoefenen was en nog altijd bent als denker in Nederlanden. Heb je nu al wat adviezen klaar voor wie jou zal opvolgen? Want je was de eerste.
4: Ja. De Denker des Vaderlands is een lange traditie in Nederland.
2: Okay, maar
4: ik was de eerste Denker der Nederlanden. Ik weet niet, ik ga ook niet weten wie mijn opvolger is tot het zover is. Dus
2: heb je inspraak?
4: Nee, natuurlijk niet. Het zou al te gek zijn. maar Ik heb er veel aan gehad om voor mezelf duidelijk af te bakenen waarover wil ik werken. Want voor je het weet krijg je in het begin de gekste uitnodigingen voor dingen waar je misschien niet zoveel over te vertellen hebt. En het heeft mij zeer geholpen om ook te zeggen van, doe ook werk achter de schermen. Zorg niet alleen dat je 2 jaar lang overal lezingen houdt en zichtbaar bent. Ook onzichtbaar werk kan zeer waardevol zijn op de langere termijn.
3: Wat vind je achter de schermen dan? Wat vind je daar?
4: Wat ik daar vind is, als ik praat met bestuurders, kom ik ongelooflijk veel frustratie tegen. Gelukkige bestuurders zijn dun gezaaid. En dan merk ik van, oké, maar wij burgers zijn niet de enigen die gefrustreerd zijn. Er zit ook een diepe frustratie aan de kant van onze bestuurder en onze politici zelf.
2: Maar dan moeten we dichter bij elkaar komen op een of andere manier.
4: Precies. En daarom span ik mij ook in voor die campagne om onze senaat, als die afgeschaft wordt, maak er gewoon een permanent burgerberaad van in Duitsstalig België, waar neutraal Maurice Nette inmiddels onder valt. In Duitsstalig België werkt dat nu al 7 jaar uitstekend. Dus naast het verkozen parlement heb je daar die permanent geloten burgerraad. Het zou heel goed zijn mochten we op nationaal niveau dat ook gaan doen. Het zou goed zijn mocht er in Nederland een derde kamer komen. En waar gewone burgers voor lange termijn uitdagingen kunnen meedenken. Ons huidige politieke bestel is goed op de korte termijn, maar is vrij zwak voor de lange termijn.
2: Kijken altijd op de korte termijn, want dan zijn er weer verkiezingen. Ja,
4: en het is heel moeilijk om iets aan 2060 te doen als je 2028 moet zien te winnen. En dus moeten we een dynamiek zien te installeren die korte termijn logica kan doorbreken.
2: Ja. De wereld en de aarde, Henk Vis. Ik was blij toen ik zaterdag in Kortrijk Barbara de Koning hoorde, die jou heel vaak ontmoet heeft, jou geïnterviewd heeft en daar dan een boek van gemaakt heeft dat bij de tentoonstelling hoort ook, dat ik naast kan gelezen worden. Cosmic Dance, fantastisch boek waar we jou leren kennen, de bron van al dat moois. Maar zij had het in haar korte toespraak over Gaia. Ook de aarde aan jou gelinkt en jouw werk. Voel je wat verwantschap met wat David net ook vertelde?
3: Ja, 100%. Hè. Nog eigenlijk wel meer ook.
2: Kom je wat dichter bij de microfoon zitten?
3: 100% misschien wel meer, want het is... het punt is, hoe doe je dat? Hè? Dat is het punt. Kijk, mensen zijn allemaal aardig. Hè? Maar ze doen rare dingen gewoon. Ze doen de vreselijkste dingen, maar ze zijn... Allemaal mensen. Het zijn ook leuke mensen meestal. Aardige mensen, lieve mensen. Houden van een kat, van een kinderen, van een huis. Poetsen de auto. Doen allemaal leuke dingen. Zingen een liedje. Ja. Maar ze doen de vreselijkste dingen. Ja. Dus ik ben heel erg voor de praktijk van het leven. Dus niet voor de ideologen, niet voor wat dan ook. En zo'n burgerinitiatief is natuurlijk heel praktisch, hè, burgers. Alleen het punt is natuurlijk, hoe vind je die? Hè? Want je moet toch wel een keuze maken. En zo dat jury-systeem.
2: Een lotingsysteem.
3: Een lotingsysteem zou kunnen, ja.
4: Maar dan zie je inderdaad dat de meeste mensen inderdaad deugen. Dat je met heel veel mensen een gesprek kan voeren. Ja. Ver voorbij de ideologische grenzen. 80% van de mensen in dit land, het is ook internationaal het cijfer, is echt ernstig bezorgd over klimaatopwarming.
2: Wil ook meer strengere maatregelen.
4: Meer actie,
3: Je gisteren van waarom dat niet doorschuift. Hè? Ja. Dat is eigenlijk het probleem.
2: Goed, even wat muziek. En David, ik begreep dat jij wil vertrekken. Je wordt ergens anders verwacht. Het zij zo.
4: Het lot der denkers.
2: Ja, maar ik ben heel blij dat je tijd vrijgemaakt hebt voor ons. Ik praat dan gezellig verder met Henk alleen.
3: Zeker.
2: Maar blijf nog 2 of 3 minuten zitten, want we hebben nog, denk ik, een verrassing voor jou. We hebben wat reggae klaarstaan.
3: Ah, oude reggae. Hele oude reggae, ja. Ja, dat heb ik gezien,

0: Dreadlock Talking, Lee Scratch Perry. Waarom draaien we dit? Omdat David van Rijbroek hier zit en omdat hij, en niet stiekem, David, helemaal niet stiekem, fan bent van reggae. Waar komt dat van?
1: Ja, ik vind de reggae zoiets als de Romaanse beeldhouwkunst. Zo eenvoudig, maar zeer expressief. Als ik moet kiezen tussen een perfect marmeren beeld van Bernini of een zoekend beeld in een Romaans kerkje ergens in de Bourgondië, dan is mijn keuze zeer snel gemaakt. En ik heb hetzelfde. Reggae vind ik zo expressief. En ik heb Lee Scratch Perry, de Pablo Picasso van de 20e eeuwse popmuziek. Ik heb de man nog ontmoet. Ik heb hem geïnterviewd. En mijn vriend Brecht de Boever, de Belgische kunstenaar, heeft vaak met hem samengewerkt en opgetreden. Ja, echt een ongelooflijk belangrijke man. Hij heeft 3-4 verschillende muziekgenres gesticht. Mm. Met de Rolling Stones gespeeld, met Paul McCartney, met iedereen. Maar vooral met zichzelf. En altijd blijven spelen.
0: Voilà, kijk, dan mag je nu gaan, David van Rijbroek.
1: Ik ga spelen, ja, dankjewel.
2: Dat is ook het ritme van de reggae. Hè? Dat is eigenlijk wiegen. Het zijn eigenlijk slaapliedjes.
0: Ja, en jij houdt toevallig, Henk, ook
2: van
0: muziek.
2: En dat is eigenlijk wat zo... Dus het is eigenlijk ik hoor daar voortdurend de moeder in. De moeder die een kind vasthoudt.
1: Oh. Perry zei altijd...
2: Omdat het heel rustig gaat. Hè? Er zijn twee zware ritmes in. En die ene is heel langzaam. Hè?
1: Hij zei altijd, reggae is zoals door lijm lopen. Het moet een beetje aan je schoenen lopen.
0: Het moet een beetje tegenhouden. Zo. Ja.
1: Bless your soul, zei hij tijdens een optreden. En hij wees naar zijn eigen schoenzool. Bij deze.
0: Ja. Dag David, dankjewel. Hè.
2: Salut, hou je goed.
0: Henk, ja, muziek, je zegt net reggae, maar je luistert ook naar Anne. Je zingt graag, je danst graag, las ik in dat mooie boek vol getuigenis van jou uiteindelijk, Cosmic Dance.
2: Ja, absoluut.
0: Ja. En doe je dat dan terwijl je aan het werk bent?
2: Nou, ik doe ook veel dingen in mijn hoofd. Dus ik kan ook zingen zonder dat ik geluid maak. Ik kan zelfs dansen zonder dat ik beweeg.
0: Ja.
2: Dus,
0: het is wel in die beweging dat je werkt.
2: Ja, je kunt een heleboel dingen kun je zeg maar gewoon voorstellen. En dan voor mij bestaan die dan net zo sterk als de werkelijkheid. Mm. Maar ik heb leren dansen bijvoorbeeld. Want ik kon helemaal niet dansen. Ik heb dat echt geoefend.
0: Lessen gevolgd.
2: Zingen kon ik vroeger. Ik ga dus nooit naar... Niet zo, ja, dus ik heb dat gewoon zelf geoefend allemaal natuurlijk. Maar ook zingen bijvoorbeeld. Ik zong als kind elke avond. En op een gegeven moment is dat... En ik speelde ook muziek en ik zong bij de muziek. Maar dat is allemaal opgehouden. En nu ben ik het weer aan het...
0: Is het terug aan het komen?
2: Nou, ik probeerde laatst weer te zingen. En het ging eigenlijk niet. En dat vond ik zo schokkend. Dus dan ben ik zachtjes aan het proberen. Af en toe zing ik. Dus ik heb dat zingen wat ik vroeger luid deed... Bij mijn gitaar natuurlijk. Dat doe ik nu volledig in stilte, denkbeeldig. Maar als je dat zoveel doet, kun je dat niet meer uiten. Dus het is best een rare ontwikkeling eigenlijk. Dus nu probeer ik weer echt te zingen. Ja.
0: Het dansen, zei je net, heb je jezelf geleerd. Dat is met beeldhouden ook zo.
2: Ja, met alles. Ja, je moet eigenlijk alles zelf leren. Ja, ja.
0: Zeg eens wat we... Neem ons eens mee naar de paardenstallen. Nee, echt. Ik bedoel, je hebt daar een solo-tentoonstelling. Het is geen overgezichtstentoonstelling. Nee, zei Patrick Ronsen van Bepart ook in zijn welkomstwoordje. Ja. Maar het zijn beelden die je al langer met je meeneemt en die je nu samengezet hebt. Ook tekeningen. En, het is een installatie uiteindelijk.
2: Ja, voor mij is het een tentoonstelling. Inderdaad, het samenbrengen van verschillende werken. En... dus dat heeft niks te maken met een chronologie van ontstaan of zoiets dergelijks. Dus ik hou ook helemaal niet... Ik wil ook nooit een retrospectieve hebben. Dat ze zeggen, ja, dat is het eerste en dat is het laatste werk. Dat is volledig zinloos, omdat dat heeft niet... Wat er aan die werken spreekt is iets anders dan het feit wanneer ze gemaakt zijn. Hè? En ik merk ook dat sommige werken, vele werken eigenlijk op een andere tijd, dus van 5 jaar geleden, die functioneren nu anders in de tentoonstelling dan toen. Dus als de
0: omdat
2: omgeving,
0: ze in de relatie tot andere beelden staan
2: als de
0: ook.
2: De context verandert en de omgeving verandert en ik verander ook natuurlijk. Dat is... Ja, zeg maar, helaas onvermijdelijk, ontstaan er allerlei andere verbindingen. Dus elke tentoonstelling is anders. Dus ik zoek gewoon werken bij elkaar voor een tentoonstelling.
0: Ja. En dit keer zijn er twee werken, denk ik, misschien zelfs meer, die je lange tijd niet meer gezien hebt. Een prachtige tekening waar ik echt heel lang heb naar staan kijken.
2: The true art is now the difference between yes and no.
0: Voilà, geloof ik, dat werk. Je had het 40 jaar niet gezien.
2: Nee, klopt. Ja.
0: En dan die reus, die onwaarschijnlijk mooie, grote, zachte reus die er staat in een van de ruimtes. Hoe zijn ze terug bij jou gekomen dan?
2: Iemand had ze en die belde op. En toen heeft
0: je
2: ze
0: mag
2: gebracht.
0: Ze terug hebben, ja.
2: Maar wat ik zo gek vond, die reus heb ik altijd in gedachten gekoesterd. Die heb ik 1 keer, 2, 3 keer tentoongesteld in de 80 jaren. Daarna is die verdwenen. Is die
0: maakt
2: verkocht,
0: van kleine houten latjes.
2: En die is verkocht. En die heb ik nooit meer gezien. Maar in mijn verbeelding heb ik die steeds meegenomen. En nu zag ik het weer. En nu valt die mij gewoon tegen.
0: Oh.
2: Ja, dat is heel erg. Ja, dat is heel jammer, ja. Maar het is eigenlijk wel iets heel moois. Dat, je dus, dat, je, dat het echt zo is, dat werken dus veranderen in de tijd. Mm. Dat
0: je wat valt jou tegen dan?
2: Ik dacht bijvoorbeeld dat hij iets groter was. Ik dacht ook dat hij iets dramatischer was. Dus hij buigt wel.
0: Hij staat zo wat voorover gebogen.
2: Ja, het is naar, ik was toen ik kunststudent was helemaal in de ban van de foto's van Diana Arbus. En ik had ook daar een fotoboek van, wat ik nog heb, wat helemaal uit elkaar valt. En daar had ik dus een foto gezien van een echtpaar, een Joodse echtpaar met een zoon. En die ouders staan heel klein naar boven te kijken. En daar is het hoofd van die zoon, die stoot zijn hoofd tegen het plafond. En toen dacht ik, dat ga ik maken. Dat is, nou, maar toen heb ik het ook tentoongesteld in een ruimte, die heette de living room, de woonkamer. Dus dat paste heel goed bij die foto. En dat was ook echt een galerie in de woonkamer in Amsterdam. Een van de eerste galerieën in de 80 jaren, zeg maar, met kunst uit dezelfde tijd. En die reus stootte ook zijn hoofd tegen het plafond. Daar was dat heel dramatisch. Maar nu vond ik het helemaal niet zo dramatisch. Ik denk dat het komt omdat hij nu veel te veel ruimte heeft boven zijn hoofd.
0: Ja, misschien moet je hem, ik wou het net zetten, dus zeg je in een andere ruimte.
2: Ik moet hem
0: weer
2: in een kleine
0: zoek
2: kamer
0: een kleine
2: zetten.
0: Kamer, stop die reus erin en je gaat weer helemaal blij zijn.
2: Maar het is heel gek, dat dus, zonder dat je het weet, zijn dingen waarvan je denkt, die veranderen niet, die veranderen wel. Omdat je dus anders denkt. Hè? Dus,
0: ja, omdat jij verandert
2: omdat
0: natuurlijk.
2: Omdat jij verandert, dus, dus de context en, alles wat je weet, dat is voortdurend aan het veranderen. En dat hecht zich dan, moet zich opnieuw hechten aan wat je ziet. En dat is eigenlijk heel, heel erg leuk. Dus ik heb een atelier waar ik werken maak. Ik heb een ruimte, als ik een werk af heb, dan gaat het onmiddellijk weg. Als ik 1 seconde denk, het is goed, dan is het klaar. Dan gaat het aan mijn opslag, dan zie ik het niet meer. Dan zie ik het niet meer. Ga ik ook niet naartoe, dan is het voor mij voorbij. Voor een tentoonstelling ga ik naar mijn opslag. En dan ga ik kijken wat ik ga doen.
0: Met een frisse blik.
2: Ja, en dan komen de werken eigenlijk pas. Dan kan ik ze ook goed bekijken. Dan kan ik er eigenlijk voor het eerst naar kijken. Want als je het maakt, dan heb je eigenlijk zo'n rare relatie met wat je doet. Hè, wat je maakt, want je zit nog helemaal in dat maakproces. Heel fysiek heel intens. Maar dan kan ik toeschouwer worden. En dat is veel leuker dan het maken. Eigenlijk.
0: Ja, je zei ook in het boek zeg je dat de toeschouwer, de bezoeker, eigenlijk een veel beter kan vertellen wat je toont, wat je doet, wat je werk betekent dan jijzelf. Misschien omdat die afstand er is.
2: Ja, omdat het opnieuw, je kunt het opnieuw zien. Dus je kunt het zien zonder dat je herinnerd wordt aan wat je dacht toen je het maakte.
0: Mensen kunnen je misschien vooral kennen van verbeter mij vooral, amorfe beelden die je maakt. Het lijkt iets te hebben van een menselijk wezen. Mm-hmm. Maar is dat niet? Want het is wel herkenbaar, maar er zijn vaak geen ledematen. Mm-hmm. Of maar 1 arm. 2 benen, 1 been. Maar toch heeft het iets, die beelden van jou. Die blijven meegaan, die blijf je maken. Wie zijn die schepsels die je maakt, mm-hmm. Henk Vis?
2: Ik heb nooit naar de realiteit gewerkt. Dus ik kan ook niet model tekenen of zoiets dergelijks. Ik voel eigenlijk de vormen. Dat is ook hoe je het kunnen zeggen. Dus. En dan krijg je een heel ander. Als je blind bent en je maakt een vorm van klei, een mens van klei. Je kent natuurlijk een mens omdat je dat aanraakt. En je kent ook andere mensen die je aanraakt. Dus je weet ongeveer hoe dat in elkaar zit. Dus zo maak ik eigenlijk een vorm. Ja, en die vorm die hoeft helemaal niet overeen te komen met de werkelijkheid. Dat is helemaal niet belangrijk. Wat die armen betreft, als ik niet weet wat een arm moet doen, dan maak ik hem niet. Dus als ik een kopje pak, dan moet hij een arm hebben. Maar mijn werk pakken geen kopje. Dus Het is niet noodzakelijk dat het dus een plek zeg maar visueel te herkennen is wat je aan, met iets wat je kent in de werkelijkheid. Maar belangrijk is dat je dus een vorm ziet en dat je sprakeloos wordt. Dus, dus als je een vorm ziet, word je sprakeloos. Als je een mens ziet, begint te praten. Ja, in live is dat zo meestal. Mensen beginnen gewoon te praten. Beginnen wat te bewegen en dan te praten. Nou, mijn beelden, daar is een intens zwijgen, vind ik zelf. En dat komt door die vorm die helemaal door gevoel eigenlijk gevormd is. En niet door visuele prikkels. Dus die wezens, die figuur die je ziet, die fluisteren, zeg maar, ik ben er. Of zoiets, maar je weet niet wat het is.
0: Het is een aanwezigheid, maar een sterke aanwezigheid.
2: Aanwezigheid herken je, dat is het eigenlijk. Ja.
0: Het is heel emotioneel ook.
2: Want de draaiingen, alles ken je. Hè? Je kent allerlei soorten bewegingen. Hè?
0: En je denkt er de armen en de benen misschien wel bij.
2: Ja, of niet, dat kan niet. Of natuurlijk, niet. Natuurlijk. Ja. Het gekke is dat niemand, vaak wordt dat ook niet gezien, hoor. Omdat de vorm zo compleet is dat je dat helemaal niet opvalt.
0: Ja, het is ook mooi dat je ze niet op een sokkel zet. Ze staan op onze ooghoofd. Ja, je kan ze in de ogen kijken.
2: Ja, maar hij heeft nooit op een sokkel gestaan, omdat ik vind dat de kunst in dezelfde ruimte moet staan als de mensen eigenlijk.
0: Ja. En ook gewone objecten geef je een bijzondere plek in de ruimte. Wat mooi is, wat ik daar straks probeerde te zeggen, met je neemt je leven, je omgeving mee in je werk. Je bijvoorbeeld een muziekstandaard staat er. Met een penseel. Stond die erop?
2: Die penseel heb ik weggehaald, maar er stond wel een uitroepteken op.
0: Okay.
2: Ja, een uitroepteken. Ja, een uitroepteken. Ja, ik heb vroeger altijd viool gespeeld en dit is eigenlijk mijn muziekstandaard. Maar dat uitroepteken, ja. Ja, ik ben ook gefascineerd in we hadden het net over politiek en problemen en maatschappij en wereldproblemen en gezeur en gezeik enzovoort. Soms wil je het wel uitschreeuwen.
0: Ja.
2: Hè? En ik kan bijvoorbeeld ook niet schreeuwen. Nee, ik kan niet schreeuwen. Heb ik wel eens ook wel geoefend, maar dat lukt me gewoon niet. Komt er niet uit. Dus, maar dat is zo'n uitroepteken, dat is wel fantastisch iets.
0: Dan heb je wel het gevoel van...
2: Ja, precies. Dus als je dat teken ziet, dan weet je dat er iets is wat uitgeschreeuwd wordt. En dat is eigenlijk... Zo wilde ik dat met die muziek. Ik wilde die muziek die standaard oproept, wilde ik eigenlijk laten uitschreeuwen. In dit verband is het wel leuk. Ik heb niet zo lang geleden een tentoonstelling gedaan. Samenwerken met de galerie. En daar had ik een werk en dat heette... hoe heette dat?
0: Ja, je hebt dat van die moeilijke titels. Het is je eigen schuld, Henk Vis. Ja.
2: Dat heette Anna, geloof ik. Ja. Nou ja, of zoiets. En Anna heette dat. Dat had met Kurt Schwitter te maken, die een werk heeft, die Anna Bloem, een gedicht heeft gemaakt over Anna Bloemen enzovoorts. Maar toen had ik dat werk getiteld Ontwapening. He, want ik denk, ja, ontwapening. Gewoon, je moet het gewoon zeggen, ontwapening. Maar het voelde ze toch niet echt leuk. Want ja...
0: Het is de politiek.
2: Wat bedoel je precies en zo? En toen heb ik gezegd, nou, heb ik een briefje gestuurd, heb ik de klinkers eruit gehaald. En dan krijg je bijvoorbeeld, ja, ik weet niet wat je dan krijgt, NTW, G, dat kun je niet meer uitspreken. Zeg, kijk, het gegil is eruit, het geschreeuw is eruit.
0: Je had ze nog door elkaar kunnen husselen, die letters, dan was het helemaal iets anders.
2: Ja, maar het gekke is, als je dus dat woordje, die letters ziet, die ontwapening maken, als je er klinkers bij denkt, dan als je dat probeert te lezen, kom je vanzelf op ontwapening.
0: Mm-hmm, ja. Zo had je ook.
2: En dat is een heel geheim schrift, wordt het dan. Hè?
0: Ja.
2: En daarnaast had ik een werk, dat was eigenlijk een soort scherpe stok. En dat werk heette, dat is een citaat van een moeder, die als haar zoon vermoord wordt, zegt, heeft hij mijn naam geroepen toen hij doodgeslagen werd. En dat is natuurlijk heel heftig. En dat is dat geschreeuw natuurlijk, snap je? En dat geschreeuw zat in die... Je moet ontwapenen en dat heeft te maken met het slaan en doodmaken van mensen. Dus door die klinkers, door die klank weg te halen, is het opeens heel iets anders. En zo is eigenlijk ook die uitroepteken, hè? Die haalt eigenlijk alleen die klinkers aan. Hè? Wij kunnen niet spreken zonder klinkers, hè? De meeste talen niet, sommige talen wel, maar zonder klinkers kun je niks zeggen. Dus dat interesseert me. Ja. Ja. En ook omdat ik zelf zo die continu die beperking voel van wel schreeuwen, niet schreeuwen, dit wel, dat niet, enzovoort. Ja, ja.
0: Nu, zo heb je ook een anti-war monument in Japan gemaakt.
2: Ja, wilde ze,
0: maar
2: ja,
0: daar mag het zo niet heten.
2: Nee, de vertaling is het vredesmonument.
0: Ja.
2: Ja, het is wel heel uitvoerig na lange gesprekken. Ik heb er gewoon, ik ga daar niet over moeilijk doen, zeg maar. Dus,
0: maar het sluit een beetje aan bij
2: ja, maar dat is precies. En nu is het vredesmonument. En daar ga ik nu weer naartoe, volgende week zelfs. Naar datzelfde werk, omdat het staat bij een school. En die kinderen die hadden problemen met rode ogen van dat beeld. En daar wilden ze een gesprek met mij over.
0: Dus je moet die van kleuren veranderen?
2: Ja, en dan zit ik...
0: Ga je inbinden?
2: Ik denk het niet, nee. Nee. Maar dat is wel heel bijzonder, ja. Terwijl dat beeld ook Mother heeft geheten op een andere tentoonstelling. Het heeft ook aan Noordwijk aan de zee gestaan en zo. Dus...
0: Het lokt andere reacties uit. Natuurlijk.
2: Ja,
0: mensen reageren op hun eigen manier op de beelden die je maakt.
2: Voor mij is een titel voor een beeld pas geslaagd als het er niets over zegt.
0: Ja, zoals ik was getrouwd met een aap en dat is dan een haas.
2: Ja, precies. Ja. Precies. Als het er niks over zegt, dan gebruik ik de taal eigenlijk om een context te openen die zo groot is dat... dat het beeld daar wel in past. Snap je?
0: En
2: maar dat
0: het
2: nooit
0: trigger.
2: Specifiek wordt.
0: Om ons aan te zetten tot wat verder te denken.
2: Ja, het gaat dan vanzelf. Ja. Ja, het gaat dan vanzelf. Je kunt dan eigenlijk, je hebt veel meer mentale ruimte.
0: Ja. Je hebt een alter ego ook.
2: Alter ego heb ik.
0: Vasily Wels.
2: Ja, dat is eigenlijk de initialen van mijn auto die ik toen had. Hè. Volkswagen, VW, en dat was Vasily Wels. Ik denk dat komen die Rusland en Amerika, dan komen die werelden bij elkaar.
0: Ja, en jullie hadden hebben nog altijd heel goede...
2: Nee. Ik heb hem...
0: Of heb je hem aan de kant gezet?
2: Ja, ik weet niet of die overleden is of niet, maar... Het mooie was...
0: Hij is er niet meer.
2: Nee, hij is er volgens mij niet meer. Ik heb gewoon nooit meer iets van hem, maar goed... Ja, het is een beetje een spel natuurlijk, maar wel een heel serieus spel. Want ik wist alles van. Ik kon het allemaal fantaseren. Dus ik wist waar die woonde in Rusland, Moskou. Nou, Petersburg, boven een bakkerij. Dat was vroeger een broekwinkeltje. Ik wist alles van die man. Dat was ik natuurlijk zelf.
0: Ja.
2: Maar dat is een ontzettend leuke manier om met jezelf om te gaan, vond ik.
0: Om jezelf te bevragen over waar je mee bezig bent.
2: En als hij mij een brief schreef, dan zei hij... Hallo Henk, hoe gaat het? Nou, dan was ik al gelijk gelukkig. Als je dat opschrijft. Schrijf maar eens op. Hallo Henk, je eigen naam, hoe gaat het?
0: Ga ik vanavond eens proberen.
2: Dat is openbaar. Dat is zoiets heerlijk.
0: Wat ik wilde je net vragen, van hoe was het dan om Vasily even op te sluiten in een hok en Barbara de Koning binnen te laten? Want zij heeft jou ook allerlei vragen gesteld. Of heeft ze jou gewoon laten praten om dat boek te maken?
2: Ze heeft me eigenlijk geïnspireerd om heel veel dingen te zeggen. Ze had heel veel voorbereid. Dus ze had heel veel... citaten en teksten en ideeën. Ja, dat was het eigenlijk. Ja, dat was een heel plezierige sessies eigenlijk.
0: Ja, en heb je dan dingen bij jezelf ontdekt? Je verteld hebt over je werk waar je anders misschien niet zo mee bezig was.
2: Ja, dat is een moeilijke vraag. Of je wat ontdekt hebt. Kijk, ik zeg... Ik kan over dezelfde dingen kan ik bijvoorbeeld... heel makkelijk ook iets anders zeggen. Mm-hmm. Dat is heel raar. Heel veel dingen staan gewoon nog niet vast. Of helemaal niet vast. Die staan gewoon, niks staat daar vast. Dus je kunt voortdurend iets anders zeggen. En dat is ook een spel wat ik heel leuk vind. Dus dat je over een beeld, als iemand dat heeft gezien... en hebben ze wat, heb ik ooit iets over gezegd... dan zeg ik gewoon iets heel anders. Dus... En dat kan met een object.
0: Dat is jouw voorrecht ook.
2: En dat is het.
0: Als
2: dat
0: maker.
2: Is de ruimte eigenlijk. Dat is de mentale ruimte die je zeg maar de wereld of het kunstwerk schenkt eigenlijk.
0: Je zei net,
2: en het leuke is dat dat kan.
0: Ja, je zei net een tijd terug al van ik teken nooit of ik werk nooit
2: naar de natuur. Nee.
0: Waar komt het dan vandaan? Ik citeer Barbara opnieuw uit haar voorwoord, haar welkomstwoordje op de opening. Je beelden komen uit de modder.
2: Ja, ze komen uit het onzichtbare. Hè? Ik heb altijd het idee dat het er eerst... kijk, als iets er is, dan was het er eerst niet. Hè? Dat moet zo zijn, hè? Dat kan niet anders. Dus waar is dat niet? Ja, dat is natuurlijk onder de grond of ergens in het donker of wat dan ook. Hè? Dus ik zeg, het begin van de oorsprong van mijn werk is niet in de woorden, in het denken, maar is eigenlijk in het onzichtbare wereld, die eigenlijk woordloos is. Ja, zo heb ik dat eigenlijk, die gedachte ook ontwikkeld. Ja. En zo heb ik ook heel veel metaforen gebruikt die verwijzen naar de ondergrond. De metro van New York bijvoorbeeld, waar ik ook een werk over heb gemaakt. Maar wat natuurlijk niemand ziet, maar dat is ook nog niet belangrijk. Maar ondergronds verbonden enzovoort. Dat fascineert me.
0: Wat er uiteindelijk uitkomt en wat je in de publieke ruimte zet, dat is wat we zien. En daarmee zetten we ons
2: absoluut
0: uit elkaar. Ja. Henk Vis, heel erg bedankt om langs te komen. Heel erg bedankt om te zijn wie je bent. Voor het werk dat te zien is in Kortrijk nu, in de paardenstallen bij Beepart. Nog tot 29 november. Ik zou zeggen, ga dat zien.
2: Ja.
0: En lees erover, over Henk en zijn fantastische wereld in het boek. Dat er nu is, Cosmic Dance. Uh-huh. Geschreven in samenwerking met Barbara de Koning en Posture Editions.
2: Ja, geweldig. Ja.
0: Fijne avond nog. En geniet van al die wezens die je omringen.
2: Dank u.
0: Bedankt u thuis om te luisteren. David is al weg, die kan ik niet nog eens bedanken. Maak er nog een fijne avond van met Clara en met elkaar. En zometeen met Tine de Donder en Django. Bye.

0: 6 uur. Goedenavond. VRT Nieuws met Lore Quintelier. De eerste zitting in de Kamer na de zomer staat vooral in het teken van de begroting. De premier van Zweden is opgestapt nadat de linkse oppositie daar de verkiezingen nipt heeft gewonnen. En actrice Chris Bonny is overleden. In de Kamer is vanmiddag het parlementaire jaar geopend. En de eerste zitting na de vakantie stond vooral in het teken van de lopende begrotingsonderhandelingen. Een verslag van Sisse Michiels.
1: Gaat u werk maken van uw belofte van fiscale autonomie?
2: Stop met al die nieuwe taksen in te voeren en die regeltjes.
3: Est-ce que vous allez enfin faire contribuer ceux qui en ont les moyens?
4: Veel suggesties van de oppositie over hoe Bart De Wever 10 miljard euro kan vinden voor de begroting, maar weinig enthousiasme bij de premier zelf.
5: Ik waardeer natuurlijk heel erg de input en de plannen van partijen die nu dat ze in de oppositie zitten, die ideeën hebben om op te lossen wat ze hebben nagelaten. Dat is erg gewaardeerd.
4: Ook CD&V-voorzitter Sammy Medi heeft een idee. Hij wil een indexsprong voor werklozen. En dat leidde meteen tot een fel discussie met Raoul Hedebouw van PVDA.
6: Wat zijn je voorstellen? De werklozen aanvallen, langdurige zieken, nou, iedereen aanvallen, de zwakste aanvallen. Maar de hogere aanvallen, dat durven we niet. Hè? Daar is niks moedig aan. Daar is niks moedig aan.
4: Volgens Medi zal de maatregel meer mensen aan het werk krijgen.
6: De werkende mens is genoeg gepluimd. Het is nu tijd om iedereen te activeren die geactiveerd moet worden.
4: Over iets minder dan een maand moet De Wever hier in het parlement de begroting voorstellen.
0: 31 gemeenten moeten minder sociale woningen bouwen dan de Vlaamse regering eigenlijk had gevraagd. Dat zegt Vlaams minister van Wonen De Prateren. Eerder had de Vlaamse regering aangekondigd dat er heel wat extra sociale woningen nodig zijn. Tegen 2042 wil Vlaanderen er 56... 31 gemeenten moeten minder sociale woningen bouwen dan de Vlaamse regering eigenlijk had gevraagd. Dat zegt Vlaams minister van Wonen De Prateren. Eerder had de Vlaamse regering aangekondigd dat er heel wat extra sociale woningen nodig zijn.

0: Herwig Reinaert betreurt de commotie tijdens een proclamatie aan de universiteit. Verschillende studenten verlieten er de aula tijdens een toespraak van professor Freddy Mortier toen die het had over rassenonderzoeker Nathan Koffnes. Mortier zei dat de stelling van Koffnes, dat er erfelijke genetische verschillen zijn tussen ras en intelligentie, dat die niet bewezen is, maar dat het ook niet aangetoond is dat ze vals is. Vice-rector Reinaert betreurt hoe het precies is gelopen.
1: Het is spijtig dat dit gebeurd is in de context van een plechtige proclamatie. Want een plechtige proclamatie moet altijd gaan over de afgestudeerden. Dat is een plechtig moment voor hen. Maar wat gebeurd is, kunnen we niet meer omdraaien. En uiteraard, we moeten verder. Ik kan me niet voorstellen dat de komende jaren er niet af en toe nog een stormpje zal passeren. Dus we moeten daar met z'n allen samen doorheen.
0: Vlaams minister van Onderwijs Demir pleit voor een open debat. Zij roept de studenten op om te luisteren, denken en praten. En de studenten die de aula verlieten noemt ze onbeschoft, laf en dom. Op het assiseproces over de dood van de 14-jarige Jairon vraagt de aanklager om de 6 beschuldigden niet te veroordelen voor moord. Jairon stierf 4 jaar geleden en lag daarna 2 maanden dood op bed. Zijn vader en 5 anderen staan daarvoor terecht. Volgens de aanklager is het niet duidelijk waaraan de jongen precies is gestorven. Zij ziet geen bewijzen dat de beschuldigde de jongen dood wilde en daarom vraagt ze om hen schuldig te verklaren voor het niet geven van voeding en verzorging met de dood tot gevolg. En daarop staat 10 jaar cel. De moeder en andere familieleden van Jairon vragen wel een veroordeling voor moord. De Zweedse premier Ulf Kristersson heeft zijn ontslag ingediend na de verkiezingen van afgelopen zondag. Nu pas zijn alle stemmen geteld en het linkse blok heeft die verkiezingen gewonnen. Al was dat nipt. Het verschil met het rechtse blok van Kristersson is maar 3 zetels. Het linkse blok wordt geleid door Magdalena Andersson en zij is nu dus aan zet om een regering te vormen. Al belooft dat niet eenvoudig te worden, zegt collega Bram van de Putten.
2: De sociaaldemocratische Magdalena Andersson moet 4 partijen verzoenen om een meerderheid te vormen in dat parlement. En die partijen hebben al gezegd dat dat niet evident zal worden. De Centrumpartij, een soort links-liberale partij, heeft al gezegd dat ze een linkse regering niet willen steunen als er ook ministers van de radicaal-linkse Vensterpartij meekomen. Dus die onderhandelingen zullen moeilijk worden en Zweden heeft zeker nog geen nieuwe regering.
0: Rusland heeft opnieuw een droneaanval uitgevoerd vlakbij de Poolse grens in het westen van Oekraïne. Dat zeggen de Poolse autoriteiten die een zeer krachtige explosie hebben waargenomen op zo'n 4 kilometer van de grens. Volgens premier Tusk werd hoogwaarschijnlijk opnieuw een benzinestation aangevallen. Ook afgelopen weekend vonden er verschillende Russische droneaanvallen plaats in het westen van Oekraïne. Een benzinestation vloog toen in brand op 2 kilometer van de grens. En ook een passagierstrein die op weg was naar Warschau werd vlak voor de grens aangevallen. Actrice Chris Bonny is overleden. Bonny werd 90, ze speelde in heel wat Vlaamse televisiereeksen en films mee. En ze was ook in het theater te zien. Uitleg door Alain de Korte.
3: Heb jij dan nog hoop, Paulino? Ik niet. Helaas. Hij zou inderdaad nog liever door het raam springen.
4: Chris Bonny, haar echte naam was Christian Slagmulder, begon haar carrière in het theater in Aalst. Maar al snel volgden er ook bijrollen op televisie, zoals in Wij Heren van Zichem, een populaire BRT-reeks eind jaren 60, begin jaren 70. Ook aan Buiten de Zone en Meester Hij Begint Weer werkte Chris Bonny onder meer mee. Half jaren 80 speelde ze, aan de zijde van Senne Rouffard, de rol van Boerin van Pamel in de gelauwerde film Het Gezin van Pamel.
5: Dat je naar hier bent gekomen. Om ons dat te vertellen. En moet je dan nu weg? Vanavond?
4: Maar immens populair werd Chris Bonny begin 2000 als Yvette in de VRT-soap Thuis. Als moeder van Simonneke ging ze 15 jaar lang vaak in de clinch met haar schoonzoon Frank Bomans.
6: Simonneke was weer vroeg de deur uit. En het was weer beeld zonder klank. Als je zo voortdoet, hè, Frank, dan gaat ze dus toch nog kwijtgeraken.
7: In ieder geval, madame Toertjes, gegauw verschiet.
0: En dan nog sport, want op het EK volleybal hebben de Belgische mannen hun laatste groepswedstrijd gewonnen. De Red Dragons versloegen Servië in 3 sets. Onze landgenoten waren al zeker van een plaats in de 8e finales, maar dankzij deze zege eindigen ze al zeker in de top 2 van hun groep en dat levert een iets haalbaardere tegenstander op in de volgende ronde. Vanavond worden de laatste poelenmatchen gespeeld en dan weten we tegen wie de Belgen zondag of maandag zullen spelen. Vanavond zwaar bewolkt weer met regen, vannacht tussen 7 en 14 graden. Morgen ook bewolkt, maar wel grotendeels droog, dan wordt het tot 21 graden. In het weekend zacht tot 22 graden, enkel zondag.

0: Voormiddag is er wel wat regen mogelijk. We begonnen het nieuws in de Kamer, waar de eerste zitting na de zomer in het teken stond van de begroting. Want over minder dan een maand moet de regering de begroting daarvoor stellen. Meer in onze app van VRT Nieuws.
1: Clara, blijf verwonderd. Ga voor magistraal orkestraal. Beleef de kracht van een symfonisch orkest in Concertgebouw Brugge. Zoals Bamberger Symfoniker, Gürzenich Orchester Keulen en Orchestre National de Lille. In werk van onder meer Bruckner, Strauss en Rachmaninoff. Alle info op concertgebouw.be. Samen met de Standaard, Knak en Clara. Django met Tine de Donder.
2: Een hele goede avond. Waaraan denkt u als u het woord reiger hoort? Is dat aan een ranke, slanke vogel die heel stil op één poot staat te wachten tot er een vis voorbij zwemt en hij die kan vangen? In elk geval toch aan een dier met heel veel geduld, denk ik. Gitarist Karim Baghili die heeft een werk daarover geschreven. De reiger in mij, La Carsa en Mi. Welkom bij Django.

Marimba Gili op flamenco-gitaar, een Spaanse gitaar, in een stuk van zijn album Ocho Manos, toom 2. En van die Spaanse gitaar gaan wij nu naar een Portugese. Bernardo Couto speelt daarop en Cristina Branco zingt een lied met de titel Als je gaat, huil dan niet om mij.

Christina Brancou. En nu een mooie crossover van Camille El Bacha, Parijse pianist met roots in Libanon, en Naguib Shanbezadeh. Die stamt uit een Iraanse muzikantenfamilie en die zijn later verhuisd naar Frankrijk. De echte vonk tussen hen die ontstond door een gedeelde passie voor minimalisme en herhaling. Bij El Bacha was dat een liefde voor Steve Reich. En Shanbezadeh die toonde dat die hypnotiserende herhaling in die muziek eigenlijk al eeuwenlang de kern vormt van traditionele Perzische muziek. Dus maakten ze samen een album vol muziek in Loop Tales is de titel. En dit is de titeltrack.

Naguib Shanbezadeh zorgde voor percussie en Camille Bacha zat aan de piano in Loop Tail. Komt uit een nieuwe album en dat duurt exact 30 minuten. En dan aan de piano Blossom Dearie. Ze gaat ook zingen. Een liefdesbetuiging aan Manhattan.

Blossom, dearie. Volgende week dan is het precies 100 jaar geleden dat John Coltrane geboren werd. We gaan dat natuurlijk uitgebreid vieren hier bij Clara. We gaan u zijn mooiste muziek laten horen. En als u de man ook graag wil zien, dan kan u terecht op VRT Max, want daar staat een heel mooie documentaire over hem. Chasing Train. Zeker eens kijken.

Equinox van en met John Coltrane en met ook nog McCoy Tyner, Steve Davis en Elvin Jones. En volgende week woensdag is het hier Coltrane-dag bij Clara, 23 september, want dat was zijn verjaardag. We gaan verder met een klassiek stuk voor saxofoon. Het is Lars-Erik Larsson zijn saxofoonconcerto door de Japanse saxofonist Nobuya Sugawa.

BBC Philharmonic met Nobuya Sugawa op saxofoon. Een van de bekendste melodieën dan van de Russische componist Alexander Borodin. Het is het laatste deel van een van zijn strijkkwartetten, Notturno, letterlijk. Een nachtstuk.

Escher, strijkkwartet in muziek van Alexander Borodin. En dan Close Harmony van bij ons door Nelja. Dat is Fins voor vier. Ze zijn dan ook met z'n vieren. En zij zingen hier een arrangement dat Anneleen Beumen gemaakt heeft van een lied van Lianne Lahavas, O Cinema. Doe.

Het Belgische a cappella kwartet Nelja. Dat zijn Muriel Urquidi, Leander Moens, Jonas Feierman en Floor de Nil. Maar Floor die is net uit de groep gestapt en verhuisd naar de Franse Alpen. Ze gaat daar gaan, helemaal gaan voor haar andere grote liefde, namelijk wandelingen organiseren. En Floor is vervangen sinds deze zomer door sopraan Vanessa Matthijs. Heel benieuwd hoe zij bij Nelja zal klinken.

Muziek uit een film met Louis de Funès. De tuimelingen en koprollen uit Faites sauter la banque, Galipette. En dan nog Ray Barretto met zijn band. Tot aan het nieuws van 7 uur. Tot zo.

0: Goedenavond, het is 7:14 nieuws met Lore Quintelier. In de Kamer is vanmiddag het parlementaire jaar geopend en de eerste zitting na de vakantie stond vooral in het teken van de lopende begrotingsonderhandelingen. De oppositie waarschuwde voor de plannen van de regering en deed zelf ook suggesties.
1: Gaat u werk maken van uw belofte van fiscale autonomie?
2: Stop met al die nieuwe taksen in te voeren en die regeltjes.
3: Est-ce que vous allez enfin faire contribuer ceux qui en ont les moyens?
0: Premier De Wever riep zijn coalitiepartners op om zich niet van de wijs te laten brengen.
1: Gaat u werk maken van uw belofte?
0: Daar ging iets mis. Over iets minder dan een maand moet premier De Wever zijn begroting voorstellen in het parlement. In Lendelede en Izegem in West-Vlaanderen is een onderdeel van het Ventilus-project geschorst. Omwonenden van een hoogspanningsstation in Izegem vrezen dat bij grondwaterwerken daar het opgepompte water vervuild is en zo in een beek zal terechtkomen. De Raad voor Vergunningsbetwistingen geeft hen nu gelijk en daarom mag de aannemer de werken voorlopig niet opstarten. Ventilus is de hoogspanningslijn die netbeheerder Elia wil aanleggen om stroom van op zee naar het binnenland te brengen. 31 gemeenten moeten minder sociale woningen bouwen dan de Vlaamse regering eigenlijk had gevraagd. Dat zegt Vlaams minister van Wonen De Prateren. Eerder had de Vlaamse regering al aangekondigd dat er heel wat extra sociale woningen nodig zijn. Tegen 2042 wil Vlaanderen er 56.000 bouwen. Gemeenten die er in het verleden te weinig bouwden, zouden een inhaalbeweging moeten maken. Maar 31 gemeenten hebben nu kunnen aantonen dat ze te weinig bouwgrond hebben en zij zullen er dus minder moeten gaan bouwen. Rusland heeft opnieuw een drone-aanval uitgevoerd vlakbij de Poolse grens in het westen van Oekraïne. Dat zeggen de Poolse autoriteiten die een zeer krachtige explosie hebben waargenomen op zo'n 4 kilometer van de grens. Volgens premier Tusk werd hoogstwaarschijnlijk opnieuw een benzinestation aangevallen. Ook afgelopen weekend vonden er verschillende Russische drone-aanvallen plaats in het westen van Oekraïne. Een benzinestation vloog toen in brand op 2 kilometer van de grens. En ook een passagierstrein die op weg was naar Warschau werd vlak voor de grens aangevallen. En op het EK volleybal hebben de Belgische mannen hun laatste groepswedstrijd gewonnen. De Red Dragons versloegen Celle plaats in het westen van Oekraïne. Een benzinestation vloog toen in brand op 2 kilometer van de grens. En ook een passagierstrein die op weg was naar Warschau werd vlak voor de grens aangevallen. En op het EK volleybal hebben de Belgische mannen hun

0: zondag of maandag zullen spelen. Zwaar bewolkt weer vanavond met regen. Vannacht wordt het tussen 7 en 14 graden. Morgen bewolkt, maar grotendeels droog, dan tot 21 graden. En ook in het weekend blijft het zacht tot 22 graden. Enkel zondag voormiddag is er wel wat regen mogelijk. Meer in onze app van VRT Nieuws.
1: Clara, blijf verwonderd.
2: Clara Live neemt u mee naar Musica Divina. Op een plek gewijd aan Maria laat Utopia Mariale Polyfonie van Franco-Vlaamse componisten weer klinken. En vult Psalentes met Gregoriaanse gezangen de Abdij van Tongerlo. In Clara Live met Nicole van Opstal. Vanavond vanaf 19:30 op Clara en VRT Max.
1: Django met Tine de Donder.
3: Een goeie avond en welkom terug voor nog een half uurtje Django. Want om 19:30 gaan wij rechtstreeks de concertavond van Musica Divina uitzenden. Eerst nog heel even Cassandra Wilson.

Lover, come back to me, door Cassandra Wilson, begin deze maand jammer genoeg overleden. Jimmy Smith dan, die kennen we vooral als de man die de soul jazz uit zijn Hammond-orgel liet knallen in de jaren 50 en 60, maar dit is iets helemaal anders. Het is iets wat hij deed in 1996, komt van zijn plaat van toen Angel Eyes, en dat is er eentje vol ballades en slow jams. Hij nam dat op met muzikanten die veel jonger waren dan hij, bijvoorbeeld deze gitarist Mark Whitfield.

0: Jimmy Smith op Hammondorgel, Mark Whitfield op gitaar en Gregory Hutchinson op drums in Little Darling, wat ooit een hit was voor Count Basie.
1: De keuze van Clara.
0: Dat is deze week een nieuwe opname van het ensemble La Chéron. Die hebben een album gemaakt met bijna allemaal muziek van Johann Michael Nicolai, 17e-eeuwse componist uit Duitsland. Ik zei bijna allemaal van hem, want er is ook één anonieme sonate bij. We weten niet wie ze schreef, alleen dat het voor 3 viola da gambas is en dat het heel mooi aansluit bij die muziek van Nicolai.

La Chéron in een anonieme trio-sonate. En dan nog een nieuwe opname van twee Vlaamse ensembles, Utopia en Psalentes. Zij hebben een album gemaakt rond muziek die doorheen de eeuwen klonk in de Onze Lieve Vrouwenkathedraal van Antwerpen. Dat staat allemaal op een album dat begin oktober uitkomt en wij hebben hier alvast een single daaruit. Ze zingen Assumpta est Maria van Peter Philips.

Het Utopia Ensemble samen met Psalentes. Dit komt van hun nieuwe album Our Lady of Antwerp, dat ze zo dadelijk gaan voorstellen op Musica Divina in de Abdij van Tongerlo. En u kan dat allemaal volgen bij ons, want we gaan dat hier gewoon live uitzenden. Dat gaat beginnen over een paar minuten. Ik zou zeggen, geniet nog van uw concertavond en graag tot volgende week.

0: Clara Live. Met Nicole van Opstal.
1: Goedenavond, van harte welkom bij Clara Live vanuit de Abdij van Tongerlo. We openen vanavond hier de 14e editie van Musica Divina, het festival van Vlaanderen Kempen, dat dit jaar loopt onder het motto Momenten van Waarheid. Musica Divina brengt al vele jaren bezinnende muziek naar de religieuze plekken van de Kempen, plaatsen waar stilte, ruimte en klank op een heel bijzondere manier samenkomen. En u hoeft van dit openingsconcert geen noot te missen, want met Clara bent u erbij en zit u op een ereplaats. Musica Divina zoomt voor deze editie in op momenten van waarheid. In een tijd waarin we overspoeld worden door ruis, door fake news, door artificiële werkelijkheden, zoekt het festival naar momenten waarin de werkelijkheid even samenvalt met hoe wij ze ervaren. Een glimp van waarheid, zoals in meditatie of gebed, of in muziek die ons stilmaakt. En vanavond gebeurt dat hier in Tongerlo, in een abdij die al sinds de 12e eeuw een spirituele ankerplaats vormt in deze regio. Dit openingsconcert wordt gedragen door twee ensembles, Utopia en Psalentes. En zij nemen ons mee naar de 15e en de 16e eeuw, toen de Antwerpse kathedraal uitgroeide tot een muzikaal centrum van Europese allure. Kapelmeesters als Obrecht, Barbiro, Pevernage, Cornet en Van Turnhout waren niet alleen actief in Antwerpen, maar ook hier in de Kempen en waarschijnlijk ook in Tongerlo. Net als de kathedraal is namelijk ook de Abdij van Tongerlo gewijd aan Maria. En precies die mariale polyfonie staat vanavond centraal. Dus we horen een selectie uit de rijkste lagen van de Antwerpse polyfonie met muziek van de kapelmeesters die ik al noemde. En die tussen de 15e en de 16e eeuw de muzikale glorie van de Onze Lieve Vrouw kathedraal vormgaven. U hoort onder meer delen uit missen, Maria-motetten en ook wereldlijke chansons die tot religieuze muziek werden omgevormd. Die polyfonie wordt vanavond hier afgewisseld met Gregoriaans. En die wordt gezongen door Psalentes onder leiding van Hendrik van den Abele. Zij gaan zingen uit 16e eeuwse Antwerpse drukken. Vooral uit het processionale dat Christoffel Plantijn in 1574 publiceerde. Het zijn antifonen en hymnen die ooit de liturgie van de kathedraal kleurden. Utopia zorgt voor de polyfonie, Psalentes voor het Gregoriaans. Maar eerst, voor we echt de geschiedenis induiken, openen we met een nieuw werk. Musica Divina heeft dit jaar voor het eerst een festivalcomponist. Dat is de jonge Antwerpenaar Noah Sende, die zich een week lang terugtrok in de abdij van Averbode om een werk te schrijven dat heel flexibel is qua uitvoering en dat tijdens het festival meerdere keren zal klinken, telkens in een andere gedaante en met andere uitvoerders. Before we begin, Het is geschreven op verstilde poëzie van Lise Denkens. En vanavond horen we dus de eerste versie, horen we de première door Utopia. En het werk, Before We Begin, dat zal precies doen wat de titel belooft. Het maakt een zachte overgang van de hectiek buiten naar de tijdloosheid binnen deze muren. Maar we moeten nog even wachten voor de kerk hier klaar is, voor ook de muzikanten hun plaats hebben gevonden en ons kunnen meenemen naar de schoonheid van de 15e en de 16e eeuwse polyfonie. We hebben het ensemble La Rêveuse dat nu een muzikaal wachtmoment zal brengen met muziek van Marin Marais.

En dat is het ensemble La Rêveuse dat zorgde voor wat wachtmuziek van Marijn Marijn hier in de Abdijkerk van Tongerlo, waar we ondertussen klaar zijn om aan het concert te beginnen, het openingsconcert van Musica Divina door de ensembles Utopia en Psalentes. Utopia zorgt voor 15e en 16e eeuwse polyfonie, Psalentes voor Gregoriaanse hymnen en antifonen tussendoor. Maar eerst dus een gloednieuw werk van festivalcomponist Noah Sende, Before We Begin, en dat zal gebracht worden door Utopia.

En dat is applaus voor Noah Zende, van wie we hier net het stuk Before We Begin hoorden. Utopia zong, zij mochten de première brengen van dit stuk. Stuk dat geschreven is in opdracht van Musica Divina en dat hier tijdens het festival verschillende uitvoeringen zal krijgen. En dan zijn we klaar voor een avond vol polyfonie en Gregoriaans gewijd aan Maria. Het applaus is uitgestorven, dus we kunnen dan beginnen. De ensembles Psalentes en Utopia staan inmiddels klaar.

0: Polyphonie in de Kempen, dat was de titel van dit concert. U hoorde het openingsconcert van Musica Divina, live vanuit de Abdij van Tongerlo. Met het Polyphonie-ensemble Utopia. En dat zijn Michaela Riemers, Bart Duvijn, Adriaan de Koster, Lieven Termontijn, Guillaume Orri. En voor de Gregoriaanse gezangen zorgt de Psalente onder leiding van Hendrik van den Abele. Prachtige stemmen van Sarah van Mol, Elisabeth Colson, Lisa de Rijke, Barbara Somers, Kerlijne van Nevel, Veerle van Roosbroek, Renate Wijtjes en Claire Wilkinson. En zoals gezegd, Hendrik van den Abele leidt dat ensemble. En zij namen ons mee door twee eeuwen Antwerpse en Kempense muziekgeschiedenis. Van Johannes Pulja en Jacques Barbirot tot Jacob Obrecht, Severin Cornet, Andreas Pevernage en Pieter Philips. En dat afgewisseld met de Gregoriaanse gezangen door Psalentes. Ja, we hoorden polyfonie van de hand van Antwerpse kapelmeesters. Muziek die ooit door die gotische ruimte van de Onze Lieve Vrouw-kathedraal heeft gezweefd. En die muziek kwam dus vandaag opnieuw tot leven in deze abdij, die net als die van Antwerpen aan Maria is gewijd. Dus de kathedraal van Antwerpen, prachtige abdijkerk hier in Tongerlo. Neogotisch, heel hoge gewelven en hier klonk deze muziek. Schitterend. En ja, die abdijkerk van Tongerlo is ook de plek waar een kopie hangt van het laatste avondmaal van Leonardo da Vinci. Het origineel, het is een fresco in de Santa Maria delle Grazie Basiliek in Milaan. Maar hier is er dus een kopie, mooi verlicht op de achterzijde van de kerk, dat alleen al is de moeite om even tot hier te komen, tot in de kerk. Maar wij waren hier dus getuigen van dit schitterende concert door Utopia en Psalentes. En naast die polyfone muziek en dat Gregoriaans hoorden we ook een nieuw werk, Before We Begin, van Noah Sende. Daarmee begon het concert. Noah Sende, de allereerste festivalcomponist van Musica Divina. En hij schreef een werk dat meerdere keren zal klinken. Telkens in een andere gedaante, afhankelijk van de muzikanten van dat concert. Dus meerdere keren tijdens dit festival. Brugge zal het spelen. Orlando Viles, het Vlaams Radiokoor zal het zingen. En zelfs een immersieve klankinstallatie in de Abdij van Averbode is gebaseerd op dat werk. Een compositie die dus meegroeit met de uitvoerders. Ja, het is nagenieten hier in de kerk, de Abdijkerk van Tongerlo. Maar kijk, ik krijg gezelschap hier aan de set van Clara. Gezelschap van Hendrik van den Abele van Psalentes en van Adriaan de Koster. Ja. Die net van het podium komen en die dus dit prachtige concert hebben gezongen. Adriaan zet even een hoofdtelefoon op, dan verstaat hij misschien beter. En Hendrik, ik hoop dat jij me goed hoort.
1: Net wel.
0: Okay.
1: In het geroezemoes.
0: In het geroezemoes. De mensen die blij, denk ik toch wel heel voldaan deze kerk verlaten. Zullen we even napraten over dit concert?
1: Graag.
0: Hoe mooi was dit? Prachtig. Hoe ervaren jullie dat dan daar op het podium of daar aan het altaar, die kant?
1: Ja, wat denk je, Adriaan? Hoe ervaar je het?
2: Dat is een interview net na de match in de voetbal.
0: Ja, natuurlijk.
2: Ja.
1: Dat is van prachtige, die rode kaart, dat is
2: een prachtige plek natuurlijk en een prachtig evenement. En ja, voor ons natuurlijk heel speciaal om dit programma voor de eerste keer te doen. Mm. Dus ook wel spannend, maar we hebben er wel van genoten. En voor ons natuurlijk ook heel fijn om de Psalentes dames en Hendrik te horen zingen. We hebben het natuurlijk al gehoord op opname, maar die eerste keer samen is fantastisch.
0: Ja, want jullie hebben er een cd van gemaakt, daar gaan we het straks nog over hebben. Maar dit is het eerste live concert dat jullie geven, of in concertvorm.
1: Ja, mm-hmm. Dat is primeur, hè?
0: Dat is primeur.
1: Wij stonden wat verder af. Maar net zo goed sfeervol, zou ik denken. In een inderdaad prachtige ruimte. Hè. De akoestiek hier is echt wel geweldig.
0: Ja.
1: Ik was aan het denken, ja, hier moeten we eens een keer wat vaker een opname komen doen. Maar dat zal praktisch gezien wat lastiger zijn, denk ik.
0: Ja.
1: Met al de toeristen en de bedevaarders
0: ja,
1: en zo.
0: Ja,
1: hè.
0: Ja.
1: De dus het zal s'nachts moeten. Maar
0: toeristen die naar dat prachtige laatste avondmaal komen kijken. Waar jullie de hele tijd konden opkijken. tijdens het zingen. Goed, zullen we het eens even over het programma hebben? Ik heb er ook al wel wat over verteld, de introductie van dit concert. Maar jullie, en dan richt ik mij even tot Adriaan de Koster, jullie Utopia, Thuishaven in Antwerpen. Dan was het ja, kwestie van tijd voor jullie zien dat repertoire van die Antwerpse kathedraalmeesters zouden duiken, hè?
2: Inderdaad, ja. En dan is het Marialen natuurlijk ook niet ver te zoeken, want Onze Lieve Vrouwen, kerk of kathedraal dan later, heeft natuurlijk heel veel muziek gewijd aan Maria. Ook schilderijen trouwens, en dat is een link die we natuurlijk graag leggen, dat we eigenlijk de omgeving schetsen die waar iets in gebeurt. Nu is het dan de kerk waar die Mariale muziek komt, die Mariale schilderijen ook van Rubens. En natuurlijk, op zich, iedereen kent de Onze Lieve Vrouw Kathedraal. Iedereen kent de schilderijen van Rubens. Maar die pracht van muziek kennen ze niet. En dat wouden wij graag. Er is in die twee eigenlijk zeer gekende namen, de Kathedraal van Antwerpen en Rubens, wouden wij eigenlijk die dimensie muziek vandaar dan aan toevoegen.
0: Ja, want Rubens die komt aan het einde van het rijtje. Jullie hebben het chronologisch opgebouwd. Vroege 15e eeuw en geëindigd dan vroege 17e eeuw eigenlijk. Of late 16e.
2: Ja, op die manier konden we echt een mooie bloemlezing of eigenlijk een geschiedenis van de kathedraal bijna van maken, waar we echt van de vroege polyfonie beginnen, dan doorspekt met Gregoriaans, tot dan eigenlijk die, laat ons zeggen, late polyfonie of vroege barok, zo men wil, van dan Pieter Philips, technisch gezien geen kapelmeester van de kathedraal, maar wel eigenlijk verbonden, had er zeker connecties en is er zeker vaak geweest. En Pieter Philips begaf zich ook in de kringen van Rubens. Dus dat vonden we een mooie afsluiter. Omdat eigenlijk voor ons symbolisch is Rubens eigenlijk het einde van de renaissance in de kathedraal. Dan treden we het barokke tijdperk binnen. En Philips kunnen we eigenlijk een beetje hetzelfde zeggen in de muziek. Ja. Hij gaat echt heel ver in het experiment van die barok. Bijna dubbelkorigheid. Ook al waren we maar met vijf toch, zit er eigenlijk een soort van dubbelkorigheid al in. Dus daar is ons renaissance verhaal in de kathedraal dan min of meer voorbij.
0: Ja. Ja, en dan klinkt daar polyfonie tussen. En wat mij verbaasde, Hendrik, is dat
1: jij... Je bedoelt Gregoriaans.
0: Ja, sorry. Ja. Ik zei polyfonie. Ja, goed, ja nog vol van alle klanken hier in de kerk. Dus het Gregoriaans. Wat mij verbaasde is dat jij je gebaseerd hebt op een druk in de 16e eeuw. Bij 16e eeuwse drukken, Antwerpse drukken, dan denk je polyfonie. Maar we gingen ook nog Gregoriaans drukken.
1: Ja, maar Antwerpen, de collegiale kerk van Onze Lieve Vrouw, die dan in 1559 dus kathedraal wordt. Het probleem daar is dat wij vandaag bijna geen bronnen hebben waaruit we kunnen afleiden hoe daar Gregoriaans gezongen werd. Mm-hmm. Dus ze zeggen, hoe, dat is op verschillende manieren te begrijpen natuurlijk. Maar ik bedoel, wat voor repertoire, hoe zagen die noten er precies uit? En we hebben dus heel weinig bronnen. Waarschijnlijk rond onder meer de beeldenstorm, die in Antwerpen toch wel redelijk heftig moet geweest zijn. En ook vanuit andere contexten is er dus heel veel verloren gegaan. En nu is daar natuurlijk op een bepaald moment die een drukker, die een plantijn daar in Antwerpen actief geworden, die voor een bepaald boek, bijvoorbeeld een antifonale, wel meewerkt, of samenwerkt moet ik eigenlijk zeggen, met een aantal plaatselijke prelaten. En dus in die zin de nieuwe liturgie zoals ze voorgeschreven werd door het Concilie van Trent begint te volgen. En dus plantijn doet daaraan mee. Maar heeft eigenlijk min of meer zelfstandig, dus minder met inmenging van die prelaten, ook nog even een processionale gedrukt. Waarvan bijvoorbeeld Jennifer Bloxam, een Amerikaanse muzikologe die zich daar zeer op heeft toegelegd, zegt ja, dit is waarschijnlijk toch wel min of meer het enige restant dat we nog hebben van de liturgie zoals ze in die collegiale kerk gebeurde in de eeuwen daarvoor. Mm-hmm. En dus daarom ben ik eigenlijk vrij snel op dat ene boek, dat ene processionale terechtgekomen om inderdaad onze Gregoriaanse speklaag tussen die polyfonie of omgekeerd te leggen.
0: Ja, juist. En verschilt dat dan van Gregoriaans daarvoor?
1: Verschilt soms van soort stuk. Hè. Er zijn bepaalde dingetjes die je nergens anders vindt. Of natuurlijk, een klein beetje voor de nerds, zal ik maar zeggen. Bepaalde noten of wendingen die anders zijn. En dan daarnaast, ik heb er daarnet even ook al aan gerefereerd, is het natuurlijk de vraagjes die je nergens anders vindt. Of natuurlijk, een klein beetje voor de nerds, zal ik maar zeggen. Bepaalde noten of wendingen die anders zijn. En dan daarnaast, ik heb er daarnet even ook al aan...

0: Het feit dat jullie afwisselden, polyfonie, Gregoriaans, is dat de liturgische praktijk uit die tijd?
1: Afwisseling zeker. Ik denk eerlijk gezegd dat er vermoedelijk veel meer Gregoriaans gezongen werd dan polyfonie. Omdat natuurlijk Gregoriaans de hele dag door weer klonk. En polyfonie, hoe dat je het ook draait of keert, toch wel, ik zal niet zeggen de uitzondering was, maar dikwijls de kers op de taart. En die taart was dikwijls heel groot en het kersje heel klein. Als je begrijpt wat ik bedoel.
0: Ja, ja.
1: Maar dus zeker en vast. He, het was eigenlijk
0: gekregen,
1: in die grote context van... Van de Gregoriaanse bedding, zal ik maar zeggen. Waarbinnen die polyfonie dus kan gedijen. Zoals eigenlijk vanavond ook gebeurd is. Hè?
0: Ja. En dan hebben jullie een cd opgenomen. Die komt binnenkort uit. Vertel eens.
2: Inderdaad, ja. Binnen 2 weken, als ik me niet vergis. 3 weken misschien. We hebben die vorig jaar al opgenomen. In dezelfde... Het was ongeveer het programma van vanavond. Ietsje uitgebreider misschien. Waar we dus die hele... Ja, periode in de kathedraal centraal stellen. Mm-hmm. In het idee van Maria is van iedereen, misschien een beetje sloganesk, maar...
1: Dat is zo.
2: We zijn natuurlijk een Antwerps ensemble en ik denk altijd, wij moeten met mijn... Ik ben zelf afkomstig eigenlijk uit Brussel en dan moeten we altijd heel hard lachen met Moederdag. Wanneer we dan, welke vieren we dan? Want wij vieren dan de Antwerpse. En een beetje in dat idee van... Antwerpen, Moederdag, Maria ten hemel,
0: 15 augustus.
2: 15 augustus. Mm-hmm. Maar voor mij, of voor ons, helemaal geen mariale connotatie in zekere zin. En ook als we in Antwerpen rondlopen, dan zijn er ongelooflijk veel plekken waar er beeldjes aan de gevel staan. Dat kennen we niet enkel in Antwerpen, ook langs de Vlaamse wegen, zoals het lied ook gaat. Van, oh, waar men gaat langs Vlaamse wegen, komt men Maria tegen. Dus een beetje het idee als die Maria als oermoeder, als... overvloedige liefde vonden we eigenlijk een mooie gedachte om die eigenlijk dan over de stad eigenlijk uit te strooien over het cultuurlandschap als we verder.
0: Ja. En dus die cd komt eraan en jullie zingen nu eerst nog wat releaseconcerten.
2: Ja.
0: Waar strijken jullie nog neer?
2: Die zijn helaas niet allemaal met Psalentes omdat het niet altijd
1: mogelijk was.
0: Praktisch, ja.
2: Dus dit was... Begonnen met de kers op de taart, dan, als we willen. We zingen de volgende week nog in Zoutleeuw, in Hageland Klassiek, in Ninove, in de Abdijkerk. En dan nog eens de kers op de taart, maar als ik nog eens mag gebruiken, in de kathedraal zelf op zondagavond 27 september.
0: Dus volgende week zondag?
2: Volgende week zondag eigenlijk. En het mooie is, we zingen het daar ook in het hoogkoor, omdat de kathedraal zelf eigenlijk te groot is om met een klein ensemble te vullen. En dan zingen we het ook echt letterlijk onder de schilderij van Rubens, Maria ten Hemelopneming. Dus eigenlijk een passendere plek voor ons kunnen we niet vinden.
0: Dat is uniek. Ja. Denk ik. Ja, allen daarheen. Meer info op jullie website. Dat zeker. Jullie hebben een drukke tijd voor de boeg. Dat zeker. Hè? Ook nog in Brugge. Maar dat is een ander repertoire.
2: Dat is al overmorgen dat we de volledige vijfstemmige lamentaties van Lassus in Brugge brengen.
0: Ja,
1: ja wij zijn in de komende dagen ook druk bezig. Hè, met Psalentes zijn we in Musica Sacra, hè, Maastricht. Zaterdagavond laat, een Hildegard von Bingen concert. Ik denk dat er nog ticketjes zijn als de mensen naar de grote Sint-Servaas. Hier klinkt het goed, maar in de Sint-Servaas is het nog eens dubbel zoveel akoestiek als hier. Niet dat dat noodzakelijk beter is, dat bedoel ik niet. En in de opening van het festival zijn we ook, en dan de dag erop ook nog eens even bij jullie collega's van NPRO Klassiek.
0: Ja,
1: is het zo?
0: Ja.
1: NPRO, denk ik. Ja.
0: Ja,
1: ja, toch ook bezig, hè?
0: Ook druk bezig. Goed, mooie weken voor de boeg,
1: zeker,
0: denk ik. En ook nog heel veel moois voor luisteraars en muziekliefhebbers. Dank u wel voor alle moois van vanavond. Hè. En veel succes
1: graag
0: de komende
1: gedaan.
0: Weken. En dank u wel om even tot hier te komen. Zo, na een avond vol schoonheid hier in de abdij van Tongerlo is het tijd om af te sluiten en dus terug te keren naar de realiteit. Dank alleszins dat u er vanavond bij was bij dit openingsconcert van Musica Divina. Een volgende etappe van dit mooie festival is de abdij van Averbode, waar overmorgen zaterdagavond tussen het vocale ensemble Dionysus Nau en het Hermes ensemble samenwerken aan een programma waarin polyfone muziek van Josquin, van Cyprian de Roo, Willaert en ook Carlo Gesualdo da Venosa zal afgewisseld worden met klankimprovisaties op klarinet door Peter Merks. Ga gewoon even kijken op de website van Musica Divina en daar vindt u alle info. Geniet nog verder van Clara vanavond. We hebben nog heel veel muziek voor u in petto. En vanuit Tongerlo wens ik u alvast nog een heel mooie avond.

0: 16 uur, goedenavond, VRT Nieuws, Mensenbrecht Schaaprechts. Biologen van de Universiteit Antwerpen hebben in Bolivia in Zuid-Amerika een nieuwe kattensoort ontdekt. Het gaat om een tijgerkat, de tilcayo, iets kleiner dan de huiskat en die leeft in de bossen van de Andesgebergte. Een Boliviaans gezin vond het dier als kitten, nam het in huis, maar al snel bleek dat het geen huiskat was. Genetisch onderzoek maakt nu duidelijk dat het een nieuwe soort is, ooit afgesplitst van andere tijgerkatten. En dat is toch opmerkelijk, zegt bioloog Jonas Lescroix.
1: Er worden nog vaak nieuwe soorten beschreven, zeker als we kijken naar insecten, schimmels, planten. In katachtigen is het echt wel een unieke situatie. Het is nu meer dan een eeuw geleden dat er een nieuwe wetenschappelijke soort beschreven werd. We kijken naar het aantal verschillen in het DNA en dan rekenen we terug met zoveel verschillen per generatie hoeveel jaar geleden het contact tussen twee groepen katachtigen gestopt is. En voor de tilcayo, de nieuwe soort, komen we op die manier op ongeveer 1,4 miljoen jaar geleden.
0: Ja, beelden van dat schattig katje vind je in de app van VRT Nieuws. Kamerfractieleider Oscar Seuntjes van Vooruit wil dat er onderzocht wordt of zijn partijgenoot Alain IJzermans toch nog gedagvaard kan worden voor te snel rijden. De burgemeester van Houtale-Helchter ontsnapt aan een veroordeling omdat hij parlementair onschendbaar is en er procedurefouten zijn gemaakt bij het parket. Daar is veel verontwaardiging over. Oscar Seuntjes.
2: Er zijn inderdaad fouten gemaakt, dat is duidelijk. Maar ik zou graag willen dat er nog gekeken kan worden. Of aan hij toch nog gedagvaard kan worden. Want in dit land hebben we in principe dat als je een fout maakt, dan moet je gestraft worden wie dat je ook bent. Of je nu een parlementslid bent of niet. Dus ik zou zeer graag willen dat dat nog kan worden rechtgezet.
0: De wereldwijde voorraden van zoet water nemen al meer dan 10 jaar af. Dat staat in het jaarrapport van de Wereldmeteorologische Organisatie. Goed omspringen met het schaarse water is dus belangrijk. In de Franse Pyreneeën hebben ze daar een win-win-project van gemaakt voor de boeren. Katrien van der Schoot.
3: Benjamin loopt langs zijn abrikozenplanten. Ze krijgen sproeiwater uit een kilometerslang buizennetwerk. Gezuiverd water van toiletten, douches en afwasbakken van heel de regio. In dit zuiveringsstation in Argel-sur-Mer wordt dagelijks 10.000 liter van dat afvalwater gerecycleerd. Vroeger werd het in zee geloosd, nu krijgt het een tweede leven, zegt directrice Marion.
4: Cette eau était rejetée en mer sans réutilisation supplémentaire. Donc l'idée c'est vraiment de donner une seconde vie à cette eau.
3: Genoeg voor 56 boerderijen in de streek. Het kost hen veel geld, maar beter dat dan je oogst verliezen door de droogte, vindt Benjamin.
5: Est-ce qu'il faut mettre la main au portefeuille ou perdre des récoltes? Donc pour moi la question c'est pas posée.
0: Sport in de Europa League voetbal speelt Union tegen het Tsjechische Viktoria Pilsen. Bert Sterk, zij volgt die wedstrijd voor ons. Hoe doet Union het?
6: Heeft het prima gedaan in de eerste helft. Het staat 0-2 voor in Tsjechië. Union begon ook echt heel sterk aan de wedstrijd. Met hoge druk op zijn tegenstander en tal van kansen voor onder meer Patrice Zeneli Schoofs, die net naast trapte ook. De 0-1 kwam er na een heel mooie lange bal van Sila, waarop de Tsjechische verdediging zich verkeek. Bofoken kon afwerken. 0-1. Daarna één grote kans voor Victoria. De eerste helft, de enige in de eerste helft die maar net werd gemist door Adu en Memic, waarna Pjontic er op de counter 0-2 kon van maken voor Union. En er zelfs nog kansen waren op de 0-3 voor Zeneli en Havenaar. Maar telkens weer lag die heel goede doelman Wiegelen van Victoria Pilsen in de weg. Anders had de score echt al hoger kunnen oplopen in de eerste helft. We gaan zo meteen beginnen aan de tweede periode. 0-2 is dus de voorsprong.
0: Dank je, Bert. Op het EK volleybal hebben de Red Dragons de groepsfase afgesloten als groepswinnaar. De nationale volleybalmannen wonnen vandaag met 3-0 van Servië. Ze speelden een heel volwassen wedstrijd, zegt hoofdaanvaller Ferre Reggers.
7: De meest constante misschien wel. Het was ook niet de moeilijkste match, want er was weinig weerstand. Dus dan is het ook wel makkelijker om constant te blijven. Maar vandaag was zeker wel het constantste. Want het was vaak met ups en downs deze week. Maar ik denk wel dat dat ons kan helpen om nog te groeien verder.
0: Ja, in de 8e finale zondag overvalder Ferre Reggers.
7: De meest constante misschien wel. Het was ook niet de moeilijkste match, want er was weinig weerstand. Dus dan is het ook wel makkelijker om constant te blijven. Maar vandaag was zeker wel het constantste. Want het was vaak met ups en downs deze week. Maar ik denk wel dat dat ons kan helpen.

0: Ah bon?
1: Ah oui, on l'a vu une fois, oui.
2: Hi.
3: Hello.
2: Hello.

Goedenavond, fijn dat u luistert samen op wandel met de Texaan Arak James. En dan kom je al eens een wilde kalkoen tegen, een kleinoot uit zijn nieuwe album West of Around, dat op 11 september verscheen, Klanklandschappen om te koesteren. De inspiratie voor deze muziek komt uit Keltische teksten uit de 10e eeuw, waarin de windrichting overeenkwam met verschillende kleuren. Bij Aaron Soot en Angeline Morrison leidde dat tot het gezamenlijke album Don Dub, Bruin en Zwart, voor Peter Gabriel's Real World Records. Hier laten ze kindjes zingen over de onbereikbare liefde tussen een gewone sterveling en een fee. Ik ben moe en helemaal alleen terwijl ik varens snijd.

Abracadavra, toveren met Geert Wageman en zijn imaginaire big band Ludwig en de Melopees. Een klankband bij een boek dat hij gaat uitbrengen onder de noemer Een Beentje Te Veel over het levende werk van de denkbeeldige dichter Raoul van Ostaaien. Johanna Termonia die bedacht daar hele mooie collages bij. Geert speelt ook viool op de volgende track van Lo Meulen, What Was Meant To Be, een voorsmaakje uit Lo's album A Tree Is For Eternity, dat er in oktober zit aan te komen. Ze gaan dan ook samen op tournee.

Lucky Charm, uit het tweede album van Panda Bear en Sonic Boom samen, de opvolger van een debuut Reset in 2022 met harp loops van Mary Lattimore en steel drum sequenties en een zekere Beach Boys vibe. Daar zijn Noah Lennox en Pete Kember niet vies van. A Question of When is uit bij het Domino label. Ook het duo Frank Menchaca en Anar Badalov heeft iets nieuws klaar met een Oogeloop-project met Badalovs broeierige geluidslandschappen als basis voor Menchaca's spoken word poëzie, klanken uit de nachtstad, gestameld in het struikgewas, in de schaduw van Jean Dubuffet en de Pruisische ontdekkingsreiziger Alexander von Humboldt. Last Lost Word.

The Golden Age of the Radiophonic Workshop, Fiber Optic Flowers, een virtuose ode van de Canadese componiste Nicole Lisée en het Kronos Quartet aan de gelijknamige BBC-studio uit de jaren 50 en 60 en aan Delia Derbyshire, de Britse pionier van de elektronische muziek en de muziek concreet, staat op een jongste album Zonely Hearts dat ze deze zomer uitbrachten bij Sender Discs, de bekroning van een 16 jaar muzikale vriendschap en samenwerking. Er is een bijzonder viool- en draailierduo, Jem Finer, een van de oprichters van The Pogues, en violist en componist John Matthias, al lange tijd vrienden die al tientallen jaren samenwerken, maar dit is de eerste keer dat ze from scratch een album hebben bedacht. Almost Starlight is uit op het Touch label en geboren uit improvisaties opgenomen in een middeleeuws kerkje.

twee wilde paarden die samenkomen. Alle twee vernieuwers in een vakgebied. To Me, My Love van de fenomenale rietblazer Colin Stetson. En doedelzakspeelster Bridget Campbell. Een openhartige, ingetogen virtuose performer die nieuwe definities voor Schotse volk in de 21e eeuw creëert. Een leading lady in een wereld die nog iets te veel naar de pijpen van de mannen danst. Een evenwaardige samenwerking zorgt voor een prachtige waterval van noten. All the Lights in the World heet een album dat op 11 september verscheen bij Invada Records. Nocturne is het experimentele project van de Japanner Nozom Yoneda, waarin hij zonder instrumenten muziek maakt op basis van klanken die hij sprokkelt in de stad. Field sampling voor gevorderden en net als zijn eerdere albums Territory en Jelly Beans uitgebracht bij Audiobulb Records. Op Repeating Town capteert hij de geest van Kunji, een hippe alternatieve wijk in Tokio. Bekend om zijn underground muziekscene, vintage winkels en hele typische straat.

dat Mijnhand, een Zweeds popliedje uit het midden van de jaren 80, serieus verbouwd door Clara Lewis. Hiermee begint ze haar nieuwe album Opening, een transformerende bril waardoor het vertrouwde desoriënterend aanvoelt. Het Spiegelpaleis op de kermis is er niets bij. Voor nieuwe perspectieven in de Nederlandstalige muziek kunnen we sinds een tijdje ook terecht bij Duivel Doet Al Hendrik Lazure. Hij maakte in 2022 grote indruk met zijn album Het Wiel en daar is nu een vervolg op aan het verschijnen. Daar is hij net klaar mee, weer met Koen Giesen in de buurt als producer. En voor deze single ook Meskrem Mees op bas, Jolan de Kaarstekker op elektrisch gitaar, Seb François op marimba en Aya Suzuki op vibrafoon en op glockenspiel. Hendrik Lazure als een gewillige jager die prooi wil worden.

Maschinerie.

Een vraagteken van je welste, van Ava Rabiat, een multidisciplinaire artieste, geboren in Gdansk, die vanuit Berlijn opereert. Een krakende track uit haar jongste album Schau virtuaal nicht schau, de razernij, de waanzin van virtuele lichamen in het Pools. Het nachtleven is voor de online generatie niet meer hetzelfde. Dat kan zangeres, componiste en producer Charlotte Jacobs misschien wel beamen tegenwoordig thuis in Brooklyn. Daar probeert ze de vinger te leggen op het geluid van tijd die verstrijkt. Haar recentste worp, Word Past the Time, verscheen deze zomer op het Geographic North label op een cassette.

My Lost One. Chris Speed, te gast op het jongste album van Julia Holter uit op het Domino label, met centraal twee nieuwe versies van haar nummer Materia, een door Hildegard von Bingen geïnspireerde melodie waar ze maar niet van afraakt. Je weet nooit echt wat er blijft plakken in onze oren. Dit is muziek van Art Fijnman, die smeekt om nevenactiviteit. En je kunt er gewoon gefocust naar luisteren en het daarbij laten, maar zo heeft hij het eigenlijk niet bedoeld. Hij wil vooral de sfeer kleuren zonder gericht de aandacht op te eisen. Dus doe vooral waar u zin in heeft. Always in need of something.

Dance of the Weary van Kevin Coleman, een songwriter en gitarist uit Nashville die wel graag de volle aandacht krijgt voor zijn muziek, moet de kaarsen branden voor zijn versie van de blues, de KC Blues. Drummer en multi-instrumentalist Boko Stardrum die bracht dit uit kort voor de zomer met Evan Shornstein. Ze doen een beat samen klonterend tot een groovy in pansgerecht waar je blijft van eten. Een explosieve wereld van beats, elektronica en melodieën, heel fris, maar toch vertrouwd. Thank you.

dense, maar vruchtbare muziek van het trio High Sci met nog eens Booker Stardrum te gast bij Robert Lundberg van Jobs, John Dietrich van Deerhoof en Matt Mielen van Skeletons, voortgekomen uit hun jarenlange vriendschap en samenwerkingen. Hun debuutalbum Once Bent is een lappendeken van gemuteerde pop en abstracte polyritmische klanklandschappen, collages op heel hoog niveau. Het is weer druk in Leuven, zou Stijn Meuris zingen, klaar voor de start op maandag. En ook in Stuk schieten ze uit de startblokken met een volgepropte tweedaagse vandaag en morgen. Dan verwachten ze daar om 9:00 in de Labozaal de Franse percussionist met Iraanse roots Sina Peygami. Hij zorgt voor een hypnotiserende klankentrip met vingervlugge Persische tombakpercussie en een beetje wobbelige modulaire synthesizers. Het is een zittend concert met deuren open en drank is toegelaten, want we zijn in Leuven.

Emil Holmström, met muziek uit 2017 van de Japanse componiste en pianiste Miyoko Yokoyama. Haar Game of Metal. Ondertussen heeft zij wortel geschoten in Finland en omarmen de Finnen haar als één van hen. Ze is tot Fin gemineraliseerd, zo blijkt op dit album, dat uit is op het Kairos label, het Uusinata Ensemble, en cellist Marcus Hoti die speelt daar ook op mee. De Syriër Khaled Kurbe die zoekt het evenzeer in en rond de piano op zijn plaat Ita Saya, een ode aan de schemering, de dageraad en al wat daartussen ligt. Een verzameling opnames die hij maakte in zijn studio in Berlijn, Tadaris, Terreinen. Een doorlopende reeks akoestische etudes gespeeld met hamers, objecten en zijn vingers binnen en buiten de piano. Spelen is veel gezegd, is hier meer strelen eigenlijk.

kleine vormen aan de oever of desnoods schelpen waar muziek uitkomt op het strand. Muziek van Luciano Lamsev uit zijn nieuwe Looms-album Tesoros, dat deze zomer werd uitgebracht op het label We All Speak in Poems. Hij zendt ons dat toe vanuit Patagonië. De wereld is groot. Ook voor Gentenaar Orson Clijs, een van onze ex-Clara Twintigers. Op 9 oktober brengt hij zijn debuutalbum uit bij Esteban Ultra, Othello, naar zijn volledige naam Orson Dwight Othello Clijs. Voor dit nummer daaruit deed hij een beroep op een rapper uit L.A., I Am Omni, die hem warm werd aanbevolen door Mixmonster Menno van Stuff. Want de wereld is ook klein.

Twee bekende gezichten uit de Italiaanse avant-garde muziek, Stefano Calderano en Giovanni Di Domenico, Rome meets Brussel, voortgevloeid uit een tweedaagse sessie vrije impro in Foligno in Umbrië. Dit duo-album van hen verschijnt op 10 oktober in een gelimiteerde oplage op LP bij Kohlhaas Records. In tegenstelling tot in de beeldhouwkunst kan in muziek ook tijd materie zijn door geluiden in milliseconden te breken en ze te hercomponeren met een andere fragmentvolgorde die verder gaat dan de traditionele noties van ritme en duur. Dat laat de Italiaanse geluidskunstenaar Giulio Aldinucci ons weten op de hoes van zijn nieuwe LP die morgen officieel verschijnt bij Karl Records en dat klinkt dan zo.

Zoals Licht in een droom. Giulio Aldinucci, de klankartiest uit Siena, een van de sterkhouders bij Carl Records. Daar is hij aan zijn vijfde album toe, Materia, met meer lagen dan de gemiddelde lasagne. Aan ons om te ontdekken wat er verborgen zit in die geluidsmassa. En dan tot slot van deze shift, muzikaal nieuws uit eigen huis van onze eigenste Sander de Keren. Op vrijdag 23 oktober verschijnt zijn nieuwe album The Manual Stop bij het Engelse platenlabel Phantom Limb. Een hedendaagse benadering van een barokorgel, het resultaat van een nachtelijke trip in de Sint-Catharina-kerk in Wondelgem. Alle registers mochten open tot hij een ons woog. Sander speelt dit seizoen ook enkele concerten. Onder meer in het Orgelpark in Amsterdam, in Stuk in Leuven, in CC Hasselt en in De Bijloken in Gent. Dank voor het luisteren vandaag en heel graag tot morgen.

0: Het is middernacht, VRT Nieuws met Brecht Schaaprechts. Door de staking bij de luchtverkeersleiders van Skies om de luchthaven van Charleroi zijn morgen 42 vluchten geschrapt, 21 vertrekkende en evenveel aankomende. Dat meldt de luchthaven vanavond laat. De luchtverkeersleiders in Charleroi hebben sinds gisteravond het werk neergelegd van 10 uur 's avonds tot 8 uur 's ochtends. En ze willen dat elke nachtshift doen tot en met 10 oktober. De aanleiding is een sociaal conflict over de nachtpremies. De 5 militairen die vanmiddag in Hechtel-Exel in Limburg bij een parachutesprong in de bomen zijn beland, werden waarschijnlijk verrast door een windstoot, dat zegt het Nederlandse leger. Het ongeluk gebeurde tijdens een grote militaire oefening waaraan meerdere landen deelnamen. 1 Amerikaan is zwaar gewond, de andere 4 zijn licht gewond. Zij werden bevrijd door de brandweer. Volgens de Nederlandse commandant Patrick van Aalderen zijn ongelukken bij zulke oefeningen onvermijdelijk.
1: Dit gebeurt vaker. En als we kijken, deze grote internationale oefening, zo'n 12 NAVO-landen hier aan deelnemen, met 600 parachutisten, dan zien we dat het al dagenlang tot wekenlang goed gaat. En dit is incidenteel iets wat gebeurt, maar waar we wel rekening mee houden, omdat dit gewoon, dit hoort bij airborne operaties.
0: In de Verenigde Staten is de man die het Democratisch Congreslid Ilhan Omar heeft aangevallen met azijn veroordeeld tot 14 maanden cel. Hij kreeg ook een contactverbod van 3 jaar. Omar raakte niet gewond. De vloeistof kwam vooral op haar kleren terecht. De man van 56 stapte in januari op Omar af toen zij in het stadhuis van Minneapolis een toespraak gaf. Ze had toen opgeroepen om de omstreden immigratiedienst ICE af te schaffen. De wereldwijde voorraden van zoet water nemen al meer dan 10 jaar af. Dat staat in een jaarrapport van de Wereld Meteorologische Organisatie. Dus goed omspringen met het schaarse water is belangrijk. In de Franse Pyreneeën hebben ze er een win-win project van gemaakt voor de boeren. Katrien van der Schoot.
2: Benjamin loopt langs zijn abrikozenplanten. Ze krijgen sproeiwater uit een kilometerslang buizennetwerk. Gezuiverd water van toiletten, douches en afwasbakken van heel de regio. In dit zuiveringsstation in Argel-sur-Mer wordt dagelijks 10.000 liter van dat afvalwater gerecycleerd. Vroeger werd het in zee geloosd, nu krijgt het een tweede leven, zegt directrice Marion.
3: Cette eau était rejetée en mer sans réutilisation supplémentaire. Donc l'idée c'est vraiment de donner une seconde vie à cette eau.
2: Genoeg voor 56 boerderijen in de streek. Het kost hen veel geld, maar beter dat dan je oogst verliezen door de droogte, vindt Benjamin.
4: Est-ce qu'il faut mettre la main au portefeuille ou perdre des récoltes? Donc pour moi la question c'est pas posée.
0: Sport in de Europa League voetbal heeft Union zijn eerste wedstrijd gewonnen. De Brusselaars versloegen Victoria Pilsen uit Tsjechië met 0-3. Het verslag is van Bert Sterks.
5: Union greep zijn tegenstander meteen bij de keel en legde in de eerste helft al de basis voor een ruime overwinning. Ondanks een pak afwezigen werd een weliswaar makke tegenstander makkelijk opzij gezet. Doelman Wiegelen van Victoria Pilsen verrichtte eerst nog een paar puikenreddingen voor Mofokeng de 0-1 binnentrapte op een lange pas van Silla. Na 1 grote kans voor de thuisploeg, over de hele match bekeken, duwde Union weer door. Bjondic scoorde op de counter 0-2 en de score had voor rust echt nog hoger kunnen oplopen. De bezoekers controleerden makkelijk in de tweede helft met nog enkele kansen en ook een derde doelpunt, een kopbal van Krijsvalushi 0-3. Goeie start dus van Union dat nu al in 5 wedstrijden op een rij minstens 3 keer scoorde.
0: Het weer vannacht is het zwaar bewolkt met kans op een bui, temperaturen tot 14 graden. Morgen krijgen we zon en wolken, het is meestal droog en tot 21 graden. Zo donderdag 17 september zit erop. Een goede nacht.
6: Clara, blijf verwonderd. Clara Continuo. Altijd de mooiste klassieke muziek.